0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag zijn weer thuis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Gisteravond laat waren alle chemicaliën uit het pand weggehaald en was er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. En Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet, waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Nu is dat opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Nu is dat opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. In het noordoosten vallen wat buien. Overdag is het wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, waarna Frankrijk met 3 doelpunten op rij terugkwam in de wedstrijd. Uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor die Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, vooral in het noordoosten wat lichte neer.

0: De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, waarna Frankrijk met 3 doelpunten op rij terugkwam in de wedstrijd. Uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor die Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, vooral in het noordoosten wat lichte neerslag. Verder is het vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar Messi kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws, Jurjen ten Brinke.

0: miljoenen publiek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer... en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar Messi kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

goedemorgen, luisteraar. Het is zondag 19 juli, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. En hoewel de laatste regio nog even moest wachten op de vakantie, is het dan nu toch echt zo dat zo'n beetje heel schoolgaand Nederland vakantie heeft. En daarmee natuurlijk ook veel van hun ouders. Maar we weten dat Groot Nieuws juist ook veel geluisterd wordt door mensen die helemaal geen schoolgaande kinderen meer hebben. Dus het is maar de vraag of diezelfde zomervakantiefeeling er ook bij jullie is. Hoe dan ook, we maken er een paar mooie uren van op deze ochtend. De zon is opgekomen, het is alweer licht buiten. Al is, ik durf het bijna niet te zeggen, nu alweer duidelijk dat we de kortste nachten inmiddels een paar weken achter ons hebben liggen. Zometeen hoor je Johnny Cash en June Carter Cash als echtpaar dus met This Train Is Bound For Glory. Maar we starten vanmorgen met Jamie Owens. Hier is New Jerusalem.

Metallica prachtig rustig wakker worden met Where Peaceful Waters Flow. Het is een lied over samen, hand in hand, door het leven. Juist als je een ander nodig hebt. Gladys Knight en de Pips, die zongen het voor je. En we blijven nog even in die sfeer, want we luisteren naar Glenn Gamble. Call It Even is de titel van het lied. En let dan vooral op dat bijzondere stukje. May I bring him gifts, and he gives me grace. I bring him confusion. He sets me in place. He calls it even. There are

Jennifer Knapp was dat. Say, won't you say, zong ze. Dat is een mooi begin van de zondag wat mij betreft. Hopelijk ben je aan het wakker worden. Of sommigen, ja, misschien zelfs onderweg. Of als je op de camping zit, naar het washok, nou ja, naar de douche. Ja, al denk ik dan weer niet dat je dan je telefoon bij je hebt met deze radio-uitzending. Maar goed, het is zondag, dus nemen veel mensen extra rust. Al schiet dat er misschien voor jou in de vakantie dan ook wel weer bij in. Zelf probeer ik dat wel vol te houden met zo mogelijk een bezoek aan een lokale kerk op de plek waar ik dan ben. Blijf bijzonder natuurlijk dat je er dan haast niets van verstaat, maar je toch verbonden kunt voelen als huisgenoten van God. Zo zegt de Bijbel het. Als broeders en zusters van hetzelfde geloof. En ik hoop dat het volgende liedje wat helpt bij bezinning. The Imperials ga je horen met All the Pets.

En dat was de eerste Nederlandse plaat van deze ochtend. Delize en Lars Scherven waren dat met het lied Bij U is het goed. Ja, ik vind dat inhoudelijk heel mooi. Denk maar eens aan Narnia, als er over de leeuw Aslan gezegd wordt: hij is niet tam, hij is gevaarlijk, maar hij is wel goed. Bij God, degene die je kunt vrezen om zijn almacht, ja, daar mag je geloven dat het goed is. Bij u is het goed. Dennis Quaid dan. Niet eerder kwam die langs in groot nieuws. Je hoort On My Way to Heaven.

En dat was Point of Grace met het lied All That I Need. Mooi, herkenbaar ook. Tenminste, dat hoop ik, in je leven. Het is tijd voor een lied van hoop, want het is alweer 7:15. Vakantie of niet, genoeg nadigheid. Gaat maar door natuurlijk, door en door. Nog los van akelige nieuwsberichten als mensen op vakantie wat overkomt. Dat is dan leed in het klein, maar voor de betrokken personen natuurlijk juist heel groot. We gaan luisteren als het gaat om die hoopvolle liederen naar de mannengroep Chapter 4. En zij zingen Toekomst vol van hoop.

Down to the River to Pray. Ja, je kunt het plaatje haast voor ogen zien. Vanuit een dorp naar de lager gelegen rivier. Voor een moment van rust. Sandy Posey, die zong het voor je. Bidden, dat is sowieso goed natuurlijk. Gerald Troost, ja, die zou ervan zeggen, er ligt kracht in. En daar zingt hij van, in kracht van een gebed.

We gaan bijna naar het nieuws van 7 uur. Nou ja, wat gaan we in het volgende uur groot nieuws doen? Luisteren natuurlijk naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. En natuurlijk veel fijne muziek. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus. Heel graag, tot zo.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 'Sertogenbosch.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben

0: iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor in Hongarije. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer... en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer... waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

0: maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

0: decennia samen liedjes maakt en zingt. Je hoort Alleen Gelaten.
1: Je was zo'n prachtig kindje.

God of the Sky hoorde je, Katie Burton. Welkom hoor bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net aanhaakt, het eerste uur wellicht gemist hebt, maar je bent wakker geworden en je gaat meeluisteren. Ik zou willen zeggen, ben benieuwd naar je ervaring bij het luisteren. Je mag het vertellen op de NPO Luister-app. Fijn om daar de trouwe luisteraars in terug te lezen. Ja, en doorgaans komen er dan ook weer nieuwe luisteraars en apps binnen als we wat verder zijn in het programma. We gaan luisteren naar een nummer van Reni en Elisa Krijgsman. Een muzikaal duo dat al

Mooi, hè? Ik vind dit een van de vrolijkste nummers van Lef. U bent nog altijd wie u was. En op de karakteristieke manier van deze muzikanten, die voor een belangrijk deel trouwens deze week ook te horen zijn in de samenkomsttent van zomerconferentie New Wine. We gaan naar Annemieke Koelewijn. Als de nacht valt in het leven. Zo heet het lied.

Ralf van Manen natuurlijk. En dat kon niet missen. Zeker niet als je vorige maand in Ahoy Rotterdam bent geweest bij de EO Jongerendag Reunie. Daar trad hij op. Later mag je groot zijn, zong hij. Uiteraard richting kinderen, jongeren, want veel luisteraars van Groot Nieuws, ja, die zijn inmiddels groot. We gaan naar een lied van Bouw uw troon. Zo heet die muziekgroep, komt hier geregeld terug. Het nummer wat we horen heet Psalm.

dat is toch mooi, hè? Het lied The Blessing in het Italiaans. Om toch een beetje de vakantiestemming te voelen. Het werd gezongen door Gio en Lino. En ja, in het Italiaans, dat kan ik niet zo goed, maar heette dan dus La Benedizione. We gaan naar Kingabaan met het lied Kleiner.

0: Door de mand, hoorde je. Met Martijn Buwalda. Heel aardig liedje, wat denk ik voor vele herkenning kan oproepen. Met dat goede slot, tot ik ineens de mist inging. Iedereen kon het zien. Mijn angst werd opeens verademing. Eindelijk viel ik door de mand. En toen bleek er niet zo gek veel aan de hand. Ja, dat is toch wel... Iets wat ik wel een klein beetje herken. En misschien jij ook wel in je leven. Het zou niet verkeerd zijn soms om even door de mand te vallen. En erachter te komen dat de wereld dan echt niet vergaat. Het is tijd voor...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: En die mailbox van Vraag het Jurjen krijgt eerlijke en oprechte vragen binnen. Nou, dat raakt me wel. Deze bijvoorbeeld... Anne die schrijft, ik geloof in de essentie van het evangelie. En dat is denk ik dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat Jezus gestorven is voor de zonde, de dood heeft overwonnen. Ik geloof ook dat de Heilige Geest in ons woont en werkt. En toch mis ik het geloof om iedere dag erop te vertrouwen... dat God echt elke dag met me meegaat. En dat hij de regie heeft over mijn leven. Dat er geen haar van mijn hoofd zal vallen zonder zijn instemming. Ik geloof dat de Heilige Geest in mij werkt. Maar dat is toch wel iets anders dan dat hij betrokken is... en regeert over alles in mijn leven. Ja, ik verlang er wel naar om dat te geloven. Ik hoef niet per se te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren... maar ik verlang wel naar een geloof vol vertrouwen in het leven van vandaag. Is het niet zo dat Gods Geest wel dagelijks in ons wil werken en wonen... om ons hart en hoofd te vormen... om zo steeds meer de mens te worden zoals we zijn bedoeld naar zijn beeld. Zodat op die manier zijn koninkrijk groeit. Maar dat het niet zo is dat God een hand heeft in het leven van alle individuele mensen... en wat daar wel of niet in gebeurt. In dat licht zou ik ook veel beter kunnen leven met het feit... dat er vreselijke dingen gebeuren in het leven van mensen. Waarbij dat bij de ene mens wel een in dit leven goede afloop heeft... maar voor een ander niet. Nou, dat is een hele lange vraag. Er zat al heel veel in. En ik zei het al, eerlijk en waarschijnlijk ook herkenbaar voor allerlei mensen. In ieder geval komen deze vragen in mijn gezin ook langs. Moeten we eigenlijk wel bidden? God weet het toch al? Heeft hij ons leven bepaald? Maar gaat hij dat dan veranderen op het moment dat we hem iets vragen? En zo door. Ja, het zijn eerlijke vragen. Dus ik zou tegen deze luisteraar willen zeggen... ik ben oprecht blij met je geloofsbelijdenis. Want zo voelt je vraag eigenlijk wel. Daar waar je staat, dat wat je gelooft. Klip en klaar. En tegelijk proef ik verlangen in je vraag... naar meer ervaring van wie God is in het dagelijks leven. Daar zou ik het volgende van willen zeggen. Mensen hebben verschillende spirituele talen. Dat klinkt een beetje vaag misschien, maar dit is wat ik bedoel... De ene persoon heeft behoefte aan een duidelijke liturgie op zondag... of een duidelijke structuur door de weeks. En de andere persoon gaat juist goed op spontaan, op onverwachts... en wellicht ook meer gevoelsmatige keuzes. De ene persoon geniet enorm van de stilte van een klooster... met getijdengebeden. En de andere persoon vindt christelijke festivals helemaal geweldig... en komt daar opgeladen van terug. En afhankelijk van je spirituele taal zul je ook wel een voorkeur hebben... voor een bepaalde geloofsbeleving. Nou, als ik dat dan toepas op je vraag... dan hoor ik vooral dat je die dagelijkse omgang met God een beetje mist. En zonder dat ik je op woorden wil pakken, je schrijft... ik mis het geloof dat hij de regie heeft over mijn leven... en dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd zal vallen. Ja, daar haal je denk ik een paar dingen door elkaar. Want de zin over geen haar van je hoofd vallen... ja, die komt natuurlijk rechtstreeks uit de Bijbel... die gaat over Gods almacht en majesteit. Terwijl het hebben van regie over je leven juist betekent... dat hij de grote lijnen bedacht heeft en, zo je wil, ook in de gaten houdt. Denk maar aan een regisseur bij een televisieopname of een toneelstuk. Die bedenkt iets, die heeft een lijn, maar die is altijd afhankelijk... van de omstandigheden van het leven. Van het weer bijvoorbeeld, of het publiek in de zaal en hun reacties. Ik denk dus dat God wel degelijk jou en mijn regisseur kan zijn en is... zonder dat je dat de hele tijd voelt. Je bent echt zelf verantwoordelijk in het hier en nu... voor de keuzes die je maakt en voor de manier die je het toneelstuk... hoe je het toneelstuk opvoert. Of ja, in ieder geval hoe je de toneelspeler bent. En als presentator, voor mezelf bijvoorbeeld... ga ik over een gesprek met mijn gast. Ik probeer te luisteren, door te vragen, op een bepaalde manier naar de wens van de regisseur toe te werken. Maar gedetailleerd wordt dat nooit het plan van wat van tevoren bedacht is. Oftewel, God is de regisseur, maar dat betekent niet dat alles in het leven zo gaat zoals hij het heeft bedacht. Als zouden wij een soort robot zijn, een soort plan van hem uitvoeren. Jij en ik, wij mogen ons leven leiden in het besef dat God erbij is. Niet alleen van achter de coulissen meekijkt, maar, zo zegt de Bijbel het, in ons woont. En dan gaan we nog een stapje verder. Zijn Heilige Geest is uitgestort. En dat betekent voor mij dat ik steeds meer ga lijken op Gods Zoon Jezus. Zijn Geest woont in mij. Ik ga steeds meer denken zoals Hij, handelen als Hij, leven als Hij. En hoe langer ik gelovig ben, hoe meer ik in ontspannenheid mag weten. Hij is daar. We gaan luisteren naar de band van Opwekking, Mildheid en Majesteit.

Onze Vader, Trouwe Heer. Dat lied hoorde je door de band Mensenkinderen. Nou, we gaan dit uur van Groot Nieuws afsluiten met een heel ander genre. Geniet door Elise Manna. Ik zou zeggen, laat het ook voor vandaag gelden.

Dat was het tweede uur. Groot nieuws, maar niet getreurd. Er komt nog een heel uur aan koor en samenzang. Maar nu eerst het nieuws van 8 uur.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en in een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetwijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen in Hongarije verloor. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de laatste 19 voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Die kunnen niet doorgaan door waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater. Acteur Carlo Bossart zegt dat hij in Moulin Rouge de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde daarvan een enorm verlies. Ook de theater en de producent balen ervan. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor en daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
3: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

0: maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Ja, je hoorde Geest van Hierboven door een zanggroep en hun combo. Welkom hoor bij het derde uur van Groot Nieuws. Zeker ook voor de luisteraars die nu inhaken, omdat ze al, ja, ik weet het van mensen, tientallen jaren op zondagochtend om 8 uur de radio aanzetten. Ja, ik zeg het er vaker hier, hè, dan mis je wel de eerste 2 uur, maar het is helemaal prima. Kom maar mee luisteren naar koor en samenzang. En dit uur ook opnieuw naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurgen. En natuurlijk, rond 9:15 zal ik met je bidden om de nood van deze wereld aan de Heere God te geven en om deze dag aan hem op te dragen. Het is tijd voor een psalm. Het koor Viva Vox ga je horen. Met psalm 31. 4 coupletten notabene. Ik zou zeggen, voor de

En dat was het lied Vul dit huis met uw glorie. Mirjam de Jager die zong dat samen met Reijer. Het is wel een heel mooi lied, hè, waarin een verlangen wordt uitgesproken om ja, de kerk bijvoorbeeld. Maar ik zou vanmorgen toch ook willen zeggen, jouw huis, daar waar je zit te luisteren, te vullen met Gods grootheid. We gaan naar een groot samengesteld gemengd koor. En ze zingen, houd gij mijn beide handen.

Een oude vertrouwde, dat is het zeker. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Ja, het christelijk Krimpens mannenkoor was dat. En van die heren gaan we weer naar een gemengde groep, de Verenigde Veluwse Koren. Maar wel met ook een oud vertrouwd nummer. Elk uur, elk ogenblik.

0: Dat was Angelique als soliste met de groep Woorden van Waarde. Ze zongen het lied Uw Woord. En dat was niet voor niks, natuurlijk, want de Bijbel gaat zo open. Dat doen we in de rubriek...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, in het vorige uur kwam de vraag langs die gesteld was. Dat was samengevat eigenlijk de vraag... Heeft God nou alles in zijn hand? Heeft hij de regie over alles? En zo ja, waarom bidden we dan? Waarom voelen we dan niet altijd zijn specifieke directe aanwezigheid wellicht in ons leven? Ik wil nog even met je toe naar een gedeelte uit de Bijbel... om daarop terug te grijpen. Anne, die de vraag stelde, die schreef... Ik hoef niet per se te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren... maar ik verlang wel naar een geloof vol vertrouwen in het leven van vandaag. Nou, lijkt me wel belangrijk om na te gaan wat dat geloof vol vertrouwen dan is. Bedoel je dat je dat wil voelen, dat je het wilt zien, dat je het wil ervaren? Of mag het ook zo zijn dat je accepteert wat de Bijbel hierover zegt? Dat dat waar is? Wat mij heel concreet helpt is om gedurende de dag met God te spreken... als een soort doorlopend gebed. Op de fiets, in de auto, onderweg. En voor de duidelijkheid, ik ben echt niet de hele dag aan het bidden... maar ik probeer mijn dagelijks leven te linken aan het hemelse, aan God. Vanuit het diepe besef dat God een plan met deze wereld heeft... waar ik onderdeel van uit mag maken. Misschien heb je wel eens gehoord van het boek dat Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, schreef. Het heeft als titel En God bedacht zich. God kan zich bedenken. Vroeger dacht ik altijd dat God doet wat hij wil, dat hij weet wat het beste voor ons is en niet van zijn plannen afwijkt. Ook al begrijp ik er geen snars van, maar dit boekje laat wat anders zien en vanzelfsprekend is gebaseerd op de Bijbel. Wat dacht je van het verhaal van Jona bijvoorbeeld? God wil Nineveh verwoesten, maar na de boodschap van Jona komt er berouw. En de mensen in Nineveh die vasten, ze trekken rouwgewaden aan. En dan staat er in Jona 3, toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. En God bedacht zich. Of wat dacht je van het verhaal van Abraham? Dat is bij uitstek een voorbeeld van hoe God meebeweegt. God heeft een plan om Sodom en Gomorra te verwoesten, want de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde is heel zwaar. Zo staat het in Genesis 18. Abraham vraagt dan aan God of hij de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen wil wegvagen. En dan begint de onderhandeling van Abraham. Hij vraagt of de Heere de stad ook zal wegvagen als er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Zegt hij dan, Abraham. En het antwoord van de Heer is... als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind... dan zal ik de hele stad omwille van hen sparen. En zo gaat die onderhandeling nog even door. Elke keer weer is God bereid om mee te bewegen. En God bedacht zich... Nou, zo zijn er nog meer verhalen. Bijvoorbeeld die van Mozes en Aaron. Als het volk een beetje ontspoort. Als ze een gouden kalf hebben gemaakt. En als God daar echt boos over is. Maar dan gaat Mozes bidden. En dan wordt God mild, staat het in de Bijbel. Hij komt met een aantal argumenten, Mozes. En hij herinnert God aan de belofte die hij heeft gedaan. En uiteindelijk zegt God dan... Toen zag de Heer ervan af om zijn volk te treffen met het onheil. En God bedacht zich. Nou, in al die geschiedenissen zie je dus het karakter van God. Hij kan echt boos zijn, maar hij kan zich ook bedenken. Of, zoals een theoloog eens zei, God is onveranderlijk, ja, maar alleen in zijn aard, karakter en bedoelingen. Zijn plannen zijn plooibaar. Hij luistert naar zijn kinderen als die hem vragen onheil af te wenden. De macht van biddende christenen is enorm. En de loop van de geschiedenis, die wordt erdoor gekeerd. God heeft dus zijn hand in onze mensenlevens. Het loopt hem niet uit de hand. Maar jij en ik, wij leven ons leven en maken onze keuzes. Soms stopt God ons en dat kan op allerlei manieren. Zelfs ziekte kan een reden zijn waardoor je niet je eigen weg gaat... maar gaat doen wat hij van je vraagt. En tegelijk betekent dat niet dat God een dichtgetimmerd verhaal voor je leven heeft. En dat hij alles zal doen om jouw eigen keuzes tegen te werken of zoiets. Ik ben opgevoed met het geschrift De Heidelberger Catechismus. Sommige luisteraars zullen het kennen. En dan wordt er gezegd dat zelfs oorlog en verdriet ons uit zijn vaderlijke hand toekomen. En let op, dat betekent dus niet dat God een oorlog inzet om zijn zin in jouw leven te doen, maar wel dat je geloven mag dat hij als vader jouw leven leidt, nota bene zelfs in zulke heftige situaties als lijden, oorlog, rouw en ziekte. Nou, wij zijn onderweg naar ons vaderland, de plek waar we horen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, zonder al die narigheid die ons onrustig en onzeker maakt en waarin we ons moeten verhouden tot ziekte en verdriet. Dan zal er ook een volmaakte afstemming zijn tussen God en tussen ons. Hij woont in ons en wij wonen dan in hem. Zo zegt de Bijbel dat. Ik kijk er naar uit. We gaan luisteren naar een van mijn lievelingsliederen. Groot is uw trouw, o Heer.

0: Ja, dat was Ik wandel in het licht met Jezus, het Center Gospel Choir. Er is tijd voor...
1: Ik bid voor jou.
0: Juist, voor het gebed. Dat wil ik graag met je doen. Heere God, er kwam een boel langs vanmorgen aan liederen. Hoopvol, blij, ook eerlijk, soms een beetje rauw. En ook vanuit de vraag die gesteld werd, kwam een boel langs. Dat u ons leven leidt en dat we tegelijk geen robots zijn die alleen maar de dingetjes doen die u allemaal bedacht hebt. Het is best wel een zoektocht, wat mij betreft, hoe dat werkt, hoe dat zit. En dat zullen een boel luisteraars wel herkennen. Wij bidden u voor ons allemaal dat we in ieder geval het geloof mogen hebben dat u ons leven vasthoudt en dat het u niet uit de hand loopt. En bij al die momenten dat we juist keuzes moeten maken, dat we het niet zo goed weten, dat we enerzijds denken, ja, Heer, wat wilt u? En anderzijds denken, ja, maar goed, ik heb ook gewoon mijn verstand gekregen. Ik mag ook nu gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden. Dan bid ik u dat u ons leven leidt. Of we dat nu voelen of niet. Dat we mogen geloven, u bent daar. Zegen deze dag alstublieft ook. Als veel van ons naar een kerk gaan of luisteren via tv of radio naar een overdenking. We bidden, spreek tot onze harten. In de naam van Jezus.

Ja, prachtig, mooi dat gebed. Blijf bij mij, Heer. De Cathedral Singers hoorde je. En daarvoor was er Ik zal in uw tent verkeren door Mannenkoor Ichtus. Ons laatste lied van vandaag, van Groot Nieuws op deze zondag 19 juli. Ik zie een poort wijd openstaan. Gemengde zangvereniging Immanuel, die gaat het voor je zingen.

0: En dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt. Volgende week, dan zijn we weer.
1: Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
4: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is weer een prachtige dag. Als je zo in ieder geval naar de zon hier buiten kijkt. Ik begin met een gedicht van Paul Gellings. En dat heet Juli. Het huis dat wij straks gaan verlaten wordt zo stil als de straten waarin het leven al dagen verstomt. Deze maand is een gat in het jaar, vertellen de dieren plat en uit elkaar gespat langs de kant van de weg. Voorbij de horizon nu velden, steeds blonder, oranje vliegjes in een beginnende avond, ver van huis, maar in mijn slaap sluip ik terug naar de stad, naar een ruisend plantsoen in de middag, langs donkere vensters laat in de nacht, over warme stoepen, vol weegbree, verschroeid in een vuur van azuur. Zo wit is het dus wanneer ik op reis ben, en zo zal het ook blijven als ik niet terugkom. De zon brandt een gat in de tijd, vertellen de dieren. Wie erin kijkt, werpt een blik in zijn ziel en schrikt

vol weegbree, verschroeid in een vuur van azuur. Zo wit is het dus wanneer ik op reis ben, en zo zal het ook blijven als ik niet terugkom. De zon brandt een gat in de tijd, vertellen de dieren. Wie erin kijkt, werpt een blik in zijn ziel en schrikt van wat de zomer bereidt.

0: Billy Preston was dat met Syreeta, With You I'm Born Again. Het zat in een film die nou niet zo'n ontzettend groot succes was, maar dit schitterende lied werd een wereldhit. We begonnen vandaag met Dalida, met Buenas Noches, Mi Amor, dat hoef ik niet te vertalen, alleen kan ik er nog bij zeggen dat Raymond Lefebvre de orkestdirigent was en dat we begonnen zijn met de sandwich en dat we 2 uur schitterende muziek voor in het uitzicht hebben. En we beginnen zo met Nienke Laverman, misschien moet ik daar iets over vertellen. Nienke Laverman, dat is die zangeres die zulke mooie Friese zaken zoekt. Altijd hoog op de bovenste plank dingen uitzoekt. En
1: nooit van onderen.
0: Maar ze maakt mooie muziek, maar het is niet altijd radiomuziek. En ik weet niet precies wat radiomuziek is, maar het is toch wel wat we gewoon lekker kunnen verstouwen 's morgens op de zondagochtend. En soms is de muziek wat toch wel te lastig is om te draaien. Hè. Voor theaterprogramma's zitten er vaak dingen in waarvan je denkt, ja, wat moeten we daar op de radio mee? En Nienke gaat een programma maken, of maakt een programma, dat heet Ork Eik. Het gaat over de verbondenheid van mens en natuur. En dat maakte ze samen met Sietse Pruiksma. En Angelique die zei, ja, het zijn eigenlijk meer soundscapes, zeg maar, dan liedjes. Muziek, zeg maar, zonder herkenbare structuur. Maar dit lied wat we nu gaan draaien, dat dit de rol is, ja, dat is een uitzondering. Het is heel draaibaar en het was een succesvolle tournee, die Ork. Mooie rovende recensies. Er staan er nog een paar voorstellingen. Hou er in de gaten, Nienke Laverman.

Whatever it takes, Michael Bublé was dat, die stem zal je wel herkend hebben. En dat was dan samen met Ron Sexsmith, waar we een singer-songwriter, waar we wel eens het een en ander van gedraaid hebben. En dit was een album uit 2009 van Bublé, en Crazy Love heet dat album. Ja, en hij zingt natuurlijk heel veel covers van die al eerder gedaan zijn door crooners, maar soms maakt hij verrassende keuzes, zoals dus nu dit nummer met Ron Sexsmith. Daarvoor, zoals gezegd, al Nienke Laverman met Dat It Er Al Is uit het programma Ork. Ja, en dan gaan we weer eens iets van Madeleine Peyrou draaien. En dat doen we eigenlijk al zolang we met de sandwich bezig zijn. En ik weet nog wel dat het eerste dat ik van de draaide, dat kwam van een cd'tje dat ze verkocht in de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Toen ze daar met een jazzclubje aan het zingen was. En ik bleef staan en ik dacht van verrek, wat een geweldige stem heeft dat meisje. Een beetje Billie Holiday-achtig. En vanaf dat moment zijn we er gaan volgen in de sandwich. En ze is groter en groter geworden. En nu draaien we Don't Wait Too Long.

Zazie, dat zijn drie Hollandaises, drie Hollandse vrouwen die weer bij elkaar zijn en die nieuwe liedjes schrijven en ze treden her en der op en dit is een aardig liedje van ze. Daarvoor dus Madeleine Peru, Don't Wait Too Long. Ja, en dan, wat gebeurt er nou eigenlijk als alles in elkaar stort? Wanneer de liefde verdwenen is uit je leven, wanneer de zekerheid verdwenen is uit je leven, als alle richting verdwenen is uit je leven, ja, dan blijft er voor veel mensen alleen de vertwijfeling over, zeg maar. Maar als je veerkracht hebt, dan kun je dat uiten in door te gaan zingen. En dat is wat Leonard Cohen zingt in You Got Me Singin'.

Robin Storm was dit. Nederlandse jongen, singer-songwriter, eigen lied. Moving On, goede stem. Ik ben benieuwd. We hebben wel eens iets vaker van hem gedraaid, dat wel. Maar hij is nog niet helemaal in mijn hersenen doorgedrongen. Daarvoor Leonard Cohen, die wel eigenlijk. You Got Me Singing. En als je denkt aan al die jaren Sandwich, ja, zijn bepaalde liefhebben, ja, bepaalde zangers waar ik erg op gesteld was, die zijn iets gedaald in mijn waardering. En sommigen zijn iets gestegen. En Leonard Cohen, die ik natuurlijk al kende uit de jaren 60, ja, maar die is toch wel heel erg bij mij gestegen. We hebben dat hele repertoire doorgedraaid, ook heel veel anderen die werk van hem zongen, en ik kreeg steeds meer bewondering voor wat er bij hem over gaat. Ja, we zijn nu bezig met Annie M.G. Schmid dat hele repertoire door te spitten. En ja, als je dan denkt aan de muziek met de liedjes van Annie M.G. Schmid, dan denk je natuurlijk meteen aan Harry Bannink. Maar Harry Bannink begon zo ongeveer in 1965 voor haar te werken. En daarvoor had ze natuurlijk ook al componisten gehad. Denk eens even aan Cor Lemaire, wat een ongelooflijke goede componist was. En die al die jaren van de familie Doorsnee en al die andere televisie- en radioprogramma's die ze gemaakt heeft in die tijd. En ook voor Wim Sonneveld heeft hij geschreven. Denk eens even aan Peter Kallenbach, bekende naam vroeger in de tijd. Ook al in de jaren 40 als bekende componist en bij het Metropoolorkest enzovoorts. Die schreef een ontzettend leuk liedje voor Wim Sonneveld samen met Annie M.G. Schmid, wat heel bekend werd in de tijd. En jij zal dat waarschijnlijk ook nog wel kennen, Marjoleine.

Zonder jou. Dat is een liefdeslied wat Annie M.G. Schmid in de tijd geschreven heeft samen met Cor Lemaire. En het is het lievelingslied van Cor Bakker. Ja, hij zegt, dat vind ik zo'n geweldige mooie melodie. En het zit zo prachtig in elkaar met akkoorden. Nou ja, je hebt gehoord, want hij begeleidde hier een zangeres waar hij heel veel affiniteit mee heeft. Het is een Nederlandse jazzzangeres die eigenlijk vooral in Duitsland en zo optreedt. En die niet zo vaak in het Nederlands gezongen heeft. Fee Klaassen. En dat was dus een bijzondere opname. Zonder jou van Fee Klaassen met Cor Bakker. Daarvoor hoorden we Zonneveld zelf met een prachtig bekend lied, Marjolein. Een opgewekt lied, Peter Kellenbach had dat geschreven samen met Annie M.G. Schmid. Leuke dingen vind je, Angelique. Ja, heel verrassend. Goed, hebben we gehad. Robin Storm hebben we gehad. Zonneveld hebben we gehad. Klaassen hebben we gehad. Raccoon.

Paolo Conte, die vond dat een van zijn best geslaagde melodieën. En dat is het ook eigenlijk wel. Gli Impermeabili. Hij was eigenlijk een Italiaanse zanger die zich erg aangetrokken voelde tot het Amerikaanse. De hele Amerikaanse cultuur, zeg maar. En dan heb je het over de nachtelijke straten, de bars, de regen op de uithangborden en de neonreclames. De eenzame man met de regenjas die daar loopt. Denk even aan die schilderijen van Hopper en die sfeer, die probeerde Paolo Conte te pakken, ook in dit lied, met het refrein Ma come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. De regen valt op je regenjas en beschermt je lichaam, maar niet je ziel.

0: Ja, dat was het. Alter Ego van Gitkin Gitaar. Maar we zijn gekomen aan het einde van de sandwich. En we gaan plaats maken voor Kik van de Veer. En Wannes van Dirfsen. En we zijn om 11 uur bij je terug. Dan gaan we weer mooi verder. Tot straks. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en er raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen vrij te laten. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. Het weer. Zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. En aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
21: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Kent u dat verhaal van die baby? Een baby wordt geboren en net voordat de dokter de navelstreng wil doorknippen, kijkt die baby om zich heen, trekt zijn schouders op, grijpt die streng en trekt zichzelf terug naar binnen. Kent u dat verhaal? Dokter suggereert meteen keizersnee. Dat wilde die vrouw niet in verband met de vakantie. Hebben ze van alles voor die buik gehouden om dat kind eruit te lokken. Grote borden friet, frikandellen, Playmobil, Lego, mini-playback shows. Ze hebben van alles gedaan om dat kind... Het kind wilde er niet meer uit. De volgende morgen zitten er twee netgetrouwde mussen op de vensterbank te kussen. Chilpt die ene mus tegen die andere mus, zeg. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Zo buitengewoon is dat ik dit jaar weer een keer met jou getrouwd ben. Verleden jaar had ik toch zo'n merkwaardige knakker. Zo'n wonderlijke vogel. Chilpt die andere mus, weet jij dat ik net in de krant heb gelezen dat er van de week weer een film uitkomt met Eddie Murphy? Op dat moment, dat is curieus, doet die baby... steekt zijn hoofd door die opening en zegt, is curieus... zeg, mussen, mag ik dan met jullie mee naar die film? Wat heb ik toch met Eddie Murphy?
1: Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Dit was Herman van Veen met een wonderlijk verhaaltje. Ik heb meteen een ander wonderlijk verhaal voor u. Het is het lied De Vondeling van Ameland. Het zat in het programma Parlando van Freek de Jonge. Boudewijn de Groot maakte muziek op en later zong Boudewijn het zelf ook op de cd Het Eiland in de Verte. En weet u wat zo bijzonder is? Vanmiddag gaat Leonie Jansen het zingen in de Zomerveren in Theater Blaricum. Bij haar is die vondeling een meisje. Als u dat wil horen, kunt u nog een kaartje kopen op de site van Theater Blaricum. Tenzij het al uitverkocht is, dat weet ik niet. Hier is Boudewijn met dat prachtlied.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

0: nog kan. Dit was Herman van Veen met een wonderlijk verhaaltje. Ik heb meteen een ander wonderlijk verhaal voor u. Het is het lied De Vondeling van Ameland. Het zat in het programma Parlando van Freek de Jonge. Boudewijn de Groot maakte muziek op en later zong Boudewijn het zelf ook op de cd Het Eiland in de Verte. En weet u wat zo bijzonder is? Vanmiddag gaat Leonie Jansen het zingen in de Zomerveren in Theater Blaricum. Bij haar is die vondeling een meisje. Als u dat wil horen, kunt u nog een kaartje kopen op de site van Theater Blaricum. Tenzij het al uitverkocht is, dat weet ik niet. Hier is Boudewijn met dat prachtlied.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

Ja, over evergreens gesproken. Hij haalde de top, in de top 1000 haalde hij de 30ste plaats, dit lied. Nou, mooi hè. En zoals gezegd, vanmiddag te horen in de uitvoering van Leonie Jansen in Theater Blaricum. Nu een radioprimeur. Het kan niet op, mensen. Adele Bloemendaal, die zong op haar LP Laat mij niet maar begaan uit 1968 het lied Ik in mijn hoek van Charles Aznavour in de vertaling van Ben Rowold en Leonard Nijg. De zangeres Esther van Hees kreeg de tip van Frank Jochemsen, een van de makers van de onvolprezen podcastserie De Rob Tauber Sound. Haar versie van dit liedje staat op het pas op 18 september verschijnende album Nazomer. En nu hoort u het al hier.

0: is.
1: Ja, mooi droevig, hè? Ja. En wat zingt ze mooi? Esther van Hees. Nou, dan gaan we even lachen. We zitten in de Tour de France, dus laten we wielrenner Polleke even aan het woord.
2: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
3: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs, hoe zeg jij dat?
2: Moesten urineren?
3: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan, Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken, hè. Polleke zegt hem, gij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Keukelaere. Tiens, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een staminet bij de eindstreep zetten en hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen en dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij de arrivée, vol van bier. Van mijn eigen bieren. Het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakten de een naar de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de El van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat 10 dag zo berstens vol van de droog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminé. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinten te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt, allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en een laalt van naast de lavabo. En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allee, Polleke, je bent gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur, pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, je gaat een kind bekomen.
1: Ja, dat was natuurlijk Gerard Cox op tekst van Michel van der Plas uit het roemruchte radioprogramma Cursief uit de jaren 70 van de KRO. Ik ga u een eigen veertje laten horen van een paar jaar terug. Het is een milieuliedje en ik vind het altijd weer mooi. Maria Kraaikamp schreef en zong het voor ons en het heet Vogeltje. Over de geelbrauwgors. De zeldzame geelbrauwgors trok in 2022 hordes vogelspotters, een zeer zeldzame vogel, is voor het eerst in bijna 40 jaar gezien in Nederland. Vogeltje, wat doe je hier?

Ja, ijzersterk liedje. Ik heb het destijds ook doorgestuurd naar Vroege Vogels. En die hebben het meteen gedraaid. Ja, een mooi liedje. Je Maria Kraaikamp. Jammer dat ze geen tijd meer heeft om eigen veertjes voor ons te maken. Ik ga een paar mooie liefdesliedjes draaien. U kent ze wel, die artiesten-echtparen. Freek en Hella, Ellie en Rickert, Pleunie en Hugo. Laat ik eens een liefdeslied draaien van Rickert voor Ellie.

Ja, geen twijfel dat dit lied over Ellie Niemann Zuiderveld gaat. Rickert schreef ook een erotisch lied over haar, gebaseerd op een bijbelvers, het Hooglied. Dat draai ik wel eens een andere keer. Peter Blanke nu met een liefdesliedje voor zijn Vicky, met wie die al bijna 60 jaar verkeert. Van zijn laatste cd Van Nu Af Aan, die hij maakte met Isaac Boom, hoort hij nu Leuke Kreukels.

dames en heren. Ik ben 28 jaar getrouwd. En, nou, dat is geen prestatie van mij. Dat is uiteraard een prestatie van mijn vrouw. En, nou ben ik toch geschrokken onlangs. Toen zei mijn vrouw tegen me, ze zegt, Toon, want we tutoyeren elkaar, hè? Ze zegt, Toon, ik ga dit jaar zonder jou naar het zuiden.

Ze zei, ik ga dit jaar zonder jou naar het zuiden. Ik zei nog koeltjes, je ziet maar wat je doet. Ze ging en even dacht ik nog een tijdje vrijgezel zijn. Dat is misschien voor de vader wel eens goed. De eerste dagen zat ik als een playboy aan de bar. Maar toen begon het heimwee naar haar. Het huis was koud, het bed was koud. Nergens dat warme. Stil was het, kil was het. Leeg mijn armen. Nergens wat sfeer. Niemand om naast te kruipen. En keer op keer was de koffie niet eens drinken. Maar vandaag zou ik graag het station gaan versieren. Met slingers, serpentines, met zilver, met goud galon. Want vandaag komt ze terug om 16:16. En ik sta al een uur op het perron. En als ik er straks in mijn armen druk, dan zie je een staaltje per ongeluk. Per ongeluk. Ik zeg per ongeluk, maar het moet per ongeluk. Ja, dat komt, ik ben zo gespannen, want ze kan zo komen. Oh, ik ben zo zenuwachtig, ik ben een hulpeloos solist. Ik heb een grote kist sigaren bij me voor de machinist. De obers met de hete koffie, conducteur en krantenman. We zien hoe vader staat te popelen, dat hij niet meer wachten kan. Oh, ik zie er nu al voor me in de

Als het dan in de deur van de coupé staat. En ik sta op het emplacement. Zeg ik altijd van die kinderachtige dingen. Zo van... Schat. Ben je bruin? Dan zegt zij... Jij bent ook bruin. Dan zeg ik weer... Oh, maar jij bent bruin. Stukken. Stukken. Dan zegt zij weer... Over stukken gesproken. Hoe heb je het gehad? Dan zeg ik een beetje stoer... Oh, dat ging best. Maar stiekem zal ik denken... Wat ben ik zonder jou? Een weiland zonder gras. Een whisky zonder glas.

0: Ja, nou, Rickert voor Ellie en Peter voor Nicky was dit Toon voor Rietje, 1974. Ja, al was het maar om luisteraar Eddie Veen te plezieren. En dan nu.
1: Een pareltje.
0: En Piet Tullenaar schrijft: Herman van Veen en Ramses Shaffy hadden grote bewondering voor elkaar. In 1982 was Herman de hoofdgast in een programma van de Tros, waarin anderen zijn liedjes zongen, onder wie Ramses Shaffy. Je hoort hem met het lied De Regels van het Gesticht. Dat was geschreven door Rob Crispijn op muziek van Herman en in 1975 op de plaat gezet. Ramses Shaffy wordt begeleid door een orkest onder leiding van Ruud Bos, die ook het arrangement schreef.

Dankzij Piet Tullenaar op de radio. Wat een mooi liedje, hè? En wat deed Shaffi dat goed. Dit lied wordt vanmiddag ook gezongen door het gezelschap De Firma Ziel en Zaligheid, met onder andere Rob Crispijn. De zangeres Lara Bode zingt het dan samen met Rob, en het gaat heel mooi worden. Dus vanmiddag, behalve de familie... familie zou je het ook kunnen noemen. De Firma Ziel en Zaligheid, ook Leonie Jansen, Jeroen Kramer, de Light First dichteres, dichters Han Marinus en Hannelie Kroetwagen, en het klasje onder leiding van Bas Jongenhelen. Het zijn de allerlaatste zomerveren. Niet alleen van dit jaar, maar voor altijd. Dus maak het mee. En bestel kaartjes bij Theater Blaricum. Als die er nog zijn, dat weet ik niet.

word vandaag 32 jaar. 32. Moet even kijken. Ja, pak een pilsje. 32. 32. Stel je voor. Ben net zo oud nu als mijn vader. Nou ja, 40 jaar.

0: starnakeldronken was hij. Willem Nijholt is zijn verjaardag vierde toen hij 32 was. Hij zou vandaag 92 zijn geworden. 60 jaar verschil, dat gaat hard, mensen. Dit liedje was trouwens van Hans Dorrestein en Pieter van Empelen en was voor een Rob Taubers show. Harry Jekkers is ermee gestopt. Na een prachtige carrière. Zijn conferences en liedjes zijn gelukkig vastgelegd. Ik draai een mooi stukje uit de lachende piccolo. Harry op zijn best.
1: Dat was op die camping ook in Spanje. Was namelijk een Engelsman. Ik kwam uit... Nee, te laat. Engelsman uit Swansea. En die stond ook op die camping. Hè. En die snapte daar niks van. Waarom al die Nederlanders met die hele dure grote tenten naar zo'n klein klotenshelter toe kwamen. Om daar paella te schreeuwen of Ansi of zo. Die snapte daar geen flikker van. Dus die Engelsman kwam naar mij toe en die zei tegen mij... Can you please explain to me why all these people want to make your acquaintance? Ja, aardig, hè? Ik heb die Engelsman ook een complimentje gegeven voor zijn goede Engels. In het Engels, dames en heren, is voor mij totaal geen probleem... want ik ben vroeger leraar Engels geweest. Dat weten veel mensen niet, hè? Dus ik zei tegen die Engelsman in het Engels... Ik zal gezien het feit dat jullie hier in Scheveningen niet eens twee woordjes uit je kop kunnen leren... het in het Nederlands houden... Zitten die gozer, ze kennen me van de televisie, daarom komen ze naar me toe. En de Engelsman zegt, what is your profession, if I may ask? Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, als haken ze af hier vanavond. Dat is zeg maar... En de Engelsman zegt, oké. Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, hij zegt, sorry. Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, joh geit! Hij zegt, spijt me. Ik zeg, dat begint erop te lijken. En nou die vraag, hij zegt, wat is je beroep? En ik zei, ik ben cabaretier. En hij zei, sorry, ik spreek geen Frans. Een zeiker was het, hè. En toen moest ik gaan uitleggen wat mijn vak is, hè, aan een buitenlander. En dat is heel moeilijk, dat weet ik echt uit ervaring. Dat kun je niet zomaar vertalen. Dat moet je uit gaan leggen. Dat is zo Nederlands, dat snappen ze in het buitenland niet. Dus ik zei, ja, het is in theater, ik doe het in mijn eentje en het is om te lachen. Ik zeg, als er niet wordt gelachen, dan is het vaak toneel. Dat is heel wat anders. En je kan liedjes zingen, leuke liedjes of mooie liedjes. En je kan verhalen vertellen. Hij zegt, wat voor verhalen? Zegt die Engelsman. Ik zeg, dat maakt eigenlijk geen flikker uit. Hij zegt, nee, maar wat dan? Noem dan eens een voorbeeld. Ik zeg, nou, in feite is alles goed. Hij zegt, maar wat dan? Noem dan eens een voorbeeld. Ik zeg, nou, bijvoorbeeld dat ik hier met jou sta te ouwehoeren. Hij zegt, vinden ze dat leuk? Ik zeg, ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. En die Engelsman zegt van, hoeveel komen er op zo'n avond zit daar, joh? Ik zeg, gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt, wat betalen die daar dan voor, joh? Ik zeg, gemiddeld een geeltje. Hij zegt, wat? Ik zeg, a little yellow one. Ik zeg, ja. Hij zegt, hoe lang duurt die gein? Ik zeg, twee keer een uur. Hij zegt, dan verdien je in die twee uur tijd. Eens even kijken, 500 keer. Dat is 12.000 gulden, zeg. Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt, dat is 6.000 gulden per uur. Ik zeg, ja, ja, als je nog doorrekent, is het ongeveer 100 gulden per minuut. En die Engelsman zegt, en dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zeg, ik zal het je nog sterker vertellen. Je kan 3 minuten lang in Scheveningen voor het publiek gaan staan uitrekenen wat je verdient. En daar verdien je dan weer 300 gulden mee. Ik zeg, en dan krijg je nog een applausje voor een geeltje. En die Engelsman was absoluut flabbergasted.
0: Ja, goed hè, Harry Jekkers. Ja, realiseert u zich wel dat waarschijnlijk vanaf volgend jaar... dit soort conferences niet meer op de publieke zenders te horen zullen zijn. Waarschijnlijk. Nou ja, we gaan niet treuren. We gaan naar een liedje van Willem Wilmink en Harry Bannink. Willem schreef graag over de mooie dingen. U hoort Joost Prinsen met het liedje uit de Stratenmakers op Zeeshow, Mooie Dingen.
2: Lig je een beetje ziek in je bed en je hoort de geluiden op straat. Kinderen ver weg en dichtbij tegelijk, een bakkerskar die daar gaat, dat is mooi. Je maakt een pro-

Je bent op vakantie, je loopt langs de wei en een paard loopt jou tegemoet. En het bekijkt je nieuwsgierig en wel, en het lijkt wel of het groot

En over de mooie dingen schreef Julian van Dongen een prachtig liedje ter nagedachtenis aan Willem Wilmink. De muziek is van Rutger Laan. En Jenny Arian was dolblij dat zij het mocht zingen in de voorstelling Het Verschil. En Janke Dekker is bezig met de voorbereidingen van een liedjesprogramma waar dit ook in zit. En dat programma dat heet ook De Mooie Dingen.

0: schrijven, of er in een liedje aan herinnerd blijven. Jammer dat Willem Wilmink er niet meer is. Ja, echt jammer.
1: Ja, dat is zeker jammer. Jammer dat Willem Wilmink er niet meer is. Ja, vanmiddag...

ga ik door naar Theater Bladikum voor de laatste zomerveren. Ik weet dat het gisteren bijna uitverkocht was. Nu het nu is, ja, dat weet ik niet. Er zijn twee opnames, 1:30 en 1:30. Ik zou zeggen tot vanmiddag of tot volgende week. Als je wilt weten hoe Wannes Dirven eruit ziet, dan moet hij vanmiddag maar even komen kijken. straks de sandwich, mensen. Daar ook veel plezier mee. En tot ziens of tot horens. Dag!

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen.

0: Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten en daarbij is zeker 1 dode gevallen en er zijn veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodromo La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer nog, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Strand Hilversum, een paar kleine wolkjes. We hebben er goede zin in en we gaan er een mooie uitzending van maken. Angelique zit achter de knoppen. Ik begin met een evergreen, een gedicht wat algemeen bekend is, wat ik misschien al 10 keer heb voorgelezen in de sandwich, omdat ik het zo mooi vind. En omdat het van Willem Wilmink is. Het heet Echtpaar in de trein, voor Wopke. Met de allerliefste in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre reisdoel, kant en klaar, zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt voor en ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan. Ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in, en ik rijd het verleden uit en beide aan dezelfde ruit.

Nado was natuurlijk iets heel bijzonders en iets nieuws begin jaren 60. De gitarist van Stan Getz was Charlie Bird. En die was in 1961 op tournee door Brazilië. En toen hoorde hij dit en hij vond dat fantastisch. Die Jobim en die João Gilberto. En hij nam een aantal LP's mee naar de Verenigde Staten terug. En liet hij aan Stan Getz horen. Ja, en die was meteen gegrepen door die harmonische helderheid, zeg maar. En dat ritmische understatement die in die muziek zit. En toen is het allemaal begonnen. Toen is Stan Getz daarmee aan de haal gegaan. En toen is het een wereldberoemd zaak geworden. We begonnen over dit uur met Bill Withers. Met Lean On Me. Ja, nou krijgen we toch een zangeres.

Danny Vera, Hidden for the City. Ja, hoe ging dat ook weer in de tijd? Het was een jaar of... Ja, wat zal het zijn? 16, 17 jaar geleden. En toen was er een reclame was dat voor frisdrank. En daar zat deze muziek achter. En dat werd opgepakt. En toen werd het een enorme grote hit. De eerste hit van Danny Vera, Hidden for the City. Ja, daarvoor draaiden we iemand, een Utrechtse singer-songwriter. En ze heet Rosa Valkenburg. En ja, die maakt wel zelf muziek. Maar ze vond ze toch thuis een liedje wat haar vader 22 jaar eerder geschreven had. Fred Valkenburg, voor een... Ja, een studentenmusical. En het ging over geluk. Ze vond het mooi. Mooie melodie ook. En ze heeft het ook op de plaat gezet. En is op een album gezet. En dat is het wat we gedraaid hebben. Geluk van Rosa Valkenburg. Nou komen we weer bij iets heel bekends.

Yes.

La Daniva, dat is een duo dat we nog wel kennen, want ze kwamen een paar jaar geleden uit voor Frankrijk op het Eurovisie Songfestival. En toen maakten ze een album Postcards, waar we wel het een en ander van gedraaid hebben. En nu komen ze dus weer, het is een Frans-Armeens duo, er komt een nieuw album uit, en dit, Yazaman, was daar een voorproefje van. Daarvoor hoorden we het nummer Sonny, geschreven door Ron Himes, een Canadese singer-songwriter, maar bekend geworden in de versie die we draaiden van Mary Black, Emmylou Harris en Dolores Keane. Zat dat Angelique niet op die CD die we vroeger heel vaak draaiden? Woman's Heart heette dat, die CD. En daar stonden geweldig mooie nummers op. Ik geloof dat we alle 30 nummers van die CD al eens een keer gedraaid hebben. Ja, iemand die we ook altijd graag terug laten horen in The Sandwich is Velosky.

Ja, dat is een geweldige blues. Is It's Fussing and Fighting door Cap Mo. En Cap Mo heeft een nieuw album, The Breakdown. We draaiden er laatst al iets van. En dit nummer staat daar dus ook op. Velofsky hebben we net gehoord met Telegram. En dan gaan we nu weer eens even een musical nummer uit de kast halen. Je weet natuurlijk dat een van de allerbekendste musicals was The Sound of Music. Film hebben we er ook van gezien. Met Julie Andrews erin als guitige gouvernante. Maria von Trapp was dat. Zij kon geweldig goed zingen, dat had ze al heel erg lang bewezen. Maar met die film in 65, ja, toen werd ze dus eigenlijk echt een filmster. The Sound of Music.

Ja, dat was Jan Rot. En die zong zijn versie van My Favorite Things. Dat bekende lied uit de musical Sound of Music. En Jan maakte er mijn lievelingslijst van. Nou, Anselik, ik ben benieuwd wat je daar weer volgende week gaat doen. Want in het hele grote doos met musical nummers, daar vinden we natuurlijk interessante zaken. Goed, een week of wat geleden draaiden we iets van Jeanne Cherhal en Jean Dujardin. Ik had nog nooit van ze gehoord, maar ze bleken best wel bekend te zijn. Je pense à vous.

Ja, dat was Fools in Love, Joe Jackson. Ik weet op mijn 64ste werd ik nog eens ernstig verliefd. En ik heb toen zulke domme dingen gezegd. En ik keek ook zo stom uit mijn ogen. Ik keek als een 16-jarige scholier uit mijn kop. En ik leed er eigenlijk onder. En ik genoot ervan, allebei. Dat is het rare van de liefde. Joe Jackson overigens, toen hij daarmee begon met dit lied, wanneer het zal zijn geweest, eind jaren 70 denk ik dat het was. En toen had je die New Wave en zo kwam allemaal op. En ik vond het even lastig. Ik vond het niet zo'n goede zanger. En wat moest ik er eigenlijk mee? Maar daarna ben ik toch wel enorm gesteld geraakt op Joe Jackson. Ik heb nog heel wat LP's van hem gekocht. Daarvoor Jeanne Cherhal met Jean Dujardin. Echt een lekker Frans nummer. Je pense à vous. En dan Where I Came From.

En dat was hem, mensen, de sandwich. 2 uur heerlijke muziek. De Isley Brothers met Harvest for the World hebben we gehoord. Alan Jackson, grote countryster, met Where I Come From. Gaat het over zijn accent natuurlijk, hè? Angelique heeft heerlijk uitgezocht. Kan niet anders zeggen. Ik ben niet altijd zo complimenteus, maar god nog toe. Het was heel goed deze keer. We gaan er een mooie dag van maken. Blauwe lucht, waar we hier en daar met wolkjes. Lekkere temperatuur. We gaan er een mooie week van maken. En ik hoop dat je er volgende week weer bent. Dag hoor!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja. Au.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanochtend vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek ook al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en er raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Oekraïne wist nog niet de helft van de Russische raketten te onderscheppen. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Vakantieadres. Benji

Bonjour, goedemiddag. Terwijl Ron Kast nog altijd lekker in de zon zit, neem ik, Benji Heerschop, je deze zomer mee in vakantieadres. We stappen vandaag in de auto naar Zuid-Frankrijk. En we nemen natuurlijk de Route du Soleil. Wanneer reed jij deze beroemde route via Parijs en Lyon richting de Middellandse Zee voor het laatst? En heb je wel eens uren in de file gestaan? Of heb je juist de gouden tip om de route zo goed mogelijk door te komen? De NPO Luisterapp is de manier om die verhalen te delen. Genoeg geluisterd en gefluisterd.

0: koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Hey hoi, goedemiddag. Welkom terug bij Vakantieadres. Het is dan wel geen Zwarte Zaterdag, maar misschien sta je op dit moment toch ergens in de file op de Route du Soleil. Of had je die route juist willen nemen, maar kan het niet, want de bekende vakantieweg richting Zuid-Frankrijk is al een paar dagen op sommige plekken afgesloten door grote natuurbranden. Hopelijk ben je veilig onderweg of heb je inmiddels een andere route gevonden, maar misschien ben je al wel op je bestemming. En in dat geval, leun lekker achterover. Voeten omhoog en laat de vakantie beginnen. Want of je nu onderweg bent, net bent aangekomen of gewoon lekker thuis meeluisteren, we weten allemaal, de reis is

0: koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Hey hoi, goedemiddag. Welkom terug bij Vakantieadres. Het is dan wel geen zwarte zaterdag, maar misschien sta je op dit moment toch ergens in de file op de Route du Soleil. Of had je die route juist willen nemen, maar kan het niet, want de bekende vakantieweg richting Zuid-Frankrijk is al een paar dagen op sommige plekken afgesloten door grote natuurbranden. Hopelijk ben je veilig onderweg of heb je inmiddels een andere route gevonden, maar misschien ben je al wel op je bestemming. En in dat geval, leun lekker achterover. Voeten omhoog en laat de vakantie beginnen. Want of je nu onderweg bent, net bent aangekomen of gewoon lekker thuis meeluisteren, we weten allemaal, de reis is vaak al de helft van de vakantie. De tussenstops, de files waar je achteraf om kunt lachen, de broodjes kaas op een parkeerplaats en die ene verkeerde afslag, althans, als je Benji heet, dan is het waarschijnlijk meerdere verkeerde afslagen. Juist dat zijn de verhalen die je jaren later nog herinnert. Zo zag ik een verhaal voorbij komen van iemand die al jaren als een soort familietraditie een aantal bakken bolognese saus invriest. En die vervolgens, die neemt hij dan mee in de auto, in een coolbag, en ze dienen dan als koelelementen. Op die manier blijven dan de snacks voor onderweg koud. En eenmaal aangekomen op je bestemming hoef je alleen de pasta te koken en de saus op te warmen. En voilà. Geniaal eigenlijk. Nou, heb jij ook zo'n fantastisch verhaal over de reis? Zijn jouw herinneringen aan de reis naar jouw vakantiebestemmingen ook mooi, praktisch, tips, nuttig? Laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Ik zou zeggen, on

0: oortjes. Maar de reis naar het zuiden verloopt niet altijd zonder problemen. Drukte, hitte, pech onderweg en onverwachte weghuisafsluitingen. Dus ze kunnen allemaal het begin worden van de vakantie die nou een beetje op de proef wordt gesteld. En ik weet er alles van. Afgelopen maanden had mijn schitterende Peugeot, een cabriolet mag ik zeggen, een hele oude, goedkope cabriolet wel, een aantal mankementen. De grootste tip voor mij, geen ruitenwisservloeistof in de koelvloeistoftank doen. Maar goed, we dwalen af, want Wegenwacht, Rigo Severs verblijft deze zomer in de buurt van Annecy en helpt namens de ANWB Nederlandse vakantiegangers die onderweg zijn gestrand. Rigo, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, zo is het, hè. Jij helpt Nederlandse vakantiegangers.
1: Ja, Nederlandse vakantiegangers. En we hebben sinds vorig jaar een samenwerkingsverband met de Duitsers en met de Zwitsers. Dus er rijden ook Zwitsers rond en ik help ook Zwitsers en ik help ook Duitsers.
0: En heb je dit weekend een beetje een druk weekend?
1: Ja. Ik ben nu net bezig klaar met mijn pechwalde en dan moest ik gauw wegrijden. Want ja, ik zit vlak aan Genève en dan kwam die Tour langs. Dus ik stond eigenlijk, moest ik over het parcours.
0: De Tour de France hebben het over.
1: Ja, ja.
0: Ja. En dan moet je me toch even helpen, want wij bellen nu met je. Maar stel iemand heeft pech,
1: ja,
0: moet je dan ook weer snel weg?
1: Nee hoor. Nu was ik weg en dan stond ik geblokkeerd tot 5 uur vanavond.
0: Oh, heerlijk. Heb je nog bijzondere pechgevallen meegemaakt?
1: Ik ben 30 jaar wegwacht, dus echt, wat is bijzonder meer voor mij?
0: Ja,
1: alles is een beetje bijzonder en leuk om te doen.
0: Maar is er iets wat je is bijgebleven?
1: Dat mensen in de auto's rijden, dat in één keer begint te trillen, de hele auto. En dan, dat er dan banden onder zitten waar hele grote bulten op zitten, dat loopvlak helemaal loslegt.
0: Ah.
1: En ik denk, kunnen jullie zo van huis gaan?
0: Ja. Is de helft, is het gewoon een goede voorbereiding en dan ontstaat er geen pech? Of hoe kijk je ernaar?
1: Nou, een goede voorbereiding is meer dan het halve werk. Mm-hmm. Pech kun je altijd krijgen. Je kan met neem nou de banden, je kan een stoeprand raken en is die band ook kapot. Dus daar kun je niks aan doen. Maar als je daarmee gaat, zorg dan wel dat je een reservewiel hebt. Of een noodwiel, maar dat je wat bij hebt, want daar sta je gelijk geblokkeerd.
0: Ook als je de wiel er niet zelf om kan leggen, is het dan ook nodig om mee te nemen?
1: Ja. Die wegenwacht, die heb je niet allemaal. Die kan niet met wiel bij jou komen.
0: Mm-hmm.
1: En dus die moet eigenlijk een reservewiel bij hebben. Of een winterwiel, want sommige mensen hebben zomer- en winterbanden. Goed, en dan een winterwiel in. Dan heb je altijd een wiel bij je.
0: Nu begrijp ik, jij zou eigenlijk al een tijdje met pensioen mogen, maar je werkt nog steeds als wegenwacht. Waarom? Ja. Wat maakt het zo mooi?
1: Dat zit, we zeggen wel eens, zit in je bloed, hè? Ik heb geel bloed.
0: Ja.
1: Ik heb zelf zo erg geel bloed dat mijn zoon ook meegewacht worden is. En mijn schoondochter ook.
0: Het is een familieding.
1: Ja.
0: Maar wat maakt het zo mooi dan?
1: Het contact met de leden, met de klanten.
0: Mm-hmm.
1: Je komt bij een pechgeval en gaat het maar oplossen. En doe maar alles in overleg met de klant. En in die situatie is het mijn pechgeval. Dus ik ben met die mensen samen bezig. Dat maakt het heel, dat is heel direct allemaal.
0: Maar je moet soms ook, lijkt mij, vervelend nieuws uitdelen.
1: Ja, dat moet ook. En dan kun je beter gelijk direct zeggen wat er aan de hand is. En dan kun je het alleen maar weer afheppen. Als je er heel rustig naartoe gaat en dan zegt dat pas over is. Dat moet je niet doen. Precies andersom. Gelijk zeggen vol. En dan kun je het afheppen dat er nog mogelijkheden zijn om het op te lossen.
0: De pleister eraf trekken.
1: Ja.
0: Heb jij zelf nou vroeger die Route Soleil ook gereden? Gewoon als vakantieganger? Of alleen als helpende hand?
1: Eén of twee keer heb ik hem gereden. Want ik ben meer een mens voor de Noordkap en Noorwegen en Zweden.
0: Ah. En wat zijn de tips voor de Route Soleil?
1: Zorg dat je genoeg drinken bij je hebt. En houd gewoon rekening mee dat je in de file komt staan.
0: Ja, daar valt niet omheen te manoeuvreren.
1: Nee, dat is niet te doen. Want zeker nu deze periode, de Fransen krijgen ook vakantie. Dus je gaat er maar vanuit dat je file hebt. Dus plan je reis eromheen.
0: Ja, ik kan echt niet tegen stilstaan. Dus het is goed om te weten. Dat ik moet maar even een woedebeheersingscursus gaan volgen of zo.
1: Ja.
0: Zeg, je hebt denk ik een heel druk weekend nog voor de boeg. Maar überhaupt een drukke zomer. Ga je het goed volhouden?
1: Ja, ik doe het uit het beste. Ik heb een heel mooi huisje. Ik staat op de camping. Airco zit erin. Vaatwasmachine zit erin. Dus ja, dat kent me maar niet meer verkeerd.
0: Van alle gemakken voorzien, zeg. Heerlijk.
1: Ja.
0: Rigo,
1: ja.
0: Ik wens je een fantastische zomer toe. Hoop dat je het werk nog heel lang met heel veel plezier mag doen. En succes daar.
1: Oké, succes met het programma.
0: Hoi.

0: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: De Route de Soleil, wie kent hem niet? Voor veel vakantiegangers hoort deze weg net zo bij de zomer als een volle achterbank, broodjes voor onderweg en de eerste Franse tolpoort.

0: Reis met ons mee in vakantieadres.
1: Ik vind het altijd zo heerlijk in de auto. Ik vind de auto vind ik altijd fantastisch. Het meest opwindende van in de auto vind ik altijd de file. Vaak ga ik ook eerder weg. Dus mijn vrouw nu al zegt, ja, misschien heb ik dan nog een file. We zeggen bij het woord treinstaking, ik sta me echt op te rijden tegen de televisie. Echt waar. Weet je wat ik zo lekker vind van de file? Echt het allerlekkerste. Als je naar zo'n hele snelle, zo'n hele dure auto staat, dan druk ik altijd voor mijn toeter en zeg, hey, die van jou kan hard, hè.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Deze zomer vragen we in vakantieadres naar jouw favoriete live optreden. Elke week duiken we in een legendarisch concert waar een artiest of band geschiedenis schreef. Want bij een goede vakantie hoort natuurlijk ook goede muziek. En waar kun je die eigenlijk beter vinden dan op de grootste festivals en legendarische concerten van de wereld? Deze zomer vragen we dus aan jou, wat hoor je liever? Nou, vandaag is de keuze gevallen op Pinkpop en daar kan je kiezen uit de fantastische band Doe Maar. En eigenlijk is dat dan een combinatie die bijna vanzelf klopt. In 2016 keerde de band terug naar Landgraaf, ruim 30 jaar nadat ze voor het eerst op het festival stonden. Op het podium stond Henny Vrienten weer als vanouds, met die herkenbare stem, zijn basgitaar en een glimlach die leek te zeggen: dit voelt nog steeds als thuis. Voor tienduizenden bezoekers was het de reis terug in de tijd, maar tegelijkertijd voelde het optreden ook verrassend fris aan. Pinkpop is natuurlijk het oudste onafgebroken popfestival ter wereld. En nou, het heeft grote namen mogen ontvangen, maar Doe Maar past zeker in dat rijtje thuis. Dus de vraag is aan jou. Welke hoor je liever van Doe Maar 2016 op Pinkpop? Je kunt kiezen uit onder andere Smoor Verliefd.

0: kies mee. De Festival Keuzeplaat.
1: Ja, de keuze is aan jou. Eén nacht alleen of smoorverliefd. Laat het even weten met waarom vooral. Welke herinnering heb je misschien wel aan Doe Maar? Of specifiek Doe Maar Pinkpop 2016? Dat kan je laten weten. Eén nacht alleen of smoorverliefd. 0800 3000 555 of de NPO Luisterapp.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Cher, I Got You Babe. Wat een heerlijk nummer zeg. En daarvoor natuurlijk de Jacksons met de Jackson 5 moet ik zeggen. I Want You Back. En Anouk die vraagt via de NPO luisterapp. Was dat nou de nieuwe van de Rolling Stones? En dat klopt inderdaad. Dat was Covered In You die je eerder hoorde van hun nieuwe album Foreign Tongues. En daarvoor, dan maken we het rijtje direct even af, hoorde je Madonna. En Madonna heeft ook nieuw materiaal, Confessions 2. Maar je hoorde niet die nummers. Nou goed, dan zijn we helemaal bij.
1: De Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
0: Deze zomer vragen we in vakantieadres naar jouw favoriete live optreden. En elke week duiken we daarom in een legendarisch concert waar een artiest of een band geschiedenis schreef, mag ik wel zeggen. De keuze was aan jou. Jij mocht kiezen tussen twee nummers van Doe Maar. Want Doe Maar stond in 2016 op Pinkpop. Ze stonden daar 30 jaar ongeveer meer. 30 jaar na hun laatste keer dat ze op Pinkpop stonden, stonden ze in 2016 er weer. En voor de laatste keer. En ze gaven daar een fantastisch concert weg. De keuze aan jou was Smoor Verliefd of Één Nacht. Nou, en ik dacht een hele moeilijke keuze. Maar Evelien, jij hebt de keuze, de knoop, doorgehakt. Dag Evelien.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt een keuze gemaakt, maar voordat je zegt wat de keuze is, wat is jouw herinnering aan Doe Maar?
2: Mijn herinnering, ik heb eigenlijk nooit een concert van ze meegemaakt, maar op een bepaald moment woonde ik in de buurt van Henny Vrienden. Mm-hmm. En ik kwam oorspronkelijk van Schiermonnikoog en daar had ik altijd grote posters hangen van Doe Maar. Maar ja, op een bepaald moment kom ik in dezelfde buurt te wonen waar hij woont. En toen was ik een keer bij de Sisboer. Mm-hmm. En toen stond Henny Vrienden daar ook en ik dacht, dit kan niet. Dit is echt een droom. Maar toen zei de visboer op een bepaald moment tegen mij van, is dat geen leuke man voor jou? Mm-hmm. En ik zei, die vriend het zo aan. En toen zei ik tegen die visboer van, ik vind hem eigenlijk wel een beetje te oud. Terwijl wij niet zoveel in leeftijd schelen eigenlijk.
0: Oh, maar wat was het dan? Want je zou denken, zijn charisma, dat gaat toch erboven?
2: Ja, weet ik niet. Zomaar iets dat ik gewoon iets zei van, dat was gewoon een grapje of zo van mij. Het was echt niet dat ik hem had. Ik was zo eigenlijk dat ik hem zag. Dat kon ik even niet bevatten.
0: Starstruck.
2: Zoiets, ja. En sinds die tijd groeten wij elkaar op straat. En we hebben nog eens een keer een drankje gedronken. Dat was echt zo ontzettend leuk. Maar dat je zoiets hebt van, ik ontmoet een idool, maar ik ben nu met een boekje bezig aan het schrijven. Dit is mijn tweede boekje en daar heb ik dit verhaal ook in gezet.
0: En hoe was hij? Was het een aardige man?
2: Hij was ontzettend aardig, ja.
0: Ja. Dat is toch eigenlijk heerlijk. Dat het dan, er was niks fouts aan hem, maar er was geen romantische klik.
2: Nee. Kijk, hij was ook hartstikke getrouwd en een paar kinderen en weet je. En daar heb ik mij nooit met dat soort dingen bemoeid. Dacht ik, dan krijg je alleen maar ellende van.
0: En nu mocht jij dan, want je hoorde deze twee keuzes, mocht je kiezen tussen Smoor Verliefd en Één Nacht. En als ik dit verhaal dan hoor, dan denk ik, je bent dus eigenlijk niet Smoor Verliefd.
2: Nee, maar ja, heel vroeger wel. Zoals op Schiermonnikoog, dat ik dan, daar kon je er niet van af. Dan had ik posters hangen, dus toen was ik best wel heel erg verliefd. Maar dat je dan later nog zo'n man ontmoet, dat was echt wauw.
0: Schitterend. En wat is dan de keuze geworden uiteindelijk, Evelien?
2: Het is mooi verliefd.
0: Nou, dan gaan we dat draaien en dan hoop ik dat je terugdenkt aan die ontmoetingen. En dat leuke drankje schijnbaar. Ja. Ik wens je een hele fijne zondag nog.
2: Bedankt. Dag.
1: Kies mee, de Festival Keuzeplaat.
3: Ik wil jullie zeggen dat je tot lang, lang, lang, lang, lang in je leven nog dat gevoel vast kunt houden. Let maar op.

Doe maar, live op Pinkpop 2016. En dus gekozen door Evelien, die altijd zwaaide naar Henny Vriend. Mooi verhaal zeg. Zometeen gaan we het verder hebben over kamperen in het buitenland. Beter gezegd, als je een camping hebt in het buitenland.

jij er wel eens over zit te dagdromen in je achtertuin, de boel laten en vertrekken naar het buitenland om een eigen camping of B&B te beginnen? We kennen de verhalen natuurlijk allemaal van tv uit programma's als Ik Vertrek, B&B Vol Liefde en Het Roer Om. Maar hoe is het als je dit, echt je leven wil maken zonder camera's? Deze zomer spreken we Nederlanders die de sprong in het diepe hebben gewaagd en het avontuur zijn aangegaan.

0: En zo is het maar net, want Stefan Pinkaars, die heeft die sprong in het diepe gewaagd. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, inderdaad.
0: De sprong in het diepe en op naar Frankrijk. En daar een schitterende camping met de naam?
1: Orive du Soleil.
0: Ah, kijk, dat klinkt toch schitterend. Hoe is het daar?
1: Ja, het is hier nou prachtig. Het is lekker aangenaam weer, de hitte is een beetje voorbij. En ja, wij zitten hier nou, gisteren was het mutje vol op de camping. En we verwachten vanavond weer hetzelfde.
0: Want vanavond...
1: Dus het seizoen is goed bezig.
0: Ja, het seizoen is bezig, want jullie zitten langs de Route du Soleil. En vanavond komt dan de nieuwe badge aan mensen, of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, we hebben eigenlijk twee stukken op de camping. Dat is een stuk voor de langkampeerders die vanaf een paar dagen tot een aantal weken bij ons blijven. En met de kinderen gebruik maken van animatie en van alles wat we hier op de camping hebben. En je hebt de mensen die hier komen om één nacht te blijven en weer door te gaan naar hun volgende verblijf.
0: Ah, dus, als een tussenstop.
1: Als een tussenstop, ja.
0: Oh, wat leuk. En waarom hebben jullie die stap wel gezet? Want het is best wel een avontuur wat je aangaat.
1: Ja, we hadden het natuurlijk al heel lang over gehad van oké, we willen dit een keer gaan doen. En bij ons kwam, zoals we toen zeiden, de vijfde klok. Dus we werden 50. En we dachten, als we het nou niet doen, dan doen we het nooit. En toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. En zijn we eerst eens een 7 maanden gaan rondreizen in Europa met een camper. Maar ook op een camping gewerkt in die tijd. Dus eigenlijk het hoogseizoen hebben we... op een camping gewerkt om te kijken, hoe is dat nou eigenlijk aan de andere kant? Is dat nou eigenlijk net zo leuk? Is dat anders? Nou, het is compleet anders, maar wij vonden het leuk genoeg om ermee door te gaan.
0: Compleet anders, maar leuk genoeg. En wat maakt het dan zo leuk?
1: Ja, het is toch een hele andere manier van leven. Je bent eigenlijk 24/7 met je werk bezig. Maar het geeft wel veel voldoening als je merkt dat de gasten tevreden zijn.
0: Want hoe ziet zo'n dag eruit? Want normaal gesproken, als ik op de camping sta, dan loop je eigenlijk een beetje rond. Je zit voor je tentje, je geniet van de zon, even zwemmen misschien, een uitje. Maar ja, als het jouw camping is, dan is het een ander verhaal.
1: Klopt, ja. Ja. Dan begint het 's ochtends vroeg en dan beginnen de mensen met de broodverkoop. Wij hebben hier op dit moment ongeveer 50 man en vrouw personeel. Dus die moeten aangestuurd worden, die moeten allemaal aan de slag. Gelukkig hebben we goede mensen, dus dat is elk jaar weer even zoeken naar de juiste mensen. Maar het is weer gelukt, we hebben weer een mooi team bij elkaar. Maar ja, die hebben natuurlijk wel een beetje sturing nodig, 's ochtends vroeg. En dan moet natuurlijk van alles gebeuren op de camping. Vanaf de vuilnis, de afval, tot en met sanitair, tot en met de zwembaden. De animatie die weer moet gaan draaien. En dan hebben we hier een pizzeria, een restaurant, een bar.
0: Oh,
1: ja, ook die,
0: het is bijna een glamping.
1: Ja, we blijven bescheiden. Het zijn drie sterren camping, maar we bieden wel de service die de gasten mogen verwachten.
0: En heel eerlijk, mis je Nederlands wel eens?
1: Drop mis ik. Het land minder, maar drop wel.
0: Specifiek drop?
1: Ja.
0: Oké, dat is in Frankrijk is daar moeilijk aan te komen.
1: Ja, dat is niet aan te komen. Nee. Goede drop, die kunnen we hier niet krijgen.
0: En als je nou een tip hebt voor mensen die denken, nou, ik zou deze sprong in het diepe misschien ook wel eens willen wagen. Of eens willen kijken of het iets voor mij is. Hoe moeten we dat aanpakken?
1: Als je niet bang bent om heel hard te werken en dan je momenten te pakken waarop je lekker kunt genieten, dan denk ik zeker proberen. En je hart volgen. Zorgen dat je je droom kunt waarmaken.
0: Zo simpel is het. Gewoon je hart volgen.
1: Ja, ja. Met wel heel wat tegenslagen af en toe, hoor. Maar maar uiteindelijk kan het allemaal goed komen.
0: Duidelijk. Dankjewel, Stefan Pinkaars van Camping. Ik laat jou de naam nog een keer zeggen, want dat gaat bij mij helemaal fout en dan weet niemand waar je zit.
1: Nou, het lijkt aan de oever van de zon, oftewel Orive du Soleil.
0: Schitterend. Dankjewel, Stefan. Ik wens je een fijne zomer toe.
1: Dankjewel. Hetzelfde.

The Happening, The Supremes, hier op NPO Radio 5. We sluiten dit uur af met Eros Ramazzotti, misschien wel de beste zanger van Italië. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, er zijn heel veel goede zangers. Hoe dan ook, we gaan even bijkomen met Più Bella Cosa. Tot zometeen!

0: morgen mee. KRO. NPO Radio 5.
1: Ster. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de impact voor de transportsector enorm is. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken, is nog niet duidelijk. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking, dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vakantie. garantieadres. Benji Heerschop. Benji.

0: Met de kaart op schoot, tol betalen en binnenweggetjes vinden.
1: Bonjour.
0: Vakantieadres pakt de Route du Soleil. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
2: Welkom terug hier bij Vakantieadres. Net hoorde je Mink de Vil en ik had het er net even over met Anne. Het lijkt verdacht veel eigenlijk op Blondie. Gewoon heel even zodat je een idee hebt. Ja, nou ja, goed, tot zover. We gaan er onderzoek naar doen, komen bij je terug. Vandaag rijden we samen over de Route du Soleil. Of je nu daadwerkelijk onderweg bent naar Zuid-Frankrijk, al op de camping staat of gewoon vanuit je achtertuin meeluistert, we nemen je mee in dat heerlijke onderweg naar vakantiegevoel. Het vorige uur spraken we met Rigo Zevers van de Wegenwacht, die vanuit Annecy vertelde hoe het er op dat moment aan toe ging op de Route du Soleil. En we belden met Stefan Pinkaars, die sinds 2020 een camping in Frankrijk bestuurt. Stiert. Ook het komend uur hebben we natuurlijk weer genoeg om naar uit te kijken. Natuurlijk staat de barman de muzikale cocktailwiel voor je door elkaar te shaken. En radioschrijver Bram Arts die gaat op pad om uit te zoeken of Nederlandse wijn op kan tegen een Franse uit de Bourgogne of de Provence. En er komen ook veel reacties binnen met herinneringen aan de Route du Soleil. Zo stuurt Frans ons dat hij in 2013 de Route du Soleil voor het laatst reed. Hij zou overnachten in het Formule 1 hotel in de buurt van Marseille, maar door enorme files in Duitsland kwam hij pas om 2:30 s'nachts bij dat Formule 1 hotel aan. Nou, files in Duitsland waren dus de oorzaak. Het was een teleurstellende ervaring. Nooit meer Formule 1, zegt hij. En de eerste chanson bij het passeren van de grens Luxemburg-Frankrijk, dat was van Dalida. Groeten, Frans. Nou, Frans, ik

goed, tot zover. We gaan er onderzoek naar doen, komen bij je terug. Vandaag rijden we samen over de Route du Soleil. Of je nu daadwerkelijk onderweg bent naar Zuid-Frankrijk, al op de camping staat of gewoon vanuit je achtertuin meeluistert, we nemen je mee in dat heerlijke onderweg naar vakantiegevoel. Het vorige uur spraken we met Rigo Zevers van de Wegenwacht, die vanuit Annecy vertelde hoe het er op dat moment aan toe ging op de Route du Soleil. En we belden met Stefan Pinkaars, die sinds 2020 een camping in Frankrijk bestiert. Ook het komend uur hebben we natuurlijk weer genoeg om naar uit te kijken. Natuurlijk staat de barman de muzikale cocktailwiel voor je door elkaar te shaken. En radioschrijver Bram Arts die gaat op pad om uit te zoeken of Nederlandse wijn op kan tegen een Franse uit de Bourgogne of de Provence. En er komen ook veel reacties binnen met herinneringen aan de Route du Soleil. Zo stuurt Frans ons dat hij in 2013 de Route du Soleil voor het laatst reed. Hij zou overnachten in het Formule 1 hotel in de buurt van Marseille, maar door enorme files in Duitsland kwam hij pas om 2:30 s'nachts bij dat Formule 1 hotel aan. Files in Duitsland waren dus de oorzaak. Het was een teleurstellende ervaring. Nooit meer Formule 1, zegt hij. En de eerste chanson bij het passeren van de grens Luxemburg-Frankrijk, dat was van Dalida. Groeten, Frans. Nou, Frans, ik hoop dat je alsnog kan genieten van deze trip down memory lane. Zo op de Route du Soleil, hier bij Vakantieadres. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw herinneringen aan die route. Waar keek jij altijd onderweg naar uit? Of heb je nog een herinnering aan een speciaal lied of een bekend stukje van die weg of die file waar je iemand opeens allemaal boontjes zag doppen in een pan of zo? Laat het even weten via 0800 3000 555 of stuur het in via de NPO Luisteren. Je kan natuurlijk ook gewoon verliefd zijn geworden tijdens die file, hè? Misschien keek je wel uit je raam zo naar links en zag je daar die schitterende Franse dame of knappe, sterke, stoere Franse meneer. En misschien is het wel Everlasting Love geworden.

0: goed glas wijn hoef je tegenwoordig niet per se zo ver van huis te gaan. Daarom ging Bram Arts van de KRO-NCW Radioschool naar Groesbeek. Hij sprak daar met Adam Dijkstra van de Colonjes, de grootste biologische wijngaard van Nederland. En dat verliep heel erg goed, mag ik wel zeggen.
1: Mijn naam is Adam Dijkstra. Ik ben wijnboer in het prachtig glooiend landschap van Groesbeek. We staan nu in de wijngaard op de Bredeweg, waar ons huisperceel is, waar 25 jaar geleden de wijnbouw in Groesbeek begonnen is.
2: En kun je vertellen hoe jij hier terecht bent gekomen?
1: Een wijngaard heeft een enorme aantrekkingskracht. Dus toen ik 18 jaar oud was, toen ik door een wijngaard aan het wandelen was, een intens gevoel van gelukzaligheid. En toen wist ik dat ik wijnboer moest worden. En toen kwam deze wijngaard bij mij op het pad. En toen wist ik het 100% zeker.
2: Kunnen we hier net zo goede wijn maken als in Frankrijk?
1: Zeker. Ieder gebied in Frankrijk heeft ook zijn eigen druivenrassen. En dat is natuurlijk hier niet anders, hè. Dus de druivenrassen die wij hier verbouwen, die passen ook heel goed binnen onze klimatologische omstandigheden. Daarnaast hebben we in 2021 onderzoek laten doen naar hoe het klimaat zich verandert en vorm krijgt op dit moment. En daaruit kwam naar voren dat het klimaat wat we in Groesbeek hebben goed te vergelijken is met de Bourgogne eind jaren 90, begin 2000.
2: Zou je mij de druiven willen laten zien?
1: Zeker, dan lopen we naar een mooie tros toe en dan zullen we hem eens gaan bekijken. En wat we hier zien is het begin eigenlijk van een druiventros. Je ziet al mooie bessen eraan hangen. Dit druiveras is van oorsprong een druiveras wat uit Zwitserland komt. Dat past enorm goed binnen onze omstandigheden hier.
2: Ja, uiteindelijk wordt dit natuurlijk allemaal wijn. En ik ben heel benieuwd hoe de wijn smaakt. Dus het lijkt me tijd om deze te gaan proeven. Wat is dit voor wijn die je nu inschenkt?
1: Dit is onze cuvée circulé wit. Heel aromatisch van stijl. Heel passend bij het mooie zonnige weer wat we nu hebben. En als je eraan ruikt aan het glas, dan komt het bloemige erg naar voren van die muscaris. Van de sauvignac, die zorgt voor heel veel geur. En als je dan een klein slokje neemt, dan mag je er een beetje bij slurpen, zodat je wat extra zuurstof binnenkrijgt.
2: Oké. Ja, ik moet zeggen dat ik echt verrast ben. En wat zou ik nog meer moeten herkennen in deze wijn qua smaken?
1: Ja, het heeft wat appeligheid, maar ook wat echt van die rijpe, hebben nog wel knapperige peren, perziken, echt die hoek van fruit.
2: En wat is zo kenmerkend aan de wijn hier, als je dat vergelijkt met de wijn in Frankrijk?
1: Wat Groesbeek kenmerkt is een frisse stijl witte wijn met veel aromacomplexen. Een mooie mineraliteit en een kleine ziltigheid zelf erin, omdat we hier een lusbodem hebben, hele mineraalrijke gronden. En dat in combinatie met die frisheid, ja, zorgt gewoon voor heel veel aroma's en drinkplezier. We hebben 25 jaar wijnbouwtraditie hier in Groesbeek. En wij worden vergeleken met landen die vaak al enkele honderden jaren wijnbouw bedrijven. Na Frankrijk is Groesbeek een hele leuke wijnomgeving.
0: Je hoorde Bram Arts van de KRO-NCV Radioschool vanaf Wijngaard de Colonjes in Groesbeek. En we zitten natuurlijk in Frankrijk met ons hoofd, alhoewel de wijngaard dus gewoon in Nederland is. Maar mocht jij nou nog denken, nou trouwens, over de Frankrijk en over de Route du Soleil, daar weet ik nog wel wat van, of wat tipjes, laat het even weten. De NPO Luister-app. Dit is Toontje Lager, net als in de film.

0: vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Love Affair, Everlasting Love, hoorde je net. Ik moet direct denken aan die reclame met die kreeften. Even kwijt waarvan het precies is, maar leuk. Goed, zeg je Frankrijk, dan zeg je Parijs, de Route du Soleil, Franse kaasjes, croissants en natuurlijk wijn. Maar voor een

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Toy Story, wie kent het niet? Al ruim 30 jaar een begrip in animatieland en dit jaar kwam deel 5 uit. De films worden duurder, dit keer een budget van $250 miljoen. Ze worden groter, langer en natuurlijk moeten dan ook een grote artiest een bijdrage aanleveren. En dit keer was dat Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Je hoorde hem net hier op NPO Radio 5. Even geduld, want vanaf 6 september keert Adres Onbekend weer terug op de zondagmiddag. Maar ook tijdens de zomer blijft hun mailbox vol lopen met zoektochten. En dus helpen we af en toe alvast een handje mee. Wie zich ook melden is Henk Bosklopper uit Almere. Henk, goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Benji, met Henk.
0: Dag Henk. Ik begreep dat jouw zoektocht te maken heeft met... dat er een linkje zit tussen de Route du Soleil. Het gaat om Ron van der Horst, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ron is een oude vriend van mij. Vroeger zijn we samen begonnen bij de voormalige PTT. Hè? Tegenwoordig de KPN, hè? De vroegere PTT. En we zijn dezelfde klas begonnen. En we zijn gezamenlijk de eerste 2 jaar op vakantie geweest. Over de Route du Soleil naar Spanje toe met de auto.
0: Oh, wat schitterend. En hoe ging dat eraan toe?
1: Nou, dat was wel een dingetje hoor. Dat is. Want we waren 18 jaar, 19 jaar. We hadden net ons rijbewijs. En hij had zo'n oude Lada, zo'n koekblik, zo'n oude. Maar vroeger had je er allemaal geen airco's in. Je had er helemaal, echt helemaal niks in. Ja, je kon de ramen open doen. Maar over die Route du Soleil, wat toen al enorm druk was, en dat is dan de jaren 1977, 78 geweest. Mm-hmm. Ja, dan scheen de zon en je zat in de file en het werd alleen maar warmer, geen airco.
0: Je smolt weg.
1: Ja, je zag je temperatuur van de auto oplopen. En ik dacht, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je maar de verwarming aanzetten. Nou, dan ging die temperatuur van de auto weer naar beneden.
0: Oh.
1: De motor. Hè?
0: Werkt dat zo?
1: En zo kooit. Ja, zo werkte dat, ja. Ja. En als het echt niet meer te houden was, dan moest je opzij en dan moest je even stilstaan.
0: En dat was prima te pruimen, als ik het zo hoor, om met Ron even daar stil te staan.
1: Ja, dus dat was allemaal goed. En we waren net begonnen bij de baas PTT. En we hadden nog niet van geld. Dus je kon ook die Route du Soleil, dat was behoorlijk prijzig op dat moment. Dus je kon niet de hele route afrijden. Dus je moest er ook af en toe af om door de Pyreneeën heen te gaan om weer geld te besparen van die Route du Soleil. Nou, met alle gevolgen van dien. Maar ja, oké. Het was leuk.
0: Het hoort erbij. En hoe is die vriendschap dan ontstaan tussen jou en Ron? Want het is dus uiteindelijk wel een goede vriend geworden.
1: Ja, we zijn begonnen samen op 1 november 1976 bij de PTT in een klas met meerdere. Mm-hmm. En hij werkte op een andere afdeling, de afdeling archief. En ik werkte op de afdeling incasso. En zo zijn we begonnen. En ja, we kennen elkaar eigenlijk vanaf het begin. Alleen, op een gegeven moment, je gaat hoe langer de jaren duren. Ik ging trouwen, Ron ging ook zijn eigen weg. Ik ging op een gegeven moment de PTT verlaten. En zo ben ik hem eigenlijk kwijtgeraakt.
0: Gewoon uit het oog verloren.
1: Dus ik ben uit het oog verloren, ja. Dus ik ben gewoon weer op zoek naar hem om samen met hem lekker met een etentje, lekker alle wat we meegemaakt hebben, om dat dan een keer door te nemen.
0: Gewoon die herinneringen te bespreken. Maar er zit ook nog een extra dingetje achter, hè? Want het wordt een groter verhaal.
1: Ja. Dat is inderdaad. We zijn samen met nog 2 andere PTT klanten die op dat moment in dienst zijn gekomen. Mm-hmm. Het waren in totaal 14 mensen die bij de PTT binnenkwamen. We hebben er 12 achterhaald, want we wilden graag een reunie organiseren.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat is op 31 oktober met deze 14. We hebben er 12 kunnen bereiken. 2 na niet. En dat is 1 is Ron van der Horst.
0: En Ron moet er gewoon bij zijn.
1: Ja, die moet er gewoon bij zijn. Nou, weet ik niet. Ik hoop dat hij natuurlijk nog in leven is. Mm-hmm. He, maar we hebben er alles aan gedaan om dat te bereiken. De laatste wat ik weet van iemand is dat hij gesignaleerd is als manager facilitaire diensten bij het ziekenhuis in Alkmaar. Het Academisch Ziekenhuis Alkmaar. Maar op het moment dat je dat belt, ja, dan gaan alle privacyregels in werking. En dus we zijn er eigenlijk niet mee opgeschoten.
0: Dus de zoektocht die moet verder en er zit een beetje haast bij. Want ook al lijkt het nog ver weg, 31 oktober komt toch steeds dichterbij natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, ja. En we hebben er heel veel zin in. We gaan die dag gewoon lekker, toen we bij 1 november zijn begonnen bij de PTT, die route aflopen in Amsterdam was dat. En we gaan dan gezellig met elkaar een etentje doen.
0: Ach, heel leuk. Nou, oké, dan moeten we aan de slag. Want we willen je natuurlijk graag helpen. En de luisteraars van Adres Onbekend, maar deze vakantieperiode, deze zomerperiode van vakantieadres, die kunnen vast en zeker ook helpen. Hoe gaan we Ron kunnen vinden? Wat zijn zijn signalementen? Hoe ziet hij eruit? Hoe zag hij eruit?
1: Ja, Ron zag eruit. Ja, dat is natuurlijk heel lang geleden allemaal. Maar met een snor, met een bril op. Vaak met een geruimd overhemd. Maar dat is natuurlijk allemaal anders. Yeah. Ik ben ook wel eens vaak bij zijn ouders geweest. Die woonden in Haarlem. Okay. In Schalkwijk. En ik woonde in Amsterdam-Noord. Nou, en dat waren eigenlijk de twee plekken waar we elkaar regelmatig zagen.
0: Duidelijk. Dat is een beetje de regio. Dus we zijn dus op zoek naar Ron van der Horst. Nu een jaar of 68. Hij woonde met zijn ouders in Haarlem. 1976 begon hij bij de PTT op de archiefafdeling. En later zou hij mogelijk als manager facilitaire dienst in het medisch centrum Alkmaar hebben gewerkt. Klopt dat zo?
1: Helemaal correct, Benji.
0: Kijk, dat is fijn. Dan gaan we gewoon aan de slag. Dus mocht je nou denken, ik ken Ron, of nog beter, ik ben Ron. Laat het dan even weten natuurlijk via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Want ja, dit moet toch gewoon goed komen voor 31 oktober, Henk.
1: Laten we hopen.
0: We gaan aan de slag. Henk, ik wens je een fijne zondag. En als we wat weten, en dat gebeurt op deze uitzending, komen we bij je terug. Maar hoe dan ook, komen we bij je terug.
1: Super. Okay. Dankjewel.
0: Fijne zondag.
1: Oké, dag.
0: Ja. Ken jij, of ben jij dus, Ron van der Horst, nu 68 jaar. Ouders wonen in Haarlem, beetje regio Amsterdam moet je denken. In 1976 bij de PTT gewerkt op de archiefafdeling. En mogelijk als manager facilitaire dienst in het medisch centrum Alkmaar. Laat het even weten.

0: De muzikale cocktail.
1: Heb jij ook al zo'n zin in een lekker ijskoud drankje? Nou, let dan goed op, want het is weer bijna tijd voor de muzikale cocktail. Elke week hoor je een mix van zomerse smaken, of in dit geval platen. We hebben twee bekende nummers door elkaar geshaked en jij mag raden welke het zijn. Heb je het goed? Dan kan je het veelbegeerde vakantieadres prijzenpakket in je koffer stoppen. Heb je het fout? Dan niet, maar je hebt ook niks verloren. Dus ach, c'est la vie, doe gewoon lekker mee. Om je te kwalificeren wil ik je graag vragen om antwoord te geven op deze kwalificatievraag. Hij is niet heel moeilijk, want elk antwoord is eigenlijk goed. Het is meer voor inspiratie. De kwalificatievraag is: welke snack neem jij altijd mee als je op vakantie gaat? Beantwoord deze kwalificatievraag en doe mee zelf. Ja, zit ik altijd een beetje in een soort tweesprong. Aan de ene kant ga je gezond doen, aan de andere kant niet. Ik ben er nog niet echt over uit. Vaak neem ik dus gewoon wortels mee. Een beetje saai. Maar goed, er ligt ook altijd erop in mijn auto. Dus ik vind het lastig. Maar misschien heb jij wel de ultieme vakantiesnack tip voor mij. En heb ik voortaan gewoon geen keuzestress meer. En neem ik dat mee. Laat het even weten via de NPO-luisterapp. Of bel 0800 3000 555. En wie weet speel jij zometeen mee met de muzikale cocktail. Nog eenmaal de kwalificatievraag. Welke snack neem jij altijd mee als je op vakantie gaat? Welke snack is dat? Het kan echt van alles zijn. Ik ga niks opnoemen behalve de mijne natuurlijk. Dus dat zijn worteltjes, ja, of een dropje. Vind ik ook lekker. Laat het maar weten. Hoi hoi.

0: Julio Iglesias. En daarvoor Simple Minds, Alive and Kicking.
1: De muzikale cocktail.
0: Het is hier lekker, hè, aan de rand van het zwembad. Of misschien zit jij wel op je favoriete vakantieadres. En dat kan ook gewoon thuis zijn voor de radio. Dat hoeft helemaal niet ver van huis te zijn. Ik zou zeggen, zet je hoed maar op. Leun lekker achterover in je strandstoel. Want we hebben een muzikale cocktail voor je klaarstaan. Welke platen hebben we vandaag door elkaar geschud? Om je te kwalificeren vroeg ik je net, welke snack neem jij altijd mee tijdens de vakantie? En er kwamen een paar appjes binnen en een paar telefoontjes. Zo zei Jos onder andere, hallo, ik tour momenteel door Canada, heerlijk zeg. Altijd heb ik een appel en een peer als snack bij me. Vriendelijke groet, Jos. Nou Jos, hele fijne vakantie nog daar in Canada. Roos die zegt, ik neem altijd tukkoekjes mee met een flesje water. Want zonder deze zoutkoekjes kan ik eigenlijk niet zonder met dit warme weer. En Marshall die zegt onder andere, krentenbollen. Ja, dat is wel waar. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei natuurlijk zelf dat ik altijd wortels of drop meeneem. Maar krentenbollen, en dan het liefst krentenbollen met oude kaas, vind ik ook heel lekker. Maar wie ook reageerde is Joke. Joke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Pentje.
0: Ja, jij had een hele leuke suggestie. Dus we dachten, dat moeten we eens even verder onderzoeken.
2: Nou, als wij op vakantie gaan, en dus alleen op vakantie, nemen we altijd een grote zak M&M's mee. Ah. En onderweg, als we op een gegeven moment een tijdje op de grote weg zijn, dan is het alweer tijd voor de M&M's. Ja hoor.
0: Ja hoor.
2: Dus dan gaan we daarvan snoepen. En niet het hele zakje in één keer, maar gewoon af en toe eens even. Maar alleen als we op vakantie gaan en alleen in de auto.
0: Oh, maar dat klinkt wel heel gedisciplineerd. Het gaat niet in één keer op ook.
2: Nee.
0: Nou, dat is misschien wel een tip dan. Gewoon M&M's.
2: Ja. M&M's, ja, dat is gewoon lekker. Een beetje suiker is onderweg natuurlijk ook altijd wel om een beetje helder te blijven. Nou, dat is lekker. Dus dat is onze tractatie.
0: Ik noteer het voor de volgende keer. Ik ga over 2 weken, dus misschien dat ik het dan kan gebruiken. We gaan de muzikale cocktail spelen.
2: Ja.
0: Ik zal even kort uitleggen hoe het werkt. Ook voor de mensen die nog niet het spel kennen, want jij kent het natuurlijk al lang en breed.
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik wist het
0: nog
2: niet.
0: Nou Joke, er was een geheimpje tussen ons. Ik ga het snel uitleggen. Het komt heel makkelijk. Ja. Het is heel makkelijk. We hebben 2 platen. Die hebben door elkaar gemixt. En de vraag is alleen, welke platen hoor je? Van de ene plaat hoor je zometeen alleen de zang. En dus niet de muziek. En van de andere plaat hoor je juist alleen de muziek en dus geen zang. En jij moet dan raden welke 2 platen we in jouw cocktailglas hebben gegoten. Maar... het is te doen, het is te doen.
2: Okay.
0: En we zijn niet de moeilijkste jury. Maar mocht je nou winnen, dan win je dat fantastische vakantieadres prijzenpakket. En mocht je niet winnen, dan mag je alsnog kiezen welke plaat je wil horen.
2: Oké.
0: Ja?
2: Dat is leuk. Ja.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Jazeker, kom maar op.
0: Komt-ie.

0: Zo.
1: Oh. Die ik hoorde Angie van de Rolling Stones.
0: Oké.
1: Okay. Maar de tweede... ik ben bang dat ik dat niet goed kon horen. Het was nogal... Ja, weet ik niet.
0: Ik zit even te kijken naar de jury. We moeten even kijken. Als ik laat ik hem alleen even solo horen, die ene. Want die ene was goed. Okay. Dat is Angie. En ach, weet je, het is vakantie. Dit was die ander. Is die nu te makkelijk?
1: Het schiet me even niet te binnen, sorry.
0: Maakt niet uit. Joke, jij hebt het geprobeerd. Ja, en ik moet natuurlijk ook, ik kan het ook niet te makkelijk maken. Want dan krijg ik zo meteen maandag op kantoren te horen. Maar goed, de eerste was goed. Dat was Angie, de Rolling Stones. Even een kleine jeste. Ja, nou, het begin is natuurlijk ook best wel iconisch. En de ander was Wish You Were Here van Pink Floyd. Ik snap het direct. Heb je niet de muzikale cocktail goed gegokt. Wel de helft. En dat betekent dat je alsnog mag kiezen waar wij naar gaan luisteren. Wil jij liever Angie, The Rolling Stones of Wish You Were Here, Pink Floyd?
1: Pink Floyd voor mij. Dat is het mooiste.
0: Volgens mij zijn we daar hier in de studio heel erg tevreden mee. Dan gaan we dat gewoon doen. Joke, dankjewel voor het meespelen en voor de tips van de M&M's. Want eerlijk is eerlijk, dan hebben we ook weer wat we kunnen gebruiken met onze vakanties.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel. Ik wens je een fijne zondag.
1: Ja hoor, dank je.
0: Hoi.

0: Sunny hier op NPO Radio 5 tijdens vakantieadres. En dat was alweer het einde van deze vakantieadres van zondag 19 juli. We zijn nog steeds op zoek voor Henk. We zoeken naar zijn oud-collega Ron van der Horst, met wie hij ooit de Route du Soleil reed. Ron is nu een jaar of 68, komt uit Haarlem, werkte in de jaren 70 bij de PTT op de archiefafdeling. En later zou hij als manager facilitaire dienst in het medisch centrum Alkmaar hebben gewerkt. Wie oh wie kent Ron van der Horst? Waar is hij gebleven? Alle tips zijn welkom via de NPO Luisterapp of via de gratis tiplijn van Adres Onbekend. En dat is 0800 30 30 300. 0800 30 30 300. En als je niet wil bellen, dan kun je ook even een bericht sturen via zoeken@adresonbekend.nl. En dan nog even een vakantieherinnering van Jeannette. Want ja, daar moeten we toch mee afsluiten. Zij zei: vroeger gingen we kamperen met het gezin vanaf 1965 ongeveer in Frankrijk, Zwitserland. We reden in 3 etappes en onderweg werd de tent opgezet voor de nacht. Er werd eenvoudig gekookt, puree, een pakje met knakworst en appelmoes. En mijn moeder nam dan ingeblikte gehaktballen mee. Dat kon je bij de slager laten doen, want in Zwitserland was het duur. En de dopbertjes blijkbaar betaalbaar. Ik heb ze daarna nooit meer lekker gevonden. Nou, dat snap ik. Maar zelf vind ik aardappel op een gegeven moment appelmoes wel lekker, moet ik zeggen. Goed, dat was hem. Tot volgende week. Zometeen hoor je de Magical Mystery Tour hier met de sultan van de sfeer, Stefan Stassen. Dus blijf vooral luisteren. Dat zometeen na het nieuws van 2 uur. Tot volgende week.
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee. KNO NCRV.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, eerst wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
2: The Magical Mystery Tour.

0: eigenlijk meneer Van Aalst zou Stevie Nicks het zingen, maar die vond het te vermoeiend. Die deed het gewoon niet.
1: Ja, hè? Ze had geen tijd.
0: Ze had geen tijd, dus ja, helaas voor haar.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: What do you get?
1: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
2: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
3: En we hebben zojuist Benji Heerschop uitgezwaaid, lieve reizigers. Het is 12 juli. En dat is niet zo. Maar het is wel juli. Het is 19 juli 2026. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Geheel verzorgde busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5 hier aanwezig. De markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
4: Dames en heren, goedemiddag.
3: En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder, archivaris, meneer Van Hout, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, meneer Stas. Iedereen die is ingestapt, er is nog genoeg plek. We rijden richting Groningen en ook daarna Coevorden. En we stoppen bij iedere bushalte.
3: En zo is het. Laat de weg het verhaal vertellen, dan draaien wij daar pasklare muziek bij. Uit de zomer jukebox. Fijne reis.
5: Fijne reis.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed.

0: Groningen en ook daarna Coevorden. En we stoppen bij iedere bushalte.
1: En zo is het. Laten we weg het verhaal vertellen. Dan draaien wij daar pasklare muziek bij uit de zomer jukebox. Fijne reis.
0: Fijne reis.
2: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
3: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is pure love.

In de steek, de stroom van vakantiegangers is toch weer aan het rollen geslagen. Kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. Toch zijn er nog vele plekjes in ons land waar men ongestoord van de natuur kan genieten.

0: ook weer een geweldig goed einde. En dat hebben we het gisteren ook uitgebreid over gehad. Dat, ja, liedjes zijn altijd mooi. En, maar heel veel liedjes hebben geen einde. Hè? Dan worden een fade-out gemaakt. En dan, maar hier is over nagedacht.
1: Dat ja, een heel mooi staanslot.
0: Ja, beginnen en einde. Het hoeft niet geen staanslot. Ik vind een liggend slot dat het een einde heeft.
1: Ook mooi, ja.
0: Vind ik hartstikke mooi. Lieve mensen, lieve reizigers. Je reist met de zomer een Magical Mystery Tour. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de zomerprogrammering. En die is wat ons betreft vorige week gestart. En we genieten ervan. Veel muziek natuurlijk tijdens deze zomerprogrammering. En we maken ook weer gebruik van de jukebox. Dat is die hele kleine jukebox. Gisteren uitgebreid ook over gehad.
1: Ja.
0: Dat is de, we weten inmiddels, ik mag zijn naam nu noemen. Dat is Willy Ozinga. Dat is een jukeboxverzamelaar uit Breskens. En die heeft schijnbaar de grootste verzameling kleine Woerlitzers, maar ook allemaal kleine obscure jukeboxjes. En die verhuurt hij. En wij hebben voor 8 weken een hele kleine jukebox. Dat heeft ook met de ruimte van de bus te maken. Hebben wij van hem gehuurd. En daar zitten allemaal plaatjes in waarvan je denkt, wow.
1: Ja, het ziet er echt prachtig uit ook. Het
0: ziet er niet alleen prachtig uit. En wat erin zit is mooi. En elke week vervest hij ze. Dus wij willen graag weten wat jij graag uit die jukebox wilt horen, die zomerjukebox. En als het er niet in zit, dan vragen wij of hij het er volgende week in zit.
1: Zeker. En het kan ook een B-kantje zijn natuurlijk. Hè?
0: Tuurlijk, want er zitten 19 plaatjes in, maar dat zijn natuurlijk 38 nummers.
1: Ja.
0: Zo is het wel. Meneer Van Aalst, even wat mensen gedag zeggen.
1: Ja, Simone die is ingestapt in de buurt van Duvendiek op de camping.
0: Ach, wat leuk.
1: En die reizen graag weer mee. Ja. Bert de Bel die luistert met zijn Philips Buizenradio die hij zelf gebouwd heeft.
0: Ja, mooi.
1: Heel mooi, er zit ook een foto bij. Frans die moeten we ophalen in Geleen. Frans samen met Desiree. En dan hebben we even kijken. Frits die heeft zich aangemeld voor de pool, Magical Mystery Pool.
0: Ja.
1: En die heeft de tweede prijs gehaald, geloof ik. Even kijken hoor.
0: Ik dacht zelfs de eerste, of niet?
1: Ik heb op jullie aangemeld, niet gehinderd door enige kennis. Ik loop nog steeds op de wolken. En had ik een tweede plaats in het dagklassement.
0: Ja, moet je nagaan, tweede plaats in het dagklassement. Ja, nou, dat is het mooie van deze Magical Mystery Tour Pool. Magiespel.nl. Er is zoveel te beleven op die site. Het is bij geen enkele site anders en hetzelfde. Maar bij ons echt onvergelijkbaar. En het leuke is ook dat die heel snel is. Hè? Het is nog niet, ze zijn nog niet over de streep. Of je kunt ook kijken hoe je gescoord hebt. Dat is hartstikke mooi. En je kunt ook eens een keertje een dagprijsje halen. Dat is ook mooi.
1: Ja, en het is een community ook. Hè?
0: Het is een community, ja, het is een familie. En die wordt alleen maar groter en groter.
1: Ja.
0: Goed, we gaan eens eventjes kijken wie wij kunnen benaderen voor een liedje uit zomermuziek jukebox. Zomermuziek jukebox, dat is zomer jukebox, hè, noemen we het.
1: Ja,
0: zomer jukebox. Van René Ozinga uit Breskens. Hallo, wat? Willy, oh Willy. Willy Ozinga uit Breskens. Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
2: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, jij bent aan de beurt. Met wie spreek
2: Hallo,
0: ik?
2: Hallo, met Ans.
0: Hallo, Ans.
2: Hallo.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja joh, ik was vorige week zo getriggerd door die mevrouw die vertelde over een grasveld en dat het zo zonnig was en dat ze jong was en dat haar hele leven nog voor haar lag en gelijk sprong bij mij een lied in gedachten.
0: Nou, vertel.
2: Nou, ik was net verhuisd, ik denk dat ik 14, 15 was en dan begint je leven eigenlijk weer opnieuw, hè? Want je moet weer nieuwe kennissen kringen en weet ik veel wat, dus staat je even je leven stil als het ware. En het was prachtig weer. Ik was het gras aan het maaien, wat ik anders nooit deed toen. Maar ja, je moet wat. En toen kwam de buurjongen tussen de struikjes door en die had muziek heel hard aanstaan. En dat was Spicks & Specks van de Bee Gees.
0: Ja.
2: En nou ja, zo kwamen we aan de praat. En nou, het was eigenlijk wel heel leuk. En dat gaf gelijk weer een sprankje zo van, kijk, hier is ook weer van alles mogelijk.
0: Ja.
2: En wij zingen later naar binnen, en eind van de dag. En na het eten, 's avonds, wat staat er bij ons voor het raam?
0: Nou.
2: Twee jongens met een poeg, met zo'n hoog stuurtje, vroom, vroom.
0: En daar
2: zat de buurjongen in met zijn vriend.
0: Nee, wat en, goed.
2: Even wenken of wij ook buiten kwamen zitten, mijn zus en ik.
0: Ja.
2: En dat hebben we gedaan. Maar dat lied, dat roept gewoon bij mij gelijk heel zomerse sfeer op.
0: Hoe mooi is dat, hè?
2: Alles is mogelijk en
0: ja.
2: De hele wereld ligt voor je open. Nou, dus het, Ja, heerlijk. Het was een hele leuke herinnering.
0: En nog even een makkelijke vraag hoor, maar heb je hem ooit nog gezien, die buurjongen?
2: Later? Nou, toen in het begin, maar later nooit weer.
0: Nee. Maar soms lopen die verhalen zo af dat jij dan zegt van ja, en hij zit nu naast me. Maar dat is in dit geval niet zo.
2: Dat is in dit geval niet gebeurd. Nee.
0: We hebben een kartje voor je. Meneer Van Aalst heeft het kwartje, die gooien we dan in de jukebox. En hij zat erin, dus dat is hartstikke mooi. Ja.
2: Nou, hij zat toen ook in de jukebox. Want we gingen tussen de middag nog wel eens naar zo'n cafetaria patje halen.
0: Ja.
2: En daar zat hij er ook in. Dus,
0: laten we zeggen A12.
2: Oh, leuk.
0: Ja. Meneer Van Aalst, klaar?
1: Ja, helemaal klaar voor.
2: Nou.
0: Geniet ervan.
2: Dank je wel.

Doobidi-ba-ba-ba. Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moedi. Doobidi-ba-ba-ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal.

0: Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France.
1: Dit is een eerste verhaal van de kneed in deze tour. Het gaat over een proloog in Florence. Boven verwachting, ja, boven verwachting. Dat weet je ook niet, maar ik heb in ieder geval gewonnen. En hoe komt dat? Ik weet het ook niet, maar ik heb dus een flauw vermoeden. Ik heb dus mijn haar laten permanent. En sinds die tijd is het geweldig bergop gegaan met mijn conditie en met mijn vorm en met mijn zelfvertrouwen ook. En voor deze nacht wel te rusten.

0: Het meesterwerk almost, Cut My Hair, Crosby, Stills, Nash en Young uit 1970. Ik let de laatste tijd zoveel op de jaartallen. Oh. Gisteren had ik het met 1972, Do It Again, Steely Dan. Waarvan ik altijd dacht, dat is zo'n 76, 77. En dit was 70.
1: Ja, wat was die muziek goed toen, hè?
0: Wat, nou, ja, dat zeggen wel de mensen die oud zijn, hè? Ja. Dat zegt mijn zus ook, ja, die jaren 50, dat waren nog eens. Maar het is wel, ja, voor ons is het zo.
1: Ja.
0: Maar ja, ik moet zeggen, ja. We kunnen er lang over doorpraten.
1: Jongeren ook, hè, trouwens.
0: Nou, hier
1: kunnen
0: heb je
1: dat ook
0: al.
1: Zeggen, ja.
0: Ja. Wat was die muziek? Ja, dit precies.
1: Je kunt uit de jaren 70.
0: Als je nu 16 bent, kun je makkelijk zeggen, god, wat was die muziek uit de jaren, begin jaren 70 goed. Ja, dat is allemaal mogelijk.
1: Ja.
0: Net zo goed als ik ook heel veel nieuwe muziek luister. En dan denk ik ook, god, wordt er toch een mooie muziek gemaakt.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja. En dit is de Magical Mystery Tour. En in verband met de zomerprogrammeringen noemen we het de Magical Mystery Zomertour. En ja, het is in principe eigenlijk hetzelfde. De vormgeving is hier en daar wat anders. We draaien wat meer muziek. En we maken dus vrijdag, zaterdag en zondag gebruik van die hele leuke kleine woelertje. Er kunnen maar 19 plaatjes in. Maar, en de man die het ons verhuurd heeft, die stopt daar dan zelf ook plaatjes in. Zo zitten er nu nog steeds 3 Billie Holidays in. Dat doet hij dan expres, omdat hij waarschijnlijk een fan van Billie Holiday is. Vinden wij leuk, laten we ons door verrassen. En heel veel van de plaatjes die worden aangevraagd zitten erin. Maar ook heel veel niet. En ja, die noteren we en die komen er dan volgende week in.
1: Geven we door aan Willy Ozinga.
0: Ja, Willy Ozinga. We gaan eens even kijken wat Leo te melden heeft.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stap hier in vanaf Rutenberg 35. 12 dagen in Italië geweest, was er al veel te warm.
0: Ja.
2: Nu lekker in de bus, genieten van jullie fijne programma. En graag een mooi Frans plaatje, Pour un flirt. Fijne uitzending, doeg!
0: Hey, dat zei hij gisteren ook. Dat is ook... Wat zeg je? Ja. Nee, want ik dacht dat er nog iets van Leo was binnengekomen. Ach, sorry, dit was een oude Leo. Want toen zei ik nog van... Dat we Leo af en toe aan de lijn hebben gehad, of via een ingesproken tekstje. En dat ik toen merkte dat hij anders qua stem was. Maar dat had natuurlijk te maken, hij vond het veel te heet daar in Italië.
1: Ja, ja. En dus hij heeft vandaag niet Pour un flirt.
0: Nee. Want dat is een busklassieker, hè?
1: Ja.
2: Goedemiddag, Stefan, meneer Van Aalst en Cor.
1: Ah.
2: Leo stapt in vanaf Schuilenburg 18.
0: Ach.
2: Kan ik gelijk even een plaatje vragen van Pieter Gosling met Peace. Fijne uitzending allemaal. Doei.
0: Nou, gaan wij zo even checken of dat in de zomerjukebox zit. Ja. En dan kunnen we je wel even bellen, Leo. Dan nog even Paulien, meneer Van Aalst.
1: Ja, Paulien die zegt... Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour. Zou ik vandaag een beetje op de achterbank mogen hangen? Ik heb me wel eens beter gevoeld. Maar wil toch graag met de vakantietourbus mee. Want reizen is de enige manier om ervaringen te vergaren die je rijker maken.

0: in vanaf Moerkapelle. Gezellige reis en lieve groet van Pauline.
1: Ah, dat is lief. Nou, Pauline, als je denkt van... ja, ik wil wel iets uit die zomerjukebox halen... dan laat het ons even weten. Wie weet kunnen we je helpen en wie weet zit het erin.
0: Oh, en Nop, die moeten we normaal gesproken ophalen in Tilburg... Maar die moeten we nu ophalen op Château Neerkanne.
1: Ja, die zit in Maastricht. Tussen Maastricht en op de rand van België en Nederland. Ja.
0: Komt in orde.
1: We gaan eens even kijken of we Joke Lubbers kunnen vinden. Dag Joke.
2: Ja, dag Stefan.
1: Dag Joke. Zeg Joke,
2: hallo.
1: Voordat jij gaat vertellen over het lied wat je graag uit die muziek, de zomermuziek... uit de zomerjukebox wilt halen.
2: Ja?
1: Wou ik toch even zeggen dat er heel veel jokers zijn die met ons meereizen altijd.
2: Ja, dat is mij ook al opgevallen, ja.
1: Leuk is dat, hè?
2: Ja, heel leuk. Ja.
1: Misschien kunnen we een keer een hele aparte jokerdag maken. De hele bus vol met jokers hebben. Kan.
2: Ja, ja, alle goede joker voorin.
1: Ja. Joker, vertel.
2: Ja, ik wilde graag het lied horen van Window of My Eyes van Kiwi. En ja, ik dacht, je maait me het gras al voor de voeten weg, want ik hoorde net al een beetje blues. En ja, ik ben eigenlijk wel van de blues. En eigenlijk hoor je dat eigenlijk veel te weinig.
1: Ja. Zeker als je bluesfan bent.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, we gaan altijd graag naar Grollo, naar de bluesfestival.
1: Oh, dat is geweldig.
2: En dat is de woonplaats van Kiwi natuurlijk. Ja. En ja, elke keer weer een ode aan Kiwi.
1: Ja, heb je hem wel zo'n ontmoet, maar goed, Kiwi?
2: Nee, ja, op het toneel, zeg maar, in de tent. Dat is de laatste optreden waren we bij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, wij hebben een kwartje klaar voor je, meneer Van Aalst.
0: Ja, en op piano Herman Brood, misschien wel even leuk om te vermelden.
1: Hoorde je dat, Joke?
2: Ja.
1: Op piano Herman Brood?
2: Oh ja, op piano Herman Brood was er ook bij, ja.
1: En misschien ook dan nog leuk om te vermelden dat op gitaar Elko Gelling, en die stond toen bekend als een van de allergrootste gitaristen van Nederland en van buiten. Alleen dat liep allemaal niet zo heel mooi af met hem.
2: Nee.
1: Maar goed, hij bleef goed. Dat wel.
2: Ja, maar goed, graag een keer wat blues, zeg maar, zo tussendoor even.
1: Ja, gaan we een aantekening voor maken.
0: Ik schrijf het op.
2: Ja, ja. En ja, graag, meneer Van Aalst.
1: Ben je klaar voor het kwartje?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Oké, hier komt-ie.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Oeh, fantastisch.
0: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
2: Allereerst verbinden wij u met de heer Plezier, chef van de kampeerinformatiedienst van de ANWB.
3: Van de ongeveer 700 kampeerterreinen zijn op het ogenblik ruim 100 terreinen volgeboekt. Op de Veluwe moet men hier en daar zelfs al zoeken naar een vrij plaatsje. Op Rijksweg 12 van Arnhem richting Kust was om 6 uur vanavond al sprake van een grote stroom auto's, waaronder ook weer de nodige Duitsers, en waarvan ongetwijfeld, gezien de volgepakte Imperials en bagagewagentjes, een groot deel de kampeerterreinen in het midden en westen van het land zal gaan bevolken. Ten slotte nog even het nummer van de kampeerinformatiedienst waar u over de bezetting van de terreinen nadere informaties kunt inwinnen. Dat is Den Haag 070 81 43 81. Tot zover dit bericht en dan nu weer over naar Hilversum.

0: Ja, dat is gezellig. John Phillips, 1970 met Mississippi en de broodnodige kampeerinformatie. 1970 was dat, geloof ik, hè?
1: Klopt, 1970. Klopt.
0: En daarvoor Winner of My Eyes van QB en The Blizzard uit 1968. En dat is leuk, hè? Kregen we een appje bij, meneer Van Aalst.
1: Ja, een appje van Joker Weber. Dit lied, Window of My Eyes, komt wel even binnen bij deze Joker. Vorig jaar gedraaid bij het binnendragen van de kist van mijn overleden man Philip. Ervaar de rouw nu best wel intens, maar koester ook de mooie herinneringen. Liefs Joker Weber uit Gissenburg.
0: Ja, dat is toch prachtig. Ja, prachtig en verdrietig, maar ook heel erg mooi. Dankjewel. Begint er nou muziek te...
1: Ik hoor gezang.
0: Ja, dit is natuurlijk Perez Prado. Waarvan je er normaal van, waar je er normaal vanuit gaat, dat dat dus instrumentale muziek is. Maar dat ja, hij heeft natuurlijk ook heel veel dingen samen met anderen gemaakt. Dat was ook allemaal hartstikke mooi ook. Dan pakken we er even gewoon een lekkere instrumentale rumba bij. Ja, die jokers is toch wel leuk, want dit is dus Joker Weber. We hebben natuurlijk ook vaste reiziger Joker Rombouts.
1: Rombouts en daarnet hadden we Joker Lubbers aan de lijn.
0: En hebben we weer een Joker aan de lijn, toch?
1: Dat was van Joker Weber. En het leuke is, we gaan ook nog eens bellen met Joker van Dijk.
0: Nu?
1: Op dit moment.
0: Ja, ja, dat vraagt er natuurlijk wel om... mochten er nog meer jokers zijn, willen die zich dan alsjeblieft even melden.
1: En trouwens, Joker, dat heb ik even opgezocht. Dat is afgeleid van Johanna. En dat betekent God is genadig.
0: Ja.
1: Joker.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: God is genadig. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Lieve mensen, we gaan naar Joker, hè?
1: Joker van Dijk.
0: Hallo, Joker van Dijk.
2: Hallo, Stefan.
0: Ja, ik ga nu uitgebreid ook de achternamen noemen, omdat we zoveel jokers hebben.
2: Ik hoor het, ja. Dat is leuk.
0: Joker van Dijk, ook weer een leuke stem.
2: Dankjewel.
0: Joker van Dijk, wat kan ik voor je doen?
2: Nou, ik had gisteren jullie een appje gestuurd.
0: Voor de zomerjukebox, hè?
2: Voor de zomerjukebox. Ja. Ik denk, daar moet een zomerherinnering in. Dat leek mij leuk.
0: Ja.
2: En het schoot me ineens te binnen. Wij kampeerden dan heel lang op die camping in Hoek van Holland.
0: Ja.
2: Stonden we 5 of 6 weken. Mijn vader werkte door. Mijn moeder stond met 4 kinderen op die camping. En toen had je dat liedje van die een bord met spaghetti.
0: Ja.
2: Rijk de Gooier. En het was een hele vrijgevochten toestand. Iedereen had de radio gewoon aan. Dus overal waar je liep op die camping hoorde je die muziek.
0: Ja.
2: En dat schoot me gelijk te binnen. Ik denk, oh ja, dat liedje hoor ik echt bij die zomer.
0: Ja. En je schreef het weer op de camping in Hoek van Holland. Maar wij lazen het weer op de camping in Hoek van Holland. Kun je nagaan?
2: Ja, de tweede had ik gezegd weer, maar ik dacht dat het een ander jaar was. Want er stonden meerdere jaren. Maar het bleek hetzelfde jaar. Dus in het weer... Vergeet het weer.
0: Oké. Okay. Ben je klaar voor je kwartje?
2: Gooi er maar in.
0: Meneer Van Aalst, klaar?
1: Ik ben klaar voor.
0: Veel plezier.
2: Oké, dank je. Jullie ook.
3: Laten we wat gaan zingen.

0: waren. Maar nu, ze spelen nog volle zalen heel Nederland door. Met de Bombita's nu als achtergrondzanger. Ze hebben wisselende achtergrondzangeressen gehad. Maar volgens mij waren dat toen ook nog al de Bombita's.
1: De Croupettes.
0: De Croupettes zou ook kunnen, hoor.
1: Ja,
0: tegenwoordig zijn het Bombita's, maar die doen het al wat langs, denk ik. Maar ja, ze gaan nog steeds... Oh!
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 3:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op een dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar hij vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds 2 jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al een had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan weer op. Morgen dan is het wisselend bewolkt. En met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Magical Mystery Tour.

0: Ja, we mogen geen reclame noemen, hè, meneer Van Aalst?
1: Nee, dat mag niet.
0: Ja, maar het is in ieder geval dit nummer.
1: Ja.
0: Werd gebruikt. Ook.
1: Ja, bij een grote meubelgigant reclame.
0: Bij een grote meubelgigant reclame. Wij komen omdat Vincent, onze vaste reiziger, die zei: ik heb nog even een leuke busvraag voor jullie. Voor welke reclame werd dit nummer gebruikt? Nou, wij zoeken. Cor, onze buschauffeur, die zegt: de automerk.
1: Klopt niet.
0: Was te snel. En toen zei u, geloof ik.
1: Ja, meubelgigant.
0: Meubelgigant. Uit een bepaald gedeelte van de wereld.
1: Ja,
0: en dat is goed. Dat is helemaal goed. Lieve mensen, lieve reizigers, van harte welkom terug hier bij de Magical Mystery Tour. En de sfeer is uitmuntend. En hier natuurlijk nog steeds aanwezig onze buschauffeur Cor Snijder. Cor, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: Schatbewaarder naast het waar is meneer Van Aalst is ook aanwezig.
1: Ja, en Mattie die zegt: goedemiddag, Grauw reist ook mee met de Magical Mystery Tour. Gisteren is de prachtige Floating Pen bezorgd. Ook is zaterdag het Scutje Sealing gestart. En heeft het Scutje van Grauw met grote overmacht gewonnen. Mooi. En Bassie 1981 zegt: goedemiddag, ik check ook in vanuit Apeldoorn, vanuit mijn voortuin. Maar onder het genot van de Magical Mystery Tour onkruid aan het wieden ben. Groetjes, dat... Sebastiaan alias Bassie.
0: Even de beeld vasthouden, meneer Van Aalst. Dit beeld, dat is toch prachtig?
1: Heerlijk, ja.
0: Zo'n man zit lekker de onkruid te wieden.
1: Radio erbij.
0: Radiootje erbij. Of je zit misschien wel op je boot, ben je aan het verven. Hele gekke kleuren, je hele boot andere kleuren geven. Je denkt, heerlijk radiootje aan.
1: Heerlijk, Bassie.
0: Ja, heerlijk, Bassie, zegt meneer Van Aalst. Nou, dat zegt hij niet vaak, heerlijk, Bassie. En dan hebben we natuurlijk die prachtige jukebox van Willy Oosterga uit Breskens. Een van de grootste verzamelaars van jukeboxen. Maar dan helemaal gespecialiseerd in kleine, obscure jukeboxen. Ja, dat vinden we zo geweldig. En daar zitten heel weinig plaatjes in. En de kans dat jouw plaatje erin zit, is klein, maar wel aanwezig. Dus laat weten wat je graag wilt horen uit die zomerjukebox. En doe dat dan via die glasheldere NPO-luister-app. En we gaan eens even op zoek naar iemand die iets uit die jukebox wil halen. Wie zou dat zijn? Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Met Patrick.
0: Patrick de Stielfixer.
3: Ja,
0: had gisteren dus ook al... wou je ook al iets uit de zomerjukebox halen?
3: Ja, klopt, ja. Maar alleen, je had niet veel tijd meer om te draaien, denk ik.
0: We hadden niet veel tijd meer, maar hij zit er wel in. Hij zit erin.
3: Hij zit erin. Leuk.
0: Dus wil jij hem even goed in de verf zetten? En als jij denkt van nou, ik ben klaar met het, ik heb genoeg zendtijd gehad voor dit nummer. Dan doen wij een kwartje erin en dan draaien we hem.
3: Dat is goed. Ja, ik wil graag op nummer A16, druk maar op knop A16 dadelijk. Meester zanger uit België, Vlaming, meester beste Vlaming van België, zo moet ik het zeggen.
0: Ja.
3: Beste zanger van Vlaanderen, zo moet ik het zeggen.
0: Ja.
3: Raymond van Trunewoud met twee meisjes op het strand.
0: Oh, prachtig. Oh, twee meisjes. Ja. Wacht eens eventjes, want wij hebben meisjes. Twee meisjes.
3: Nee,
0: vind ik eigenlijk... nee deze, die is nee. Veel mooier. Die is
3: nee.
0: Mooi.
3: Ja, twee meisjes op het strand. We zitten in de zomer, hè?
0: Ja, nee, helemaal goed.
3: Zomerjukebox.
0: En die is ook nog langer ook.
1: Mooi.
3: Ja, je moet hem wel helemaal draaien, want de gitaarsolo is fenomenaal.
0: Is fenomenaal. En jij zegt de beste zanger van Vlaanderen. Ik zeg van Vlaanderen en ver daarbuiten, hoor. Hier in heel Nederland kennen ze hem ook. Hij heeft in Amsterdam, volgens mij is hij in Amsterdam geboren zelfs.
3: Dat klopt.
0: Hè?
3: Ja.
0: Goed. Ja. Zullen we een kwartje in de jukebox gooien?
3: Ja.
0: Jukebox. In de Van Aalst?
1: Ja.

0: Hoi, goedemiddag. Met Patrick.
1: Patrick de Stielfixer.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, had gisteren dus ook al, wou je ook al iets uit de zomerjukebox halen?
0: Ja, klopt, ja. Maar alleen, je had niet veel tijd meer om te draaien, denk ik.
2: We hadden niet veel tijd meer, maar hij zit er wel in. Hij zit erin.
0: Hij zit erin. Leuk.
2: Dus wil jij hem even goed in de verf zetten? En als jij als denkt, van, nou, ik ben klaar met het, ik heb genoeg zendtijd gehad voor dit nummer. Dan doen wij een kwartje erin en dan draaien we hem.
0: Dat is goed. Ja, ik wil graag op nummer A16, druk maar op knop A16 dadelijk. Meesterzanger uit België, Vlaming, meester beste Vlaming van België, zo moet ik het zeggen.
2: Ja.
0: Beste zanger van Vlaanderen, zo moet ik het zeggen.
2: Ja.
0: Raymond van Trunewoud met twee meisjes op het strand.
2: Oh, prachtig. Oh, twee meisjes. Ja. Wacht eens eventjes, want wij hebben meisjes. Twee meisjes.
0: Nee,
2: vind ik, nee deze, die is veel mooier. Is
0: ja, twee meisjes op het strand, we zitten in de zomer, hè?
2: Ja, ja, nee, helemaal goed.
0: Zomerjukebox.
2: En die is ook nog langer ook.
3: Mooi.
0: Ja, je moet hem wel helemaal draaien, want de gitaarsolo is fenomenaal.
2: Is fenomenaal. En jij zegt de beste zanger van Vlaanderen. Ik zeg van Vlaanderen en ver daarbuiten, hoor. Hier in heel Nederland kennen ze hem ook. Hij heeft in Amsterdam, volgens mij is hij in Amsterdam geboren zelfs.
0: Dat klopt. Dat
2: klopt, hè?
0: Ja. Ja.
2: Goed. Ja. Zullen we een kwartje in de jukebox gooien?
0: Ja.
2: Jukebox. Meneer Van Aalst?
3: Ja, daar komt hij.
0: Dankjewel.
2: Geniet ervan, hè.
0: Dank je.
2: Oké, komt-ie.
0: Houdoe.
2: Houdoe.

0: heel mooi.
1: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal.

0: Oeh.
1: Mont Ventoux. Dichten is fietsen op de Mont Ventoux. Waar Tommy Simpson nog is overleden. Onder zo tragische omstandigheden werd hier de wereldkampioen doodmoe. Op deze col zijn velen losgereden. Eerste categorie, sindsdien taboe. Het ruikt naar dennengeur, sunsilk shampoo, die je wel nodig hebt eenmaal beneden. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. De Mont Ventoux opfietsen wel heel erg. Waarvoor ook geldt, bezint eer gij begint. Toch haal ik, ook al is de hitte schroeiend, de top van deze kaalgeslagen berg. Ijdelheid en het najagen van wind.

0: Ja, dit is, meneer Van Aalst?
1: Ja, prachtig vind ik het.
0: Dit is stilmakend mooi, zullen we mooi zeggen. Lucie en Emilio Piano Maison, zo heet het nummer.
1: Maison uit 2025.
0: Uit 2025, hè?
1: Ja.
0: Ja, laten we dat even duidelijk hebben. Mont Ventoux hoorde je ook nog, waarmee hij in 1974 debuteerde. En dat was Jan Kal.
1: Ja, Jan Kal fietsen op de Mont Ventoux, zijn eerste bundel.
0: Ja, we hebben toen de tijd hebben we vaak aandacht besteed aan Jan Kal. En zijn bundel inderdaad, fiets op de Ventoux. Lieve reizigers, je reist met de Magical Mystery Zomertour 2026. En dat is een busreis geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. En we zijn te volgen in heel Nederland en ver daarbuiten. Eigenlijk de hele wereld gaan we over met de bus. En overigens, dit programma is natuurlijk als podcast ook terug te luisteren. Dat is ook het leuke, hè? Dat je dus alles kan terugluisteren. En dan wordt het een podcast.
1: Precies.
0: Zo is het wel.
1: En Jan Leghout zegt... Jan Leghout.
0: Jan Leghout. Dat is ook een mooie.
1: Leghout zegt dat Raymond van het Groenewoud in Schaarbeek is geboren.
0: Ja, maar hoe lang kan hij dan nog even vertellen hoe lang hij in Amsterdam heeft gewoond?
1: Oh ja. Jan, hoe lang heeft Raymond van het Groenewoud in Amsterdam gewoond?
0: Ja, want hij heeft een hele... hij heeft ook veel geschreven over Amsterdam, omdat hij daar natuurlijk gewoond heeft.
1: Ja.
0: Ik dacht dat hij er geboren was. Eens even kijken, meneer Van Aalst, wat hebben we allemaal?
1: Frank zegt, onkruid is nuttig voor de natuur. Naast een zaadpakket.
0: Wat?
1: Frank, die stuurt een bericht dat onkruid nuttig is voor de natuur.
0: En hoe komt hij daarop?
1: Ik denk dat we het hebben gehad over het zaadpakket dat was uitgelopen in onkruid en gras.
0: Dat heb, volgens mij hebben we het helemaal niet over gehad nog. Dat was van Mattie, geloof ik, hè?
1: Mattie.
0: Nee, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
1: Dan is het, denk ik, telepathie.
0: Dat is een telepathie, ja.
1: Het moet telepathie zijn.
0: Ja. Eens even kijken. Dan komt er hier nog binnen Seling van Christopher Cross. Wim uit Tirol, die zegt, korte mededeling mijnerzijds. Ik ben vandaag wat later ingestapt als normaal. Fijn dat er achterin nog een plekje vrij was. Nou, dat is hartstikke leuk dat je er bent. Johannes, die hebben we. Maar die is misschien wel leuk om die even te bellen.
1: Ja.
0: We gaan Johannes even bellen. Johannes.
2: Hey, goedemiddag Stefan.
0: Hey Johannes. Hey,
2: leuk om naar jullie te luisteren en ik hoorde al die jokers voorbij komen.
0: Ja.
2: En Johanna's, ik dacht nou, mag Johannes misschien ook even reageren?
0: Tuurlijk.
2: En ik hoorde jullie over camping spreken en ineens viel bij mij het kwartje van... ik heb jaren geleden in Katwijk aan Zee op een camping recreatiewerk gedaan.
0: Oh, leuk.
2: En dan hoorde je over de hele camping het liedje... Un canto a Galicia van Julio Iglesias.
0: Oh.
2: Op een mooie warme middag klinken. En toen dacht ik, ja, vanavond gaan we natuurlijk Spanje ook aanmoedigen.
0: Ja.
2: Dus misschien komt dat allemaal bij elkaar vanmiddag.
0: Dus Julio Iglesias, die galmde daar over, over jouw camping.
2: Ja, en dat gaat zich dan voor altijd in je geheugen vastzetten. Ja. Hè? Zo'n warme, zwoele middag. Iedereen naar het strand en een aantal mensen nog op de camping. En dan hoor je dat liedje. En dat blijft gewoon bij elkaar horen voor altijd. Ja,
0: mooi is dat, hè? En
2: ja,
0: even
2: zeker.
0: Nog, want je deed recreatiewerk. Wat hield dat in?
2: Nou, eigenlijk waren we uitgenodigd door de kerken van Katwijk, want we deden recreatiewerk en ook evangelisatiewerk. En er waren heel veel ouders die vroegen of ons team daar ook was, want dan gingen ze naar die camping toe.
0: Ja.
2: En 's ochtends hadden we vaak dan verhalen en liedjes en 's middags dan hadden we allerlei wedstrijden op het strand of op de camping om de kinderen een beetje te vermaken.
0: Wat klinkt dat leuk.
2: Klinkt leuk. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog gebeurt op campings, maar in de jaren 70 was dat toch mogelijk.
0: Ja, en toen was er nog plaats voor evangelisatie. Nee, ik word niet goed uit mijn mond. Evangelisatie. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik een prachtig beeld. We gaan gewoon wel even terug in die tijd en laten Julio Iglesias over de camping in Katwijk Zuid galmen. En dankjewel voor je verzoek. En hij staat in de jukebox, dus dat is hartstikke mooi. Het enige wat jij nog hoeft te doen is afwachten tot meneer Van Aalst er een kwartje in heeft gegooid.
2: Ja.
1: Komt hij aan, hoor.
2: Oké, goede reis met die bus nog.
0: Ja, nou, dankjewel, hè.
2: Doei.
0: Dag Johannes.
2: Dag hoor.
0: Dag hoor.

0: Radio 5 nemen wij u mee op een avontuurlijke ontsnapping aan het alledaagse. Een busreis zo verrassend en vol onverwachte wendingen als een kaleidoscopisch schouwspel van klanken en verhalen. Stemt nu af op NPO Radio 5 en reis mee met de Magical Mystery Tour.
1: Verdomme.
2: Een slecht begin, Erik Oudekerke.
3: Erik Oudekerke.
4: Wat zegt u?
3: Oudekerke.
4: Oh, Nicolas Bonte. De grootste boer van de omtrek en de rijkste. Met een bonk van een wijf, 7 zonen, 30 koeien... en 60 bunder akker en grasland. Geen mens krijgt mij ooit weg.
5: Dan is God u zeker goedgezind geweest.

0: Radio 5 nemen wij u mee op een avontuurlijke ontsnapping aan het alledaagse. Een busreis zo verrassend en vol onverwachte wendingen als een kaleidoscopisch schouwspel van klanken en verhalen. Stemt nu af op NPO Radio 5 en reis mee.
1: Ja, dit is zonde. Dit is zonde, zeg. Ja, dit is echt zonde, zeg. Het komt door de hitte, hoor. Die apparatuur hier, dat heeft hier heel lang natuurlijk veel hitte gehad.
2: Slaat op tilt, ja.
1: En dan komt er, dan moeten we toch eventjes opnieuw draaien, denk ik, toch, hè, meneer Van Aalst?
2: Gaan we gewoon helemaal eventjes...
1: Dat is zonde, hè? Ja. Kijk ook even naar Cor, want het is ook een nummertje van onze buschauffeur Cor.

0: ze met hoe lang nog, lieve reizigers. Hoe lang nog? Nou, nog 22 en 44 seconden busreis. En dan zetten we je af bij het Theater van het Sentiment. Die prachtige rondborstige bonbonnière met een voorstelling die straks wordt gepresenteerd door niemand minder dan Antje Montero, hè?
1: Ja.
0: Eens even kijken, want we hebben heel veel keuze. Wat zullen we doen? Misschien ook nog even goed, want we hebben natuurlijk die zomerjukebox die we hebben gehuurd voor de komende 8 weken. Dus dat is, daar willen we flink gebruik van maken. Het is een kleine jukebox, dus aan jou die luistert, misschien vind je het leuk om, want we mogen dus de jukebox voor volgende week, vrijdag, zaterdag, zondag, mogen we vullen. Dat heeft hij ons gezegd, dat vind ik hartstikke leuk, sympathiek ook. Dus heb jij suggesties voor de zomerjukebox? Geef het even door via de NPO Luister app. En dan kunnen wij dat maandag aan hem doorgeven. En dan komt hij, als het goed is, met een hele bak met plaatjes.
1: Ja, en kan dus om de A- of de B-kant gaan. Ja,
0: ja, dat zeker. Want er zit een A- en een B-kant in. Dus, dus geef ons even wat titels door. Dat is leuk. Dan gaan wij contact zoeken met iemand. Maar die is er niet.
1: Oh.
0: Want we hebben geprobeerd. Of is hij er wel? Kunnen we even kijken, hoor. Leo, ben je daar? Leo? Gewoon even bellen. Leo, die appt ons altijd.
2: Leo Klein-Wolthuis.
3: Leo? Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja. Leo, wij draaien nu zometeen jouw audio-appje die je aan het begin van de busreis aan ons stuurde. En we gaan je nummer draaien. Die halen we uit de jukebox, want die zit erin. Hebben we de Vlaams?
1: Zeker, Pieter Gosling.
0: Pieter Gosling met Peace, dat is een classic, hè?
1: Klassieker.
0: Een evergreen van het zuiverste water, aangevraagd door Leo. We laten even zijn appje horen.
4: Goedemiddag, Stefan, meneer Van Aalst en Cor. Leo stapt in vanaf Schuilenburg 18. Kan ik gelijk even de plaatje vragen van Pieter Gosling met Peace. Fijne uitzending allemaal. Doei doei.
1: Komt-ie.

0: Die drummer had het druk. De Daltons gaat het over Les Daltons, Joe Dassin. En daarvoor Poor Lonesome Cowboy Pat Woods. Was de tune van de animatieserie Lucky Luke. In Nederlands werd die gezongen door Gerard Cox. Even meneer Van Aalst, de Goeders Dalton. Wie waren dat?
1: In ieder geval Joe was volgens mij de kleinste. Hele kleine. En die grote was Averill.
0: Ja, die at ook veel, geloof ik.
1: Ja, die waren ook allemaal heel dun. En men had ook nog William en Jack Dalton.
0: Ja, dat waren ze. Dat waren er, de vier Daltons, hè? De legendarische vier Daltons. Lieve mensen, we zijn nog 11 minuten onderweg. 11 minuten en 55 seconden. Magical Mystery Tour. Je reist met een Magical Mystery vakantietour. Het heeft alles te maken met de zomerprogrammering. En daar hoort ook die hele leuke kleine jukebox. Die paste precies in de bus. Vlak bij de buschauffeur. En hebben een mooi snoertje aangelegd. Zodat het weer bij ons komt. Bij de presentatie in de bus. En die jukebox die hebben we geregeld. Met Willy Osinga uit de Breskens. Want hij heeft die jukebox. Die is van hem. Die verhuurt hij. En het leuke is dat hij heeft gezegd. Ja, ik kom gewoon elke week even langs. En dan vul ik hem opnieuw. Dat is leuk voor het programma. Daar hebben wij 8 weken plezier van. En jij mag ze vullen, hè? Jij mag die jukebox vullen. Dus als je denkt van ja, ik wil graag vrijdag dat en dat en dat nummer horen. Dan zetten we het in die jukebox. En ik wil zaterdag eigenlijk dat en dat en dat nummer horen. En zondag wil ik dat en dat en dat nummer. Zo werkt het. En meneer Raals?
1: Geweldig. Ja, een heel mooi systeem.
0: Kost niks.
1: Nee, en Willy die helpt ons uitstekend.
0: Ja, dankjewel Willy alvast. Dan gaan wij nu naar Frankrijk, naar de Morvan.
1: Morvan.
0: Als het goed is, daar woont Cor. Die kennen we natuurlijk ook, vaste reiziger Cor. En gisteren was hij er als de kippen bij om een verzoekje in te dienen. Om te kijken of deze in de muziekjukebox staat, dan de zomerjukebox. En dat staat hij gelukkig, want het is een meesterwerk wat hij wil horen. Als het goed is, heb ik hem aan de lijn, Cor.
2: Ja, hallo Stefan. Hey, ja, leuk dat je weer belt.
0: Ja, leuk dat jij belt.
2: Ja.
0: Cor, vertel even, want zonder even de titel te noemen.
2: Ja.
0: Waarom is dit voor jou een meesterwerk en wil je dat graag nu horen op dat prachtige adres waar je woont, ergens in de Morvan?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik wil dit plaatje graag horen om ook voor iedereen nog eens een keer te laten horen. Want het is een mysterieus nummer dat een bepaalde sfeer oproept en... Ja, daarom wil ik het nog eens laten horen. En het is van een artiest waar je het misschien niet helemaal van verwacht, maar het toch wel heel mooi klinkt. Dus vandaar.
0: Ja, ik heb laatst een biografie gelezen van Paul McCartney en dat ging over de begintijd van de Beatles. En hij was heel erg goed bevriend met Paul McCartney. Die gingen gewoon midden in de nacht gingen ze samen liedjes schrijven.
2: Oh, dat is leuk. Dat wist ik niet. Ja,
0: dat wist ik ook niet en dat heb ik dan toch gelezen in een biografie.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor? Dan gooi je hem een kwartje in de jukebox.
2: Ja, dat doen we. Oké, dankjewel.
0: Meneer Van Aalst?
1: Komt-ie.

0: Licht uit, spot aan.
1: Volgspot.
2: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
4: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: met een heerlijke hoofdrol voor de dwarsfluit, meneer Van Aals. Love Potion nummer 9, de Coasters uit 68. Maar er was nog een eerdere versie, hè?
1: Ja, was uit 1959 van de Clovers.
0: De Clovers, ook leuk om een keer in de jukebox te stoppen. Dus, lieve mensen, zo zijn wij aan het einde gekomen van een prachtige busreis. De Magical Mystery Zomertour en deze geel verzorgde reis werd je aangeboden door mijzelf.

0: 1950.
1: 1950 is 1985.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden en zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt en anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen, dan is het wisselend bewolkt. En met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
17: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. We reizen terug naar de zomer van 1985. De schoudervullingen worden steeds groter. De spijkerjas is niet uit het straatbeeld weg te denken. En wie echt hip wil zijn, loopt op witte sportschoenen. En het haar, dat mag vooral heel veel volume hebben. Muzikaal is 1985 een onvergetelijk jaar. Whitney Houston breekt definitief door. En daarnaast zijn Madonna, Aha, The Dire Straits, Wham en Simply Minds overal te horen. Rob Geldof schrijft geschiedenis met Live Aid. En Queen geeft er het beroemdste live optreden aller tijden. Phil Collins treedt op één dag op twee continenten. En muziek laat zien dat ze de wereld weer even kan verbinden. Dit is Theater van het Sentiment. En uit jouw Walkman komen de Talking Heads met Creatures of Love. Van hun album Little Creatures.

0: Het is de zomer van 1985. Vrij koele zomer, kwik stijgt niet boven de 22 graden. En het waait en het regent flink. Maar gelukkig kun je schuilen in de bioscoop en je laten onderdompelen in de avonturen van Marty McFly en uitvinder Doc in Back to the Future. De hit van 1985. En daarom ook alle redenen om mijn theaterreis futuristisch te beginnen in de DeLorean DMC 12. Jacques van den Berg, auto-expert en liefhebber, is zojuist bij mij ingestapt. Welkom Jacques. Hoe ziet deze auto er eigenlijk uit?
1: Ja, het is een geweldige auto. Het is een sportwagen. Een echte supersportwagen. Laag, gestroomlijnd en het onwijs gaaf is, hij heeft vleugeldeuren.
0: Ja.
1: Er is nog iets heel aparts, dat hij is niet gespoten. De auto is alleen maar verkrijgbaar in blank RVS.
0: Wauw. Ja, ik kom natuurlijk die film, hè? Back to the Future.
1: Ja, die film, dat is een geweldige film. De mensen die hem niet gezien hebben, moeten zeker die film gaan bekijken. Hij is zo leuk. En geweldige muziek in de film. En hele leuke plots zitten erin.
0: Ja.
1: Ja, het is geweldig.
0: En deze auto. En vertel eens, kan die ook heel hard?
1: Ja, best wel. Hij kan in het echt kan die 210 kilometer. En dat was dus in 1985. Dus dat, hij hoort bij de snelste auto's van 1985.
0: Van die tijd. Ja, van deze tijd. Ja, precies. Ja. En wat voor snufjes heeft hij allemaal?
1: Ja, wat voor snufjes heeft hij? Dus de vleugeldeuren. En voor de rest natuurlijk een snelle motor. En ja, als je de juiste brandstof hebt, kan je ermee in de tijd reizen.
0: Ja, blijkbaar, hè? En zit hij nog een beetje comfortabel?
1: Niet echt comfortabel. Sportwagens zitten niet heel comfortabel.
0: Nee.
1: Het is een auto waar je natuurlijk moeilijk in en uitstapt.
0: Ik ga toch eens even lekker gas geven. Want ja, een sportauto, daar moet je natuurlijk even een beetje mee scheuren, hè?
1: Precies.
0: Zo is het. Jacques van den Berg van het YouTube-kanaal Classic Cars en Lifestyle. Heel erg bedankt. Je hebt elke week weer twee nieuwe video's staan op je YouTube-kanaal. Misschien leuk om nog even te vertellen. En dan spreek ik je heel graag de volgende keer. Fijne middag nog.
1: Oké, dag.

0: mee naar de zomers van Weleer. Je luistert naar Theater van het Sentiment met Antje Montero.
1: De beste evergreens, NPO Radio 5.
2: Hallo kinderen, dit is Kermit de Kikker voor Ahum Dum Dum. Ahum Dum Dum, Ahum Dum Dum. Voor jullie dus met verhaaltjes en muziek. Spannende verhaaltjes, leuke verhaaltjes, rare verhaaltjes. En ook verhaaltjes om van te griezelen. Nou, dan gaan we nu over naar de studio van Ahum Dum Dum. Dum Dum. Nee, Ahum Dum Dum.
3: Hey.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen, blijft ook een heerlijk nummer. Hè? En daarvoor hoorde je natuurlijk Sister Sledge met Frankie.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ben jij team dit of ben jij team dat? Elke voorstelling doen we een wedstrijdje tussen twee platen. En jij thuis bepaalt wie de kampioen van de dag wordt. En vandaag heb ik twee hele dansbare hits die wel aan elkaar gewaagd zijn. Zo hebben wij Madonna.

Twee hits over dansen. Madonna met Into the Groove tegen Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Nou, welke plaat krijgt jou op de dansvloer? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Op dit moment gaat aan de leiding, zie ik Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Nou, mijn favoriet is dan toch heel stiekem wel die van Madonna. Dus is dat ook jouw favoriet? Blijf dan vooral stemmen. Wie weet haalt Madonna het nog in. Je weet het niet. Wat we wel weten is dat we aan het eind van deze voorstelling zo ongeveer 17:50 jullie favorieten helemaal gaan draaien. Goed, dus jullie kiezen de kampioen. Geef het door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie pakt straks de schijnwerpers en wie staat straks in de schaduw? Jij bepaalt. En ondertussen reis ik verder in mijn DeLorean, de DMC-12... met de Frank Boeijengroep, hard uit mijn autoradio met schaduw. Van een album, foto van een mooie dag. Dit is Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

0: De Ra-band Clouds Across the Moon. Ja, hij wordt massaal gestemd door jullie op ons dit of dat duel. En ik ga even wat reacties voorlezen. Desiree Zuidhof, die stemt op Bowie en Jagger. Als 12-jarige in 1985 vind ik dat een heel leuk liedje. Nog een prettige theatervoorstelling gewenst, Antje. Nou, wat lief, dankjewel Desiree. Johan Plaatsman die appt, over een paar weken begin ik als vrijwilliger militair bij de NetRes. Ik ben ook vakkenvuller in een supermarkt om wat bij te verdienen. En in mijn slaapkamer heb ik posters hangen van onder andere Madonna. Wie vond haar niet knap? Ik in ieder geval wel. Nou, dat begrijp ik wel, Johan. En daarom kies ik voor Madonna. Ik woon nog thuis in Den Helder, zegt hij. Nou, ik hou van dit soort berichtjes. En blijf het vooral doorsturen. En jullie stemmen staan genoteerd. Het is 1985, even een paar hoogtepunten van deze zomer op een rij. Franse en Amerikaanse duikers hebben op 600 kilometer diepte een deel van het wrak van de Titanic gevonden. Er is een dodelijk gif gevonden in Oostenrijkse wijn. De export is nu stilgelegd en inmiddels zijn er verdachten opgepakt. Wim Kok stopt bij de FNV en waagt zich aan een politieke carrière. De trend in de keuken van 1985 is een garnalencocktail en kipfilet met ananas. Ja, en ik noemde het net al even. Het weer is deze zomer ronduit dramatisch.
1: Het is triest, maar stromend regen en harde wind beheersen het weerbeeld van ons land de afgelopen tijd. En het ziet er niet naar uit dat het op korte termijn echt zal veranderen. Veel mensen die nog op vakantie gaan, zoeken wanhopig hun toevlucht tot zonnige oorden in het buitenland. Wie in eigen land blijft, ziet zijn vakantie vaak totaal verregend.
0: Niet alleen vakantiegangers hebben pech met dit weer. Ook de ondernemers die afhankelijk zijn van het seizoen voelen het direct in hun portemonnee. Zoals deze roeibootverhuurster.
2: Gesteld dat augustus nou nog een mooie maand zou worden, ik weet niet of dat lukt, zou het seizoen er nog te redden zijn voor u?
3: Nee, de vakanties zijn voorbij en de scholen beginnen weer. Volgende week loopt het een beetje weer. Nee, dat valt echt niet meer goed te maken hoor.
0: Nou, laten we snel overschakelen naar iets vrolijkers, sport. Voorlopig is de laatste Formule 1 race gehouden op het circuit van Zandvoort. Oostenrijker Niki Lauda won hem. En tegen alle verwachtingen in wint de 17-jarige tennisser Boris Becker Wimbledon. En dan misschien wel de grootste overwinning van deze zomer. De 38-jarige Joop Zoetemelk schrijft geschiedenis in Italië.
4: Het wereldkampioenschap 1985. Joop Zoetemelk, 38 jaar en hij heeft hem. Wat een prachtige overwinning. Zoetemelk is wereldkampioen.
0: Van harte gefeliciteerd, Joop. Nou, en toeristen in Zeeland lopen steeds vaker tegen het probleem aan dat campings en andere accommodaties vol zitten. Dus daar hebben de Zeeuwen iets slims op bedacht.
5: De vakantiegangers kunnen hier via een computerterminal zelf de informatie opvragen over vrije plaatsen in de verschillende delen van de provincie. Het gaat nog om een proef die is opgezet door het provinciaal recreatieoverleg en nu nog wordt gefinancierd door de overheid. Het bedienen van het systeem is betrekkelijk eenvoudig. Je kiest eerst de regio uit waarover je informatie wilt hebben en selecteert dan verder naar de plaats, de verschillende vormen van accommodatie enzovoort.
0: De bioscopen worden door het slechte weer heel goed bezocht deze zomer. Een greep uit de films die draaien. The Breakfast Club, Rambo deel 2 en Back to the Future natuurlijk. En op tv kijken we naar het programma Hemd van je Lijf. Hierin mag het publiek vragen stellen aan bekende Nederlanders zoals Carrie Tefsen, Henny Huisman en Jos Brink.
6: Ik wil eens vragen, vind je het een voordeel om een bekende Nederlander te zijn?
7: Wat denkt u?
6: Denk we wel.
7: Ja, waarom denkt u dat?
6: Ja, het lijkt me wel leuk als je zo door iedereen herkend wordt. He? Dan zeg ik, kijk, daar gaat Jos Brink.
7: Ja,
6: leuk.
7: Ja, leuk.
6: Zo zou ik denken.
7: Ja, leuk. Nou, daar is de vraag mee beantwoord.
6: Ja, ja. Ja. Kort en krachtig, hè?
7: Nou,
6: ja.
7: Het heeft zijn voordelen. Ik hoef mijn giropasje bijna nooit te laten zien.
6: Nou.
7: En ze denken dat ik wel kredietwaardig ben. En daar probeer ik nog eens een keer een enorme wisseltruc mee uit te halen. En dan te verdwijnen naar het buitenland.
6: Ja,
7: dat zou heerlijk zijn.
6: Dat zou niet lukken, hè?
7: Nee, dat lukt niet.
6: Nee.
7: En op Schiphol is dat wel eens makkelijk. En ik mag wel eens. En dat is wel fijn. Ik mag wel eens voor in winkels.

0: Daar gaat de bruid, naar de Gildefotograaf. Haal ook jouw gratis trouwdagboek boordevol informatie. Bij de Gildefotograaf. Zie de Gouden Gids.
1: Dit

0: The World Girl, Scritti Politie. En daarvoor hoorde je natuurlijk Cool and the Gang met Cherish. Ja, en als 16-jarig meisje in 1985 heb ik hier natuurlijk heel veel opgeschuifeld. En ik zie net in de app een hele leuke foto voorbij komen van Ab van Wijngaarden. Hij stuurt een foto van het singeltje en het hoesje van Cool and the Gang met Cherish. Ja, ik hou van dat soort foto's en dat soort berichten. Antje schrijft hij erbij met uitroepteken. Ik denk, Ab, als ik het zo zie, dat jij ook leuke schuifelherinneringen hebt aan dit plaatje. Blijf ze vooral doorsturen in de NPO Luister-app. Je luistert naar Theater van het Sentiment in de zomer van 1985. En bij mij op het podium staat Carla Spierings. Welkom, Carla.
1: Welkom, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe oud ben jij in 1985?
1: 17 jaar.
0: Nou, we komen een beetje uit hetzelfde jaar, denk ik. Kom je uit 1968 dan, denk ik?
1: Ik ben geboren in 1968.
0: Ja, precies. Ja. 1969. Goed, vertel, neem me even mee. Je bent 17-jarige Carla in 1985. Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ja, ik was toen al gek van muziek. Ik luisterde heel veel naar de radio. En dan zat ik op mijn kamer, zat ik op te nemen. Met de top 40 erbij. En dan ja, alle hits een beetje op een bandje opnemen.
0: Ja, op zo'n cassetterecorder nog, hè?
1: Ja.
0: En dan moest je altijd twee van die knopjes tegelijkertijd indrukken, toch?
1: Klopt,
0: dat kon je opnemen. Ja, ik heb het ook allemaal gedaan. Hingen er ook posters aan de muren bij jou in je kamer?
1: Ja, nou, ik had een vriendin en die was lid van de popfoto's. Die mocht ik af en toe wel eens lenen om te lezen. En dan kreeg ik ook wel eens posters. Ja, die hingen bij mij aan de kamer. Dolly Dots, Robert Tucci, van alles en nog wat.
0: Ja, leuk. Heerlijke tijd. Ja, precies. Ook helemaal mijn jeugd. Welk van de twee nummers van het dit of dat duel krijgt jouw stem?
1: Ik had gestemd op Mick Jagger en Dancing in the Street.
0: Ja, ook wel een heerlijk nummer, hè? Om lekker ook mee te zingen en op te dansen.
1: Ja.
0: Je stem, ze staan nog steeds voor, dus je bent niet de enige. Je stem staat genoteerd, Carla. En dankjewel dat jij jouw zomerherinnering met ons wilde delen.
1: Ja, heel fijn. Leuk. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: Tot ziens.

0: Sometimes Like Butterflies van Dusty Springfield hier op NPO Radio 5. Het Koerenhuis viert haar 100ste verjaardag.
1: 100 jaar culturele, zakelijke en culinaire avonturen. Ook wel romantiek genoemd. En het oude Scheveningen speelde, werkte en zong mee.

0: Hondjes en katjes, daar hebben we dus 45 hokjes voor. En die blijven hier dan zo 4 uur zitten. Totdat ze dus naar het vliegtuig gebracht worden. En dat ze dus naar een ander land toe gaan.
1: Slapen hier nu ook andere dieren dan alleen maar honden en katten?
0: Ja. Paarden, koeien, varkens, visjes, leeuwtjes, tijgers. Alles slaapt hier.
1: Noemt u nou eens een bijzonder dier wat hier een keer geslapen heeft, toen het nog niet verbouwd was?
0: Ja, een neushoorn. Dat hebben we hier gehad. Maar die blijft in zijn kist.
2: Dus mocht je je huisdier willen onderbrengen deze zomer, dan kan dat in een speciaal dierenhotel. We gaan straks het sentimentele zomerspel spelen. 1 minuut lang krijg je een hele rits vragen over de zomer van 1985. Wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentautootje. En wil je meedoen, dan moet je wel eerst raden van wie deze stem is.
3: Maar ik ben ook echt dol op Dallas bijvoorbeeld, hoor. Dan ga ik als zitten verzinnen wat er komt, denk ik, ja. Nou, dat moet wel misgaan met die man, want ze zien er zo gelukkig uit. Dus die man, die valt natuurlijk uit een vliegtuig of breekt zijn benen en dan moet ze hem verzorgen. En dan komt ze weer een ander tegen. Oh, ik vind het enig, zulke vrouw.
2: Nou, weet jij het? Geef dan het goede antwoord door voor het spelletje via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En wie weet speel je dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, deze eerste acte is voorbijgevlogen. De zomer van 1985 gaat verder na de pauze. Dus tot zo.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij kwam een paar minuten geleden in een bocht en val en hij lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard stond 2e in het algemeen klassement achter de Sloveen Tadej Pogačar. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

hier hebben staan zwingen op dit heerlijke nummer van André Hazes. Buena Sera, oh Marie. Welkom terug bij de zomer van het Theater van het Sentiment in de zomer van 1985. Ik ben op rondreis met Theater van het Sentiment deze zomer en het Sentimenteel Reisloket helpt mij daarbij. Ik zou dit keer wel de oceaan eens willen oversteken naar bijvoorbeeld Miami, een erg avontuurlijke bestemming, helemaal in Amerika. En het loket kan mij daar vast bij helpen, maar dat allemaal zometeen, want nu staan Prince and the Revolution voor jullie klaar met Raspberry Beret.

Heerlijke plaats. Hebben jullie ook lekker meegezongen? Wij hier in ieder geval wel. Deze hele zomer laat ik me adviseren door het goedlachse personeel van het sentimentele reisloket. En zelf heb ik wel al een idee waar ik op vakantie naartoe zou willen gaan. Want elke zaterdagavond zit ik voor de buis voor een nieuwe aflevering van de geweldige serie Miami Vice. Nou, nu geeft deze serie best een grimmig beeld van deze stad, maar ook flitsende auto's, hele knappe mannen,

0: Heerlijke plaat. Hebben jullie ook lekker meegezongen? Wij hier in ieder geval wel. Deze hele zomer laat ik me adviseren door het goedlachse personeel van het sentimentele reisloket. En zelf heb ik wel al een idee waar ik op vakantie naartoe zou willen gaan. Want elke zaterdagavond zit ik voor de buis voor een nieuwe aflevering van de geweldige serie Miami Vice. Nou, nu geeft deze serie best een grimmig beeld van deze stad. Maar ook flitsende auto's, hele knappe mannen en indrukwekkende gebouwen. Dus ik ben wel benieuwd naar het levendige decor van deze fantastische serie.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Goedemiddag. Ik zou graag naar Amerika willen gaan. En dan het liefst naar Miami. Heb je tips?
2: Goedemiddag, Antje. Natuurlijk kan dat. En ik heb zeker tips. Alleen deze American Dream kost wel een hoop geld. Dus ik hoop dat je een beetje hebt gespaard. Voor een enkele reis vliegticket betaal je namelijk 1500 gulden. Het beste is om via New York te vliegen. Dat is zo'n 8 uur. En dan naar Miami is 3 uur.
0: En als ik dan eenmaal in Miami ben, waar moet ik dan allemaal rekening mee houden?
2: Ten eerste moet je op het vliegveld rekening houden met lange rijen, want de beveiliging is erg streng. Iedereen die krijgt dezelfde soort vragen. Bijvoorbeeld, ben je hier voor zaken of voor plezier? Wat is het doel van de trip? En waar verblijf je en hoe lang? Dat soort vragen kan je wel verwachten. Waar je nog meer rekening mee moet houden is dat het 6 uur eerder is dan in Nederland. Dus als het bij ons 12 uur 's middags is, is het in Miami 6 uur 's ochtends. Mijn advies is, slaap niet overdag en probeer het tot in de nacht vol te houden. Zodat je snel in het Amerikaanse ritme komt. Want anders dan, ben je gewoon de hele tijd heel moe en dat is niet fijn. Wissel je guldens in voor dollars. En pak alleen zomerkleren in, want het is gemiddeld zo'n 98 Fahrenheit. En dat is ongeveer 36 graden, dus dat is echt heel warm. Gelukkig ligt Miami aan het strand. Waar je ook op voor kan bereiden is dat als Amerikanen zeggen how are you? Dat is een teken van begroeting. Je kan daar natuurlijk ook op reageren met fine and you. Maar dat hoeft niet. Het is gewoon hallo eigenlijk.
0: Oké, nou, good to know. Thank you. Ik ken Miami natuurlijk van de serie Miami Vice, hè? Ja, de serie draait natuurlijk om de cocaïnehandel binnen deze stad. Is dit nou op de waarheid gebaseerd? Want dan lijkt het me niet zo veilig om te gaan.
2: Nee, ja, daar heb je eigenlijk wel een punt. Want sommige delen van Miami zijn inderdaad ook echt absoluut niet veilig. Dus ga als toerist ook niet zomaar naar een gebied wat je niet kent. Zoals Liberty City, Brownsville of Overtown. Dat zijn plekken die je echt moet vermijden. Dus let goed op je spullen. Ga niet alleen de straat op, zeker niet in de avond. En ga alleen naar toeristische gebieden zoals Miami Beach.
0: Ja, nou ja, vooral natuurlijk dat glamorous gedeelte van de stad, die wil ik wel zien. Waar kan ik nou het beste gaan slapen?
2: Ik zou je adviseren om lekker op het strand te gaan slapen. En als je veel te spenderen hebt, dan raad ik ten zeerste Fontainebleau Hotel aan. Dat is een enorm wit gebouw, iconisch verblijf met imposante gebogen gevel aan de zee. Voor de glamour zit je echt helemaal goed hier. Want er verblijven namelijk ook heel veel bekende mensen. Zoals, ik noem een Sylvester Stallone of een Tina Turner. Die verblijven hier graag.
0: Okay.
2: Niet de minste namen. En denk aan meerdere zwembaden, lichtstoelen, glanzende marmeren vloeren, kamers met airconditioning en televisie. Grote kroonluchters, heerlijk eten. Nou, noem maar op, het is één grote luxe tafereel. Of je kan natuurlijk kiezen voor een goedkopere slaapplek, namelijk een motel of een budgethotel.
0: Oké, ik ben in Miami. Ik heb een of andere kamer gekozen. Maar wat ga ik allemaal doen?
2: Ik zou een auto huren. Een lekkere grote jeep bijvoorbeeld. En dan zou ik lekker gaan rijden. Je kan hele grote afstanden afleggen daar. Want het is een enorme stad. Je ziet heel veel. Je hebt mooie art deco gebouwen. Enorme wolkenkrabbers.

0: grote aanrader is de Aventura Mall. Dat is iets wat we in Nederland niet echt kennen, een mall. Het is een winkelcentrum, maar veel meer dan een winkelcentrum. Het is een wereld op zich eigenlijk. Met meer dan 300 winkels in één gebouw. Je kan er ook eten. Elektronica is heel erg populair. Want er worden namelijk ook veel producten gedemonstreerd. En dat is wel echt heel leuk ook om te zien. Bijvoorbeeld spelcomputers of camera's, dat soort dergelijke dingen. Dus ze lopen ver op ons vooruit. Dus dat is leuk om even een kijkje in de toekomst te nemen.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En knappe mensen kijken?
0: Ja, dat zou
1: Miami
0: ik ook
1: Beach.
0: Doen. Ja.
1: Dat zie je toch altijd in Miami Vice, in die films. Zie je ze allemaal zo helemaal afgetraind langs zo'n boulevard rollskaten.
0: Zeker, want jij bent 16. Ik zou echt eventjes die rollerskates aantrekken. Die fluoriserende joggingbroekje.
1: Ja.
0: Hoofdband.
1: Ja.
0: Zweetband.
1: Zweetband.
0: En lekker en gaan ja. skaten.
1: Nou, hou ik ook wel van goed eten. Wat kan ik verwachten in Miami qua eten?
0: Ja, in Amerika geldt gewoon grootst. Alles is enorm groot. Je hebt zelfs een 1,5 liter beker voor Coca-Cola. Dus kan je nagaan. Ja, hamburgers, hotdogs, pancakes. Niet heel gezond in ieder geval. En de key lime pie. En dat is heel typisch voor de staat, voor Florida. Heerlijk toetje, gemaakt van limoenen die groeien op de eilandengroep de Keys. Dat is ook nog een leuk tip voor een uitje trouwens. Kan je heel mooi over de brug, over de Overseas Highway, kan je heel veel eilanden bezoeken. En daar kan je dus ook de limoenen zelf proeven.
1: Nou, ik hoor het al. Ik ga naar vakantie naar Miami, op vakantie naar Miami. En ik kom een portemonnee armer terug, maar wel een paar kilo rijker ook terug, denk ik, als
0: Zeker.
1: Ik het zo hoor.
0: Zeker.
1: Maar ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Heel goed.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Tot de volgende keer.

0: baby, do that conga.
1: Ah, conga, Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Ja, het is natuurlijk dé plaat die ik continu hoor hier in Miami. Het is van hun 9e studioalbum Primitive Love. En deze is in augustus 1985 uitgekomen. Waar ben jij op vakantie in 1985? Ben jij in het verleden ook wel eens in Amerika op reis geweest? Wanneer was dat en hoe was dat? Ik hoor graag jullie verhalen. Deel jouw vakantieherinneringen via de NPO Luister-app. Ja, en dan nu Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?

0: Ochtend op NPO Radio 5.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer spelen we in het theater het Dit of Dat duel. Een muzikale strijd. En vandaag gaat de strijd tussen twee liedjes over dansen. Door jouw favoriete steunen met een stem bepaal jij thuis met welke plaat wij straks de avond in gaan dansen. Support jij de koploper, en dat is de

0: Ja, in welk kamp zit jij? Zit jij in het kamp Madonna of kamp David Bowie en Mick Jagger? En ik vraag het aan Inge Rodolf. Welkom.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. In welk team zit jij?
1: Bowie en Jagger.
0: Ah ja, nou dan ben je blij, want ze zijn koploper op dit moment.
1: Ja, ik hoop dat ze ook gedraaid worden straks.
0: Nou,
1: helemaal
0: we gaan het zien. Je stem staat in ieder geval genoteerd. Hoe oud ben jij in 1985, Inge?
1: 27.
0: 27. En hoe ziet je leven eruit?
1: Ik beval 29 juli van mijn eerste dochter.
0: Nou, gefeliciteerd. Je staat op knappen dus. Je staat op knappen.
1: Ja. Dus, radio luisteren, hè?
0: Ja.
1: En wachten tot het zover is.
0: Ja.
1: En MTV natuurlijk, hè?
0: MTV, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Wat goed. Nou, en je wordt moeder dit jaar, 1985 voor het eerst. Ja. Dat is ook bijzonder, toch?
1: Ja, heel bijzonder.
0: Een mooie zomer, ja.
1: Ja. Nou, alleen koud.
0: Ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Hè? Het was niet een hele warme zomer, 1985.
1: Nee, want ik weet nog, toen ik dus bevallen was.
0: Ja.
1: We woonden in een appartementencomplex. En dan was het de gewoonte om in de zomermaanden de verwarming helemaal uit te schakelen. En ik had het koud met mijn been. Maar dan ook echt. Dus wij zaten echt als gewikkeld in dekens.
0: Ja.
1: En mijn schoonouders die hebben toen ook voor ons zo'n straalkacheltje gekocht. Dus dat was echt niet leuk.
0: Nee. En natte zomer, maar wel een mooie zomer voor jou als moeder worden.
1: Ja. Nou, zeker weten.
0: Dankjewel Inge voor dit mooie verhaal en voor je mooie herinnering.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook voor het uitbrengen van je stem. We gaan het straks horen.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Oké, fijne avond nog.
1: Fijne middag nog.
0: Joe. Ja, wie wordt er straks gekroond tot winnaar van de Dansplaat 1985? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En voor jou staat nu klaar Duran Duran. Je kan ze natuurlijk niet missen in 1985 met A View to a Kill.

0: Ik noemde het net al eerder in de opening van deze theatervoorstelling. De Ierse zanger Bob Geldof heeft deze zomer geschiedenis geschreven met het legendarische benefietconcert Live Aid. Hij heeft ongeveer $250 miljoen opgebracht voor de hongersnood in Afrika. In het radioprogramma Hier en Nu van de NCRV legden de prestaties van Bob onder de loep.
1: Bob Geldof is erin geslaagd David Bowie op het podium te krijgen. De Britse groep The Who heeft zich speciaal voor Live Aid heropgericht. Het technische genie achter de Olympische Spelen van Los Angeles heeft zijn talenten aangeboden. En een Concorde is beschikbaar gesteld om muzici van Londen naar Philadelphia te vervoeren.
0: Op de vraag hoe Bob Geldof dit toch allemaal voor elkaar krijgt, daar is hij zelf erg duidelijk over.
2: It's all spurious glamour, you know. I mean, but I'm prepared to use, I'm prepared to sell famine as a glamorous event, if that's what it takes to keep people alive.
3: En dat zei Bob Geldof van de Boomtown Rats, ook de organisator van Live Aid. Hier en nu, vanochtend dus in het teken, een heel klein beetje ook muzikaal van Live Aid. We beginnen met een van de mannen die daar ook zal optreden, Elvis Costello en Oliver's Army.

0: Elvis Costello, Oliver's Army.
1: Het sentimentele zomerspel. In 1 minuut zoveel mogelijk vragen goed.
0: We gaan een leuk spelletje spelen. Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En het werkt zo. 1 minuut lang krijg je een hele rits vragen over de zomer van 1985. Ja, en om te winnen moet je er tenminste 6 goed hebben. En ik vraag me af, wie durft de uitdaging aan? Goedemiddag, Hans van der Langenberg.
2: Ja, dat is Hans van der Langenberg uit Lisse.
0: Jij durft de uitdaging aan?
2: Ja hoor.
0: Nou, hartstikke goed. Het is 1985. Hoe oud ben jij, Hans?
2: Ik ben al 25.
0: En wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik zat die zomer in Parijs. Ik was daar verantwoordelijk voor de plaatsingen van Franse vrijwilligers op de zomerkampen door heel Europa heen. En dus ook buitenlandse vrijwilligers die dan naar kampen in Frankrijk
0: wilden. Leuk. Nou, wat leuk. Ja. Lijkt me een hele leuke baan.
2: Ja, was heel leuk. Ja.
0: Zo in de zomer van 1985. Nou goed, ik ben benieuwd hoeveel je allemaal nog weet van dat prachtige jaar. Je krijgt zometeen 60 seconden. Je moet heel snel zijn. Dus als je het niet weet, roep meteen pas. Je moet 6 vragen goed hebben en dan win jij het theater van het sentimentautootje. Dus Hans, ben jij er klaar voor?
2: Dat weet je nooit natuurlijk, maar we gaan het proberen.
0: We gaan ervoor. Kom, opperste concentratie. We gaan beginnen. Ja. Welke rol speelt Carrie Tefse in Zeg eens A?
2: Assistente van dokter van de ploeg.
0: Ja, en hoe heet ze?
2: Mie.
0: In welke badplaats staat het koerhuis?
2: Scheveningen.
0: Waarvoor dient de auto DeLorean DMC-12 in Back to the Future?
2: Ja, om naar de toekomst geschoten te worden, hè?
0: Ja. Heeft Joop Zoetemelk in 1985 het wereldkampioenschap wielrennen gewonnen, ja of nee?
2: Ja, Italië.
0: Maak de volgende zin af. Kleine wasjes, grote wasjes, douchen in je?
2: Wasmachine.
0: Uit welk land komt coureur Niki Lauda?
2: Italië.
0: Van welk bekend schip zijn er wrakken gevonden in 1985?
2: De Titanic.
0: Voor welk goed doel is Live Aid georganiseerd?
2: Ja, dat is natuurlijk voor de honger in Afrika.
0: Welke zanger vloog voor Live Aid van Londen naar Philadelphia met de Concorde?
2: Oeh, was dat Geldof zelf?
0: Nee. Oh, we zijn er doorheen? Ja. Maar, op de valreep. Lieve Hans, kan ik jou vertellen dat je de 6 goed hebt?
2: Joepie.
0: Ja, eens even kijken wat je niet wist was... Niki Lauda komt uit Oostenrijk.
2: Okay.
0: En niet uit Italië. Ja. Het was Phil Collins die met de Concorde van Londen naar Philadelphia vloog. En voor de rest had je ze eigenlijk allemaal goed. Dus daar zijn we hartstikke blij om. Blijf vooral nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens... en komt het autootje van het sentiment natuurlijk jouw kant op.
2: Geweldig.
0: Hans, dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Ik ben heel blij dat je hebt gewonnen.
2: Dank je wel, Antje. Fijne programma verder nog.
0: Ja.
2: Ik luister.
0: Hartstikke fijn. Dank je wel, hè.
2: Oké.
0: Doei.

0: van onze Gerard Joling. Ja, dat was zijn grote doorbraaksingle in 1985. Deed hij natuurlijk mee met de Soundmix Show. En ja, daarna wist heel Nederland meteen wie Gerard Joling was. En daarvoor hoorde je The Pogues met Dirty Old Town. Je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment. En het is de zomer van 1985. En bij mij op het podium staat Jolanda Baltus. Welkom.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Goedemiddag. Ja, jij hebt een hele leuke zomerherinnering die je graag met ons wilt delen. Want jij bent ook, want jij bent ook naar Miami geweest, hè?
1: Ja, klopt. Ja, in 2006 ben ik naar Miami geweest. Niet met mijn man.
0: Nee.
1: Maar ook niet met mijn ex-man. En ook niet met mijn kinderen op dat moment. Nee, we hadden met een groep medefans hadden we een afspraak dat we met elkaar naar Miami zouden gaan in april.
0: Ah, wat fantastisch.
1: Iedereen viel een beetje af, maar ik had de ticket al geboekt. Oh. En toen heeft een andere vriendin gezegd, nou, ik ga met je mee. Dus we hebben in Philadelphia afgesproken en we zijn naar Miami gevlogen.
0: Oh, wat heerlijk.
1: En we hebben daar een geweldige zuipvakantie gehad.
0: Ja, maar luister, een vriendinnenvakantie is sowieso per definitie de leukste vakantie. Dat vind ik ook.
1: Echt wel. Ja. Dat moet je ook veel vaker doen, maar dan kom je pas achter als je het een keer doet. Hè.
0: Ja, precies. Maar dan is wel gelijk Miami. En ben je ook naar Key West geweest?
1: Ja, we op een gegeven moment hebben we de auto gepakt, zijn we... Tenminste, we hadden natuurlijk een huurauto, want met een Amerikaan heb je altijd een huurauto.
0: Ja.
1: Toen zijn we dus gewoon de Keys af gaan rijden en we zijn in Key West gebleven. Het huis van die schrijver, hoe heet die ook weer? Hamilton of zo?
0: Ja, ja, zeker, ja.
1: Ja, daar zijn we geweest. Nou, de typisch toeristische dingetjes. En dan zo'n katamaran en zo'n sunset cruise met een heleboel drank en mensen.
0: Oh, wat
1: heerlijk. Hartstikke gezellig, lekker jong zijn.
0: Ja. Heerlijk.
1: En daar hebben we een nachtje overnacht en toen weer terug naar Miami. Heerlijk.
0: Ja, precies. Ja, Hemingway was de schrijver.
1: Hemingway, inderdaad.
0: Ja. Ja, ik ben er ook geweest met mijn dochter en ook een fantastische tijd, precies zoals jij ook beschrijft. Dus dankjewel.
1: Ja. En toen dacht ik, moet mijn vriendin opzoeken.
0: Dankjewel, Jolanda.
1: Ja, is goed, Antje.

We gaan bijna afscheid nemen van de zomer van 1985. Maar niet zonder die ultieme kampioen van deze zomer. David Bowie en Mick Jagger stonden tegenover Madonna. Twee liedjes over dansen en vrijheid. Dit of dat. Into the Groove of Dancing in the Streets. Nou, wie gaat er met de handen omhoog vandaag? Martine, ik ga je blij maken. Het is Dancing in the Street met David Bowie en Mick Jagger.

0: afscheid nemen van 1985. Het jaar waarin ik 16 was, net klaar met school. En een opleiding volgde, een dansopleiding bij Penne de Jager. En de wereld lag aan mijn voeten. Volgende weekend ben ik weer terug uit Miami. En dan zijn we in de zomer van 1978. En zondag zijn we in de zomer van 1963. Ja, ik heb weer nieuw vervoer. En ik ben benieuwd waar stuurt het reisloket mij naartoe. Je hoort het allemaal volgende week. En ik hoop natuurlijk dat jij er dan ook weer bij bent. Zometeen bij Volgspot staat Helco Span weer voor jullie klaar. Dus heel graag wat mij betreft tot volgende week. Tot dan. Dag.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan, gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volgspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Barry Stevens over zijn afscheidsvoorstelling die hij komende week speelt in het Hart Museum in Amsterdam. Ik spot nieuw materiaal van twee jonge Nederlandse zangeressen, Elieve en Jet van der Steen. En we trekken, nu de Vierdaagse weer op het punt van beginnen staat, de muzikale wandelspoen aan.
1: Volgspot.

origineel van dit liedje speelde zich af in Frankfurt aan der Oder in Duitsland, dan ben ik toch inderdaad ook liever in Zouterlanden. Samen met Bluff en GK Arnaert. Ja, en we blijven zo dadelijk ook nog eventjes in België over GK Arnaert gesproken. Want zo dadelijk hoor je uit ons eigen live-archief een bekende Belgische band. Meer hoef ik niet te zeggen als je dit fragment alvast hoort.

0: Little Man.
1: Gespot door Span.
0: En vanavond wil ik in Volkspot heel graag twee liedjes van jonge zangeressen spotten die echt helemaal in de stijl van nu bewijzen dat het Nederlandstalige poplied echt een mooie toekomst heeft. Straks hoor je een nieuw nummer van Jet van der Steen, maar in dit uur is het de beurt aan Elieve, een Nederlands-Turkse zangeres die zowel in Turkije als in Nederland al samenwerkte met grote namen in de muziekwereld, zoals hier bijvoorbeeld met Davina Michel. Haar nieuwste liedje heet Astronaut en is gebaseerd op de mythe van Icarus, die zo hoog wilde vliegen dat hij zijn vleugels verbrandde aan de zon, waarna hij neerstortte in zee. En dat historische verhaal, dat mythologische verhaal, dat combineert Elieve met haar eigen verhaal, het verhaal van haar grote liefde die haar bedroog, die altijd maar meer wilde en daarmee verwoestte wat er was. Het betekende het einde van haar relatie, maar toch, en dat vind ik ook het mooie van dit nummer, gunt ze hem ook zijn vrijheid. Luister maar naar Astronaut.

0: zo'n klassieke Franse chanson dat helemaal bij de zomer past. Pierre Groscolla en Elise. Barry Stevens staat met zijn 82 jaar nog één keer helemaal alleen op het podium. In zijn voorstelling The Importance of Being Barry kijkt hij met humor, ontroering en de nodige zelfspot terug op een leven vol liefde, verlies, theater en de moed om altijd zichzelf te zijn. En dat persoonlijke verhaal dat verweeft hij met teksten van zijn grote inspiratiebron, de eerste schrijver Oscar Wilde. Barry, goedenavond.
1: Hallo. Barry, hoe is het met jou?
0: Met mij gaat het uitstekend. Ik kan beter vragen hoe het met jou is zo vlak voor de première van je nieuwe voorstelling.
1: Ja, het is heel spannend. Het is, het is een geweldige uitdaging om in het Hartenmuseum te staan, helemaal alleen. Geen toeters en bellen, geen grote orkest of ballet of kleding. Het is gewoon puur Barry Stevens op 82 jaar leeftijd en... zeg maar, de kern van al die bijzondere jaren, de waanzinnige genot die ik heb, wel de verdriet die ik heb meegemaakt. Zoals wij allen natuurlijk in het leven. Maar het is een heel bijzonder gebeurtenis, omdat het ook door een heel jong iemand geschreven is. En dat is een enorme inspiratiebron om een jonge, zeer getalenteerde iemand... mij toch eens voor nu en dan de wijs, de vinger wijst van misschien zou je dit en dat en zo. En het is zeer inspirerend, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Koen Karis, hè, die heeft de voorstelling geschreven. Een inmiddels ook gelauwerde toneelschrijver. En dan vraag ik me af, het is echt jouw persoonlijke verhaal. Je zegt het al, je probeert de kern te raken van eigenlijk wat je hebt meegemaakt in je leven. Liefde, verlies, carrière enzovoort. Maar hoe werk je dan samen met zo'n toneelschrijver? Heb je jullie eindeloos koffie en wijn met elkaar gedronken om jouw verhaal begrijpelijk te maken?
1: Integendeel. Ik kreeg een opdracht, dat is heel bijzonder. Ik moest 100 punten uit mijn hele leven, van kind af aan tot nu, opschrijven. En daar moest ik door mijn hele leven heen. Dat lijkt heel simpel. Maar toen ik aan begon, ik dacht, oh my god, hoe moet ik dit nou? En dit en dat en waarom moet ik dit zeggen en dit zeggen? En langs de weg kwam dat, en ik moest het niet te langdradig maken, ik moest vrij kort en krachtig zijn. En uit die 100 punten die ik uit mijn eigen leven heb geplukt en geschreven, heeft Koen Karissen van een forum gevonden om deze voorstelling te maken. Dus het is heel spannend, moet ik het zeggen. Ja. Je kan een beetje zeggen dat we het samen hebben gedaan, maar ik wil de eer aan hem geven, want dat heeft hij zo voortreffelijk neergezet. En ik moet ook beter Nederlands praten, dus...
0: Ja, wat dat betreft is het ook weer heel goed voor hè, het bijhouden van de taal, Barry.
1: Absoluut.
0: Maar wat ik zo mooi vind, je moest 100 punten van Koen op een rijtje zetten uit jouw leven. Hè, 100 memorabele momenten uit je leven.
1: Precies.
0: Als je dat dan aan het doen bent, hè, kom je er dan ook achter wat uiteindelijk de kern is van dat leven? Wat is de kern van jouw bestaan? Heb je daar een antwoord op kunnen formuleren op die vraag?
1: Nou, tekort aan zelfliefde. Tekort om is misschien... Ik ben zo waanzinnig streng voor mezelf altijd. Ik roep altijd veel te gauw. Het is niet goed genoeg, of het is niet dit, of het is niet voldoende. Dus het is bijna soms straffend wat ik doe. En nu moet ik eigenlijk leren om... Ik kwam er zo nu en dan bij mezelf te denken, nou zo slecht is het nou ook weer niet. Weet je wel, het is een soort... moet ik durven. Ik denk dat het heeft te maken met in mijn kindertijd was discipline zo belangrijk binnen de familie. En ergens is dat goed, maar soms is het ook zo extreem dat ik denk, nou, kan nou eens een keer genieten van wat je doet allemaal. Dat probeer ik wel.
0: Dat is op die manier wordt het dan ook helder als je er zo op terugkijkt op je leven, op je jeugd dan ook met name. Zeg je, Barry, dat dit je laatste voorstelling gaat worden? Nou ken ik je al een tijdje en ik geloof dat gewoon niet.
1: Nou, lieve man, ik moet zeggen waarom ik dat zeg.
0: Leg dat eens uit.
1: Simpel gezegd, het heeft natuurlijk met financiën te maken. Dat je zelf moet in je portemonnee duiken en je moet alles zelf, je regisseur, je schrijver, je theater, je techniek. Het is, ik heb geen rijke bink die zegt, nou wij gaan jou zo ontzettend helpen. Dus je moet voortdurend je pensioen duiken. Ja. En dat is ook niet zo groot. Dus er komt een moment dat je moet zeggen, ja, hoe lang hou je dit vol? Het is natuurlijk een hobby voor mij geworden, maar het is ook mijn passie, mijn leven.
0: Dat bedoel ik.
1: Met vreugde, het is eigenlijk mijn grote relatie en het is ook mijn verslaving in het leven. En ja, ik hou de zielsveel van, dus wat je net zegt, misschien volgend jaar moeten we elkaar weer gaan spreken, ik weet het niet.
0: Ik zou het wel leuk vinden hoor.
1: Maar goed, het zou geweldig vinden natuurlijk. Maar de plan is wel met deze voorstelling dat ik eind van het jaar, volgend jaar, hopelijk... dat ik dit kan door Nederland brengen of naar plekken brengen. Of we gaan het zien, we gaan het meemaken.
0: Dat dus, zou mooi zijn, dat je ook op andere plekken deze voorstelling kunt spelen.
1: Super.
0: Nou,
1: ja,
0: speel je het ook in de tijd dat de World Pride te neerstrijkt in Amsterdam? Hè?
1: Klopt.
0: Hoe belangrijk is die Pride voor jou? Want je hebt het net over die zelfliefde die wel eens wat groter mocht zijn. Gaat dat ook voor je persoonlijk liefdesleven?
1: Nee, lieve, het gaat eigenlijk om wat ik wil hiermee zeggen is, ik hoef niet op een bootparade te zijn. Maar wat ik wel wil doen met deze voorstelling is voor het hele gay community, voor ons, voor ons mensen, wil ik een bijzonder iets neerzetten van je kan het ook. Vanuit een heel andere manier, een heel andere passie, een hele toewijding op een totaal andere manier een statement maken. En ik hoop wat mensen die komen naar de voorstelling kijken, dat je ook de waarde van jezelf en het inzien dat wij op een hele diverse manier ons homoseksualiteit, op ons verlangens, op ons geaardheid, op heel diverse manier kunnen geaccepteerd worden. En dat is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, ja, en daar ligt ook je verwantschap met Oscar Wilde, denk ik.
1: Precies. Omdat de Engelsen, en ik praat nu naar mijn achtergrond, de Engelse hypocrisie en de cultuur van Engeland in die tijd was zo afschuwelijk. Hoe ze zo'n grote talent gewoon hebben kapot gemaakt. En hij is op 45 jaar leeftijd overleden in Parijs. Voor een briljante geest, maar door zijn aardgeaardheid. Hij was getrouwd, had twee kinderen. Maar dat werd allemaal van hem weggehaald. En hij werd gewoon door de maatschappij gewoon absoluut vernietigd. Het was wel een flamboyante man. Hij stond wel op de bres voor wat hij zelf wil. Maar ja, dan moet je natuurlijk de prijs betalen. Maar er zijn momenten in zijn leven die lopen soms parallel met mijn eigen leven. Dat is heel fascinerend hoe deze script dat nu voor elkaar krijgt.
0: Ja, dat is dan ook weer nog een keer met dank aan Koen Karens die
1: absoluut
0: parallellen ook heeft weten te vinden.
1: Absoluut.
0: Voorlopig dan je laatste voorstelling, zullen we het daarop houden? En dan hopelijk later het seizoen speel je hem nog op andere plekken. En dan hopelijk spreken we elkaar gewoon volgend jaar weer over een nieuwe voorstelling. Maar voorlopig speel je The Importance of Being Barry op 4, 5 en 26 juli aanstaande in het Hartmuseum in Amsterdam. Dat is het museum dat vroeger de Hermitage heette. En voor de 24e en de 25e zijn er nog een paar kaartjes. Barry Stevens.
1: Barrystevens.nl, juist. En daar kunnen mensen kaarten bestellen. Dus dat zou geweldig zijn.
0: Barry, ik wens je prachtige voorstellingen. Dank je wel voor nu. En we gaan even 60 jaar terug in de tijd, naar de eerste keer dat ik jou zag als jochie van 6. Achter het die blok alleen, jongen, terwijl jullie zongen over die hond Bello. Dat is mijn herinnering aan jou. Ik hoop dat er nog vele bij mogen komen. Barry Stevens, dank je wel.
1: Heel liefst. Dag.
0: Dag, hoi.
1: Dag, God bless.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Madness, een nieuwe versie van It Must Be Love. En daarvoor Bello uit Ja, zuster, nee, zuster. Met natuurlijk in de hoofdrol Hattie Blok samen met Leen Jongewaard. Maar als een van de jonkies hoorde je Barry Stevens. Er komen veel mooie reacties binnen op het gesprek dat ik net had met Barry. Mefi bijvoorbeeld, Gerrit en Marja. Ze laten allemaal weten hoe bijzonder ze Barry vinden. En ja, Mefi die zegt nog, alsjeblieft elke week een liedje uit Ja, zuster, nee, zuster. Nou, als het mij ligt, Mefi, ben ik dat echt helemaal met je eens. Je luistert naar Volkspot bij Caro en CV op NPO Radio 5. Ja, de afgelopen dagen was de Belgische band Clue zo in Nederland. Gisteren bijvoorbeeld stonden ze nog in dat prachtige openluchttheater Caprera in Bloemendaal. In 2019 liever gezegd, ontvingen we Koen en Chris Wouters van Clue zo ook bij ons hier in Volkspot, in de Volkspot studio. Ze speelden toen ook live voor ons samen met gitarist Michael Asnot. En zometeen hoor je hun versie van, ja, hun grootste evergreen natuurlijk. Hè. Daar gaat ze. Afgelopen jaar nog op nummer 869 in de Evergreen Top 1000. Maar eerst een liedje waarmee ze toen in de hitparade stonden. We stappen in de tijdmachine. Gaan terug naar 2019, naar het optreden van Clouseau in Volkspot.

0: daar stonden ze dan toch maar, hè, in 2019 op het Volkspotpodium. De mannen van Clouseau, Chris en Koen Wouters. En ik kijk even naar Sander, naar onze regisseur. Die heeft altijd nog zo'n plekje op de wang. Die ze volgens mij, dat plekje was jij nooit, hè?
1: Nooit meer. Nee, daar heeft Koen mij toen gekust. Ja. Ja, met wederzijds toestemming.
0: Ja, dat wel, dat moeten we er even bij zeggen. Ja, met consent. Ja,
1: en ik had er al zo'n 30 jaar op gewacht in mijn leven. En toen gebeurde het zomaar tijdens mijn werk.
0: En ik weet nog, op een gegeven moment was je even kwijt. En toen ben je meteen je zus gaan bellen. Ja, dat dit gebeurd was.
1: Ze staan hiernaast met te zingen. Ja. Dat was wel echt een mooi moment. En ze zongen ook echt heel mooi. Maar ze waren zo aardig. Maar ik dacht wel even, ik heb een hele leuke baan.
0: Ja, als Koen van Clouseau je kust, dan heb je een hele leuke
1: dan
0: band.
1: Gaat het goed. Ja.
0: We bespreken elkaar straks verder, want je bent weer naar hele andere concerten geweest. Dan was je ook al heel enthousiast over. Daarover straks meer. Maar ik denk, de kus van Koen moet toch heel even memoreren vanavond.
1: Ja, die mag best nog even aan gedacht worden. Ja hoor.

0: Ja, nog zonnetje uit de Evergreen Top 1000. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: gisteren zochten we de naam van Wieteke van Dort hier in Raad Mijn Naam. En Corine uit Katwijk heeft die naam weten te raden. Nou ja, liever haar man eigenlijk. Maar zij belde, dus zij won de fietslampjes. Vandaag zoeken we weer een andere naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. En als jij nou denkt te weten wie we zoeken, dan bel je vanavond Sanne even. Je weet wel, die vrouw van die kus van Koen van Clouseau. Nou, die bel je dan even op 0800-3000-555. Of je stuurt eventjes een berichtje met de NPO Luisterapp. En als jij straks gelukkiger bent, dan maak jij kans op die volgspot fietslampjes voor en achterlicht. Wat wil een mens nog meer? Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond en die luidt: als broekie vond je mij al op het Rembrandtplein. Als broekie vond je mij al op het Rembrandtplein. Enig idee wie we zoeken? Bel 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn

0: Only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Wat is dat toch een prachtig liedje. Lief, verfijnd, de Beatles, Blackbird. Altijd een genoegen om te horen. Eens eventjes kijken. Eén aanwijzing kreeg je van mij. Als broekie vond je mij al op het Rembrandtplein. Eén aanwijzing in ons spelraad. Mijn naam. En jawel hoor, de Amsterdamse artiesten die komen al binnen. Anneke en Nel denken aan Willy Alberti, Kees en André Hazes, Simona en Danny de Munk. Eens even kijken, Marja denkt ook aan Willy Alberti. René Vroger wordt nog genoemd door Gerrit en door Brederode. Maar nee, die zoeken we allemaal niet. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt: in mijn werk speelt de klok een belangrijke rol. In mijn werk speelt de klok een belangrijke rol. Combineer dat met dat broekje dat rondschuimt op het Rembrandtplein. En wie weet, weet je om wie het gaat. Bel Sanne in dat geval 0800 3000 555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

beetje hyper, ik geef het toe, maar je wordt er zo vrolijk van. Salome, Vivo Cantando, ook om alvast een beetje in de sfeer te komen voor het voetbal later vanavond. En daarvoor, de New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Ja, zo dadelijk in Volkspot natuurlijk de ontknoping van Raad Mijn Naam. En ik zeg er maar even bij dat het ook Johnny Jordaan niet is, de man die we zoeken. Dus wie zoeken we wel? Je kunt nog meespelen met Raad Mijn Naam, de ontknoping straks dus. En ja, binnenkort gaat ook de Vierdaagse beginnen in Nijmegen. En daarom trekken wij straks alvast muzikaal de wandelschoenen aan. Net zoals bijvoorbeeld Gerard van Maasakkers dat ooit deed. Hey.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog altijd niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot vanwege de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het algemeen klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het algemeen klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen. Vannacht, dan klaart het overal op. En morgen, dan is het wisselend bewolkt. En met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: The Four Seasons uit 1975. Who loves you?
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam. Raad mijn naam. Raad mijn naam. We zijn nog steeds op zoek naar die ene naam van een Nederlandse of Vlaamse artiest of theatermaker. Twee aanwijzingen gaf ik al. Als broekie vond je mij al op het Rembrandtplein. En in mijn werk speelt de klok een belangrijke rol. En met name die aanwijzing maakte de ware puzzelaar in jullie los. Tineke belde, Tineke Hartman. Hele goede inzending. Harry Slinger, Amsterdammer in hart en nieren. En ja, die klok, Harry Slinger, heb je hem. Goed gepuzzeld, maar niet de naam die ik zoek. Hans Klok valt ook als naam. Ja, begrijp ik. Hattie komt met die suggestie. Marja ook. En ook goed gepuzzeld vind ik de oplossing van Jan. Die denkt aan Max van Praag. Max van Praag, die natuurlijk een hit had eertijds met Grootvaders Klok. Dus daar in zijn werk speelt die klok inderdaad een belangrijke rol. Maar er zijn meer mensen dus waarbij die klok een belangrijke rol in het werk speelt. Want de juiste naam is nog niet gevallen. En wie weet, weet je het dan nu naar de derde aanwijzing. Ik vierde alles Bevrijdingsdag met Noralie. Ik vierde alles Bevrijdingsdag met Noralie. Als je enig idee hebt wie ik vanavond zoek, dan bel je nu Sanne op 0800-3555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Raad. Mijn naam.
0: Mijn.

0: Agda en de Munnik, het regent zonnestralen.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, raad mijn naam is lastig vanavond, blijkt. Drie aanwijzingen krijg je van me. Als broekie vond je mij al op het Rembrandtplein. In mijn werk speelt de klok een belangrijke rol. En de laatste, ik vierde alles bevrijdingsdag met Nora Lee. Ja, en welke naam komt dan natuurlijk almas binnen? Inderdaad, die van Joost Prins. En wat zullen ze vaak inderdaad misschien wel bevrijdingsdag ook samen gevierd hebben? Eens even kijken, wie denken er allemaal aan? Joost, Ronald, Henriette, Tineke, Anneke, Gerrit, Karin, Michel, Kees. Dat hartstikke goed bedacht. Maar nee, hem zoeken we niet. We zoeken iemand anders. Iemand die inderdaad als broekie al op het Rembrandtplein ronddarde. En daar al zong in kroegen en kroegjes. Waar hij eigenlijk dus zijn carrière begon. In zijn werk speelt de klok een belangrijke rol. Zijn nieuwste single heet bijvoorbeeld Misschien is het tijd. En als je straks zijn grootste hit hoort, dan begrijp je ook waarom die klok zo'n belangrijke rol speelt. En ja, die derde, ik vierde alles bevrijdingsdag met Nora Lee. Ja, wie weet. Weet eens even kijken. Kees dat. Kees, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Wie vierde er, behalve Joost Prinsen, die dat ongetwijfeld ook gedaan zal hebben, ooit bevrijdingsdag met Nora Lee, denk jij?
4: Ik dacht Yves Berendsen.
0: Yves Berendsen, zeg jij?
4: Ja.
0: En dat is helemaal goed. Op de valreep. Ja, van harte gefeliciteerd.
4: Ik dacht ook eerst André Hazes en toen Joost Prinsen. En toen, ja, ik was na aan het denken in Victoria. En toen was ik het op aan het zoeken en toen kwam ik uit bij Yves Berendsen, ja.
0: Ja, dat klopt, want vorig jaar presenteerde hij samen met Nora Lee Beyer op de Amstel in Amsterdam het 5 mei concert.
4: Ja, ik had gelezen.
0: Dat klopt. Nou, wat leuk dat je dan op de valreep toch nog meespeelt. En dat je ook de fietslampjes daar binnen sleept. Ken je Yves Berendsen een beetje? Weet je een beetje wat voor soort repertoire hij zingt?
4: Nee, het zegt me helemaal niks. Nee, het zegt me, ik weet dat het een volkszanger is, maar het is niet zo mijn muziek.
0: Nee, helder, maar dit zijn dus de zegeningen van meneer Google, hè?
4: Ja, dat bedoel ik.
0: Zo is het. Maar ik bedoel, puzzelen is puzzelen, opzoeken is opzoeken. En je hebt het helemaal goed. We zochten Yves Berendsen. Dit wordt voor jou dan waarschijnlijk de eerste kennismaking met Yves Berendsen. Voor miljoenen andere Nederlanders niet, want dit was ooit zijn grootste hit. Hij toert de hele zomer ook door Nederland. Komende donderdag treedt hij op tijdens de Tilburgse kermis. Waar woon jij, als ik vragen mag, Kees?
4: Ik woon in Helene binnen, weet je wel te liggen, hè?
0: Ja, zeker. Daar woonde volgens mij ook Jules de Korte toch vroeger?
4: Jules de Korte, ja. Ik heb u vaker aan de telefoon gehad. En toen zei u dat.
0: Ja, precies. Zeker. Bij de Korte en zijn vrouw. Bijzondere man. Wel helemaal aan de andere kant van Brabant. Dus je gaat waarschijnlijk niet naar Tilburg voor het optreden van Yves Berendsen komen.
4: Nee, heel zeker niet.
0: Nee, precies. Nou, weet je, geniet dan van zijn grote hit. En wie weet ben je dan helemaal om. Kees, van harte gefeliciteerd.
4: Doei,
0: tot een andere keer. Dag. Okay,

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Cliff Richard, Dream In. En daarvoor Yves Berendsen terug in de tijd. Zochten zijn naam in ons spel. En Anneke, die beklaagt zich op zijn goed Zeeuws. Die zegt, als dan, oké, Helco, je merkt het wel moeilijk voor een dood gewone Zeeuwse zoals ik ben. Nou, volgende week gaan we het iets makkelijker voor je maken, Anneke. Afgesproken.
1: Gespot door Span.
0: Ja, en vanavond heb ik mezelf een taak gesteld. Ik wil heel graag een brug slaan tussen de jonge luisteraars van 3FM... en onszelf, de makers en de luisteraars van NPO Radio 5. Want ja, het kan dus best tegelijkertijd gedraaid worden op 3FM en op Radio 5... al lijken daar ook werelden van verschil tussen te zitten. Nou, de crux is heel simpel. Je maakt een heel goed, eerlijk en eigentijds liedje... en precies dat deed Jet van der Steen. Ze is 24, ze deed ooit mee aan The Voice of Holland... en inmiddels heeft ze 3 EP's uitgebracht... stond ze in de grote popzalen en werd ze uitgeroepen tot 3FM-talent. En nu verschijnt dus haar nieuwste single Goed Genoeg. Jet, goedenavond.
2: Goedenavond, wat een intro.
0: Nou ja, ik vind het zo leuk. Je bent hartstikke jong. Je doet het heel goed bij een jong publiek. En ik hoorde je liedje, ik ben 66, hè, dus dat is best oud vanuit jouw perspectief. En ik dacht, wat een goed nummer. En wat is dat mooi geproduceerd. En wat is dat een eerlijk lied.
2: Als
0: je schrijft, Jet, wat ik dan zo interessant vind. Hè, je schrijft natuurlijk vanuit de belevingswereld van een jonge vrouw. Maar probeer je ook heel bewust om je liedjes een soort algemene geldigheid mee te geven?
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik krijg soms zelfs de opdracht om dat iets meer te gaan doen. Maar voor mijn gevoel lukt het eigenlijk best wel goed door best wel specifiek te schrijven dat het dan juist heel veel mensen aanspreekt.
0: Ja, want het is een thema waar natuurlijk iedereen zich in zal kunnen herkennen. Ben ik goed of ben ik goed genoeg? En dat is een heel,
2: ja
0: een heel fijnmazig verschil, maar wel een belangrijk verschil natuurlijk.
2: Nou, zeker. Het is echt een minuscuul verschil, maar het is wel iets waar je zeker over kan malen ook.
0: Ja, ja. En hoe ga jij daarmee om met die vraag of je goed of goed genoeg bent?
2: Nou, je kan daar niet zo heel veel mee. Ik denk dat je op een gegeven moment misschien maar conclusies moet trekken waar dan gebreken zitten en daarop moet reflecteren.
0: Ja, je hebt het gewoon te doen met wie je bent, zou ik zeggen.
2: Ja, precies.
0: En hoe die ander je ziet. Maar het getuigt wel, ik vind het liedje mooi getuigen van een twijfelende geest. Klopt dat een beetje van als je naar jezelf kijkt dat je denkt, nou, wat kan er nog beter en wat zou er nog moeten veranderen?
2: Ja, ik moet zeggen, het hele liedje is eigenlijk één twijfelgeval, zeg maar.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, dat is eigenlijk ook echt wat het liedje behelst, zeg maar. En dat is ook precies hoe ik me op dat moment voelde. Dus het is wel heel... Ik omschrijf in de eerste verse, van... Ja, er is iets veranderd en ik weet niet wat het is. En ik vind dat beschrijft voor mij zo goed zo'n moment dat je denkt... Ja, ik weet het gewoon even niet. Nee. Weet je wel, van er gebeurt iets, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. En dat is hetzelfde met die vraag van goed of goed genoeg. Van ja, dat verschil is zo miniem. Dat is moeilijk te ontdekken soms.
0: Ja, en het mooie is, kan ik je uit ervaring vertellen, dat gaat ook nooit over.
2: Oh,
0: ook als je ouder wordt.
2: Oh god.
0: Dit blijft je je lange leven achtervolgen. Ja, dan zijn je nog heel veel te wachten. Ja, maar daarom vind ik het ook zo'n mooi herkenbaar thema. En ja, dan vraag je je natuurlijk ook af. Neem jij er genoegen mee als je goed genoeg bevonden zou worden? Of ben je dan meteen weg?
2: Precies, dat is ook een beetje de twijfel die daar ook in zit. Van ja, en wat als het goed genoeg is, vind ik dat dan goed? En nu wordt het heel ingewikkeld.
0: Ja, maar dat is mooi. Dat spel is juist zo mooi in dat lied. Ja. Dat spel met taal.
2: Ja, en dat is ook precies wat de vraag is. En ik ben daar ook niet uit. Ik denk ook niet dat ik daar ooit uit zal komen. Ik denk dat je met sommige dingen genoegen moet nemen. En met andere maar wel echt moet streven naar dat het heel goed is.
0: Ja, ja, ja. En dat gaat dan in dit geval natuurlijk, in dit lied gaat het om een relatie. Als je kijkt naar je muziek, denk ik zomaar dat jij niet iemand bent die genoegen neemt met goed genoeg.
2: Nee, niet zomaar, hè? Nee, daar komt het niet over.
0: Nee, maar hoe belangrijk is het voor jou om de ultieme track af te leveren... waar je echt van minuut 1 tot minuut 5, ik zeg maar wat, tevreden bent? Je denkt, iedere noot is raak. Hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ja, mega. Dat is mijn vorige track, heet Alles of Niets. En dat is ook een beetje waar het om gaat.
0: Ik zie een rode draad, hè?
2: Ja, precies. Nou, dat heb ik dus. Het leuke is, ik schrijf en ik denk niet per se in thema's. En dan kijk ik terug en dan zie ik, oh ja, er is een thema. Nice. Maar ik vind dat mega belangrijk. Want het belangrijkste vind ik in mijn muziek dat het niet saai wordt. Dus ik wil dat je gewoon alle 3 de minuten geboeid bent.
0: Ja.
2: Dus dan is elke noot belangrijk, ja.
0: elke noot is belangrijk, ieder woord is ook belangrijk, want je speelt echt met die taal. Nou, die combinatie is natuurlijk geweldig. En dan is het ook nog heel eigentijds. Ik vind het althans heel eigentijds klinken. Is altijd gevaarlijk als 60-plussers dat zeggen, hè? Maar toch.
2: Ja, het is nog steeds jouw tijd, toch? Jouw tijd moet nog komen.
0: Dank je, Jet. Ga door. Nee, maar die track is echt, het is een elektronische track natuurlijk. Dat is echt jouw stijl. Het stuurt heerlijk voort, het lied. Het is ook nog eens heel melodieus. Is dit ook muzikaal? Want we hebben het nu heel erg over het spel met taal dat je speelt, hè?
2: Ja.
0: Maar is dit ook muzikaal representatief voor waar jij staat? Of voor waar jij wil staan?
2: Ik denk het wel. Ik heb hier wel, dit is iets meer, ik heb dus voor het eerst dat ik een house pianotje erin heb. Maar dat werkt denk ik wel, vind ik heel lekker, gewoon voor dansen. En ik hou van de combinatie tussen dus die melodieën in de verses met wel dat hele dansbare elektronische. Dus dat is zeker waar ik voor sta, is je moet gewoon een beetje kunnen dansen en tegelijkertijd misschien stiekem een beetje existentiële crisis hebben.
0: Nou, als het leven zich langs die lijnen afspeelt, dan mag het leven er toch wel bij best zijn. Hè? Precies.
2: Ja,
0: en een existentiële crisis moet je nooit, never waste a good crisis. En dat geldt ook voor een existentiële crisis. Wat dat betreft, als je daar nog op kunt dansen ook. Nou, wat willen mensen nog meer? Het is de voorloper van je debuutalbum, hè?
2: Klopt. Die komt 20 november. En ik ben daar nu druk mee bezig met het afmaken daarvan. Maar daar ben ik echt super enthousiast over.
0: Ja, dan gaan we meer van je horen. Ik denk tenslotte, Jet, dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat je vanavond met dit nummer voor het eerst op NPO Radio 5 te horen bent. Maar wat mij betreft zeker niet voor het laatst. Want ik vind het echt heel inspirerend wat je maakt. En ik ga dan ook heel graag dat nummer laten horen aan de luisteraars van Volspot. Jet, alle succes bij het afmaken van je debuutalbum.
2: Dank je wel.
0: En hou ons op de hoogte. En neem nooit genoegen met goed genoeg. Dat is dan mijn raad als oudere man.
2: Dankjewel.
0: Afgesproken.
2: Dankjewel. Dat zal ik doen.
0: Dag Jet van der Steen. Dankjewel. Ja.

wat een heerlijk energiek nummer. Jet van der Steen en Goed Genoeg. Ja, het is weer zover. De Nijmeegse Vierdaagse staat voor de deur. Aanstaande dinsdag 21 juli doen tienduizenden mensen hun wandelschoenen weer aan om 30, 40 of 50 kilometer per dag te gaan wandelen. En ondertussen zingen ze dan natuurlijk uit volle borst.

Ja, vogelenzangen. Je ziet de rode blossen al op de wangen van de wandelaars. Ja, en dat beeld dat leverde voor vanavond een leuke zoektocht op naar liedjes over lopen en wandelen. Neem nou Acta en de Munnik. Je hoorde ze al eerder vanavond. In 2004 zongen zij het ingetogen: Vandaag ben ik gaan lopen.

0: Zij worden vierdaagse, die cadans van Gerard van Maas. Waar, Gerard van Maas, dan ga je toch wat sneller hè, als je dit hoort. Ja, jong en oud doet mee, man en vrouw, van oude veteranen tot beeldschone meisjes. Alles loopt echt mee. En die laatste categorie, die moet Henk Westbroek geïnspireerd hebben tot dit prachtige liedje.
1: Oh.

0: En ook Daniel Lohuus strikt graag de veters van zijn wandelschoenen voor een fris blokje om op het Drentse platteland. En ook dat klinkt dan heel erg vrolijk. Luister maar.
1: Hello.

Sommige mensen die lopen in grote groepen zo'n vierdaagse, anderen gezellig met het gezin, en de volgende lopen met één wandelvriend. En zelfs als je liever in je eentje al die kilometers langs Serenwegen banjert, dan moet je vooral één ding onthouden.

En zo is het, je loopt nooit alleen. Maar ja, nou denk jij natuurlijk, ja, ze maken een heel leuk overzicht van wandelliedjes, Nederlandse wandelliedjes. Maar waar zijn nou Jasperina de Jong en Sugar Lee Hooper gebleven? Natuurlijk mogen die niet ontbreken, want zij zongen de Wandelclub. Dat is toch het ultieme wandelnummer als je het ons vraagt, met een tekst trouwens van Toon Hermans. Dus ik zou zeggen, zet hem op daar de komende week. Daar langs de Waal, over de Zeven Heuvelen, langs de Hatertse Vennen, langs Wiegen, langs het Militair Ereveld in Groesbeek. Stap voor stap al die kilometers lang. En onthoud, je doet het uiteindelijk maar voor één ding. Voor het warme onthaal op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse op de Via Gladiola.

0: haar versie van de Wandelclub.
1: De Volkspot op.
0: Ja, je hoorde Sanne al eerder vanavond eventjes met haar ervaringen met Clouseau. En Sanne, jij bent echt dol op zomerconcerten. Ik kan je niet spreken of je staat weer ergens te swingen bij een concert of op een podium en het liefst in de open lucht als het zomer is. Wat vind je daar zo leuk aan?
2: Ja, nou, het is vooral in de open lucht dat je alle ruimte hebt. En dat je, als het goed is...

0: is, in het zonnetje staat. En dat je het dus hetzelfde meemaakt wat je normaal in zo'n donkere zaal meemaakt. Alleen nu in alle lucht en geen rijen bij de toiletten. En er is ruimte voor iedereen. En dat vind ik iets heel fijns. En waar ik dus nu een beetje een trend in lijkt te zien, is dat er concerten worden gegeven op hele mooie plaatsen. Je had hier, of hier, ja, in de buurt van Hilversum is dat natuurlijk, bij Paleis Soestdijk in Baarn, een hele reeks van 10 zomerconcerten. Doen ze al jarenlang. En ik ben naar 3 concerten geweest dit jaar, dus op 3 verschillende dagen. En dan sta je daar in dat prachtige paleistuin, eigenlijk tussen de armen van het paleis in, want dit is zo'n heel breed gebouw die een beetje zo rondom je loopt.
1: En dan is het paleis het decor, als het ware, van dat concert.
0: Ja, en daar schijnt dan de avondzon zo op. En dan sta je daar. Nou, ik stond bijvoorbeeld lekker naar Level 42 te luisteren. Ken je die nog?
1: Jazeker.

0: En klikken ze nou anders in zo'n decor dan in een mooie concertzaal? Is het beleven echt anders?
1: Live is natuurlijk altijd een beetje anders. Hè? Een beetje sneller, een beetje energieker. En misschien een klein beetje valser. Toch? Natuurlijk, want er is gewoon geen studio. Maar ik vind het toch altijd zo geweldig dat je dan... Je staat erbij en je kijkt ernaar en je denkt... Deze mensen hebben deze knettergrote hit gemaakt. En ik ben hier getuige van. En in dit geval ging ik dus mee met een vriendin. Die vroeg op het allerlaatste moment, ik heb een kaartje over, ga je mee? Maar ik had al wel kaartjes voor Van Morrison. Ken je die nog?
0: Ja, zeker. Ja, je hebt Brown Eyed Girl. En die heeft ook heel veel sombere liedjes geschreven.
1: Ja. Het is ook niet een hele gezellige man.
0: Nee, in zo'n mooi decor is een beetje dat humeurige van Van Morrison wel een contrast, kan ik me voorstellen. Of
1: ja,
0: niet?
1: Die staat daar een beetje te moppen. Ik denk uiteindelijk dat hij niet eens echt een mopperkont is, maar dat hij meer gewoon heel erg introvert is en niet zo goed om kan gaan met al die mensen om hem heen.
0: Ah,
1: zijn auto
0: mooi voor
1: stond
0: hem op.
1: Letterlijk te wachten.
0: Echt waar?
1: Met open deur en draaiende motor en hij liep gewoon halverwege het concert liep hij weg en had hij het terrein
0: niet meer terug.
1: Verlaten. Hij kwam niet meer terug. En dit schijnt hij dus altijd te doen. Nou, dat is natuurlijk wonderbaarlijk om mee te maken.
0: Ja.
1: En ik ben ook nog...
0: Maar Van Morrison, zullen we even naar hem luisteren? Ja. Dit is wel een vrolijk liedje, hè?
1: Ja.

0: Heeft u hem niet gezongen?
1: Nee, natuurlijk niet. Veel te vrolijk voor hem.
0: Echt waar?
1: Hij haat dit liedje, maar ik vind dit wel het leukste liedje.
0: Ja, hartstikke leuk liedje. Moest jij dus missen?
1: Ja, daar heb ik hem thuis maar even nog geluisterd.
0: Ja, vooruit. Ja, precies.
1: En we gingen ook nog naar Nile Rodgers. En misschien denk je bij de naam Nile Rodgers, is hij ook alweer? Maar deze man heeft eigenlijk in zijn eentje alle hits van David Bowie, Madonna, Diana Ross, de Sister Sledge. Het gaat maar door. Wij stonden bij dat concert en het leek wel een bruilofts-DJ-set. Zo van, oh, hij draait alleen maar dansbare liedjes. En toen dachten we beter na, dachten we, oh, nee, dit heeft Nile allemaal geschreven met die gitaar. En zijn gitaar noemt hij dus ook de hitmaker.
0: Ja,
1: dus op die gitaar, die hij dus al 30, 40 jaar gebruikt om liedjes mee te maken, heeft hij al die nummers gemaakt en ik heb een compilatietje gemaakt. Want als je goed luistert, hoor je ook de hele tijd datzelfde gitaargeluidje.

0: gelijk, als je die nummers achter elkaar hoort, dan hoor je wel dat muzikale stempel van hem, ja, inderdaad.
1: Ja, en het is ook allemaal extreem dansbaar. Het was, ja, natuurlijk heel grappig, want bij Van Morrison sta je dan lekker zo blues een beetje te luisteren. En hierbij iedereen aan het dansen, veel energieker, veel totaal andere artiest natuurlijk.
0: Ja, wat heerlijk. En dan tegen het decor van Paleis Soestdijk. Oh. Dan woon ik in de buurt van Utrecht en dan heb je Slot Zeist. Dat is ook zo'n prachtig kasteel aan de rand van een stad of een stad, een dorp. En daar zijn ze dit jaar ook concerten gaan organiseren.
1: Op eenzelfde manier, hè? Ja, Katie Melua stond daar. Ja, en Deus staat erop. En ze hadden ook een reeks, maar eigenlijk hetzelfde idee. Je staat dus in het slot. Je bent binnen de poorten eigenlijk.
0: Ja, je staat in de slottuin als het ware. En je kijkt naar dat slot en ondertussen geniet je van je favoriete artiest.
1: Met een biertje in je hand. Nou, dan hoef je toch niet veel meer erbij te hebben met je vrienden om je heen.
0: Zou dat meer moeten gebeuren, vind je? Want ik weet, de klassieke liefhebber kan ook hier in de buurt terecht. Op Kasteel Groeneveld bij het Wonderfield Festival. Dat is dan klassieke muziek, maar ook in zo'n mooi historisch decor.
1: Ja, ik vind dat mooi hoor. Dat je in zo'n oude plaats waar zoveel historie ligt, misschien koninklijk of misschien gewoon omdat het een mooi oud...
0: Ja, een mooi buitenplaats is.
1: Of, ja, kasteel Doorwerth kan me ook voorstellen. Ja, ja. Zo'n mooi binnenplaatsje. Ja, ik vind het een geweldige trend eigenlijk.
0: Heb je nog wat te goed deze zomer?
1: Wat er nog... in deze reeks zijn af waar ik het over had. Nee, ik zou moeten zoeken. Misschien nog een leuk buiten openluchttheater of zo.
0: Weet je, na zomersconcert in een mooi openluchttheater. Dat ik vind dat je jezelf dat nog wel mag gunnen.
1: Ik ga ernaar op zoek.
0: We hadden het net over Nile Rodgers en al die hits die hij geschreven heeft. Jouw favoriete hit werd gezongen door David Bowie. Hè?
1: Ja.
0: En hoor je daar ook dat muzikale stempel van Nile Rodgers?
1: Als het goed is wel. Als je goed luistert, hoor je zijn gitaartje weer rammelen.
0: Salle, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Nederlandse kant. En als je leest Amsterdam onbewolkt 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.
1: Met Helco Span.
2: Nou, altijd mug in de tent. Lastige buren tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet.

Het WK voetbal, een match tussen Spanje en Argentinië. Nou, aan een voorspelling waag ik me niet, simpelweg omdat ik absoluut geen verstand van voetbal heb, maar ook op gebieden waarvan ik meer verstand denk te hebben, schiet mijn voorspellend vermogen vaak tekort, moet ik zeggen. Zo wist ik het in 1995 zeker. Spanje zou het Songfestival winnen. Anabel Conde zong Vuelve Conmigo, oftewel Kom terug bij mij, een overtuigende popsong waarbij Anabel met overgave die anders smeekte bij haar terug te komen, omdat ze hem of haar simpelweg niet kan vergeten. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Anabel won dus niet. Want ook in 1995 was de Keltische magie die het festival die jaar in de ban had nog niet uitgewerkt. Weliswaar won Ierland dat jaar niet voor de vierde achtereenvolgende keer, maar was het wel de Ierse violiste Fionnuala Cherry die de muzikale hoofdrol speelde in Nocturne, waarmee ze als deel van de groep Secret Garden won, maar dan namens Noorwegen. Maar dat liedje, ja, dat klonk verdacht Keltisch. En jawel, het volgende jaar, ter geruststelling, won Ierland gewoon weer wel. Nou ja, tegen zoveel Keltische overmacht in de jaren 90 kon ons Anabel dus niet op, maar ze werd wel prachtig tweede. En stiekem, dat is geen voorspelling, maar dat is een wens, en stiekem hoop ik dat de Spaanse voetballers vanavond net dat ene treetje hoger reiken dan Anabel in 1995.

0: Annabel Conde en Vuelve Conmigo. En in haar geboortedorpje Fuengirola, waar ze zo trots op haar dat er een plein naar haar is genoemd. Dat plein wordt nu gerenoveerd. Overigens komen speeltoestellen te staan en vrolijke wandschilderingen op de muren van de omringende appartementen. Dus zij leeft daar goed voort, Annabel Conde en Fuengirola. Einde van Volkspot voor vanavond. Straks heel veel plezier bij Jury in de muzikale fruitmand. En wij zijn er zaterdag weer. Dan ontvang ik als gast schrijver Frank Westerman. Over de opkomst en ondergang van de Groningse graanbaronnen schreef hij het boek De Graanrepubliek. En dat boek wordt nu bewerkt voor de nieuwe voorstelling van de Groningse Zummerbühne. Te zien vanaf 5 augustus. Frank Westerman dus komende zaterdagavond te gast in Volkspot. En dan gaan we ook trouwens de 150ste geboortedag vieren van Mata Hari. Dus dat staat je allemaal te wachten volgende week zaterdag in Volkspot. En voor nu veel plezier, ik zei het al, met Jury. En een fijne week.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat de bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. En ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand, Jury.

I'm Gonna Sing, dat zingt de Gator Vocal Band. En ik hoop dat jij er vanavond ook toe in staat bent. Dat je thuis volop mee kunt doen met de psalmen die je misschien al van jongs af aan kent. Met je favoriete gospel.

waarschijnlijk allemaal voorbij, want dit is de Muzikale Fruitmand. Al meer dan 55 jaar het verzoekplatenprogramma van de EO. En ook vanavond mag je de Fruitmand weer zelf vullen. Je kiest wat erin gaat en ik zorg, ja, als het een beetje lukt en als je een beetje geluk hebt, dat het bezorgd wordt bij jou thuis of bij iemand anders. Aanvragen kan de hele avond tot 11 uur door gratis te bellen naar 0800 3000 555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app, dus 0800 3000 555. Of een berichtje met de NPO Luister-app. Het eerste verzoek van deze avond komt van Wim Zaalmink. Hij vraagt een lied aan voor zijn vrouw Corrie uit Doetinchem. Want Corrie is vandaag jarig. En Wim die schrijft het volgende. Lieve Corrie, vandaag ben je jarig en daarom wil ik jou op deze speciale manier feliciteren. En ook wil ik zeggen dat ik dankbaar ben voor alle mantelzorg die je mij geeft. Heel veel liefs van Wim. En Wim die kiest voor het lied I Wish I Had Given Him More, gezongen door Maria Kemmler en het christelijk mannenkoor De Gouden Stem. Dus bij deze Corrie een hele mooie verjaardag gewenst en een gezegend nieuw levensjaar.

Indisch geestelijk leven. Kortweg de Pichel genoemd. Alle mensen van de Pichel die feliciteren vanavond Henk Wagenaar uit Den Haag met zijn verjaardag. Ze wensen hem een zegenrijk nieuw levensjaar toe en daar zochten ze een psalm voor uit. Psalm 119 met als tussenzang: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Henk, van harte gefeliciteerd. Dit is de samenzang vanuit Doesburg.

5 december 1962 in de Nieuwe Kerk in Delft als Nederland koningin Wilhelmina begraafd. En je zou verwachten dat er die dag alleen maar verdriet klinkt, maar ja, de koningin die had zelf iets anders bepaald. Haar uitvaart moest gaan over de overwinning van Jezus op de dood. En zo zongen bijna 3000 mensen bij een open graf een lied vol hoop dat je net hoorde. In het Frans is het A toi la gloire. Hier in het Nederlands. U zei de glorie van Kees Kraaienoord. Je hoort hem in de Muzikale Fruitmand. En waar je deze avond ook bevindt, de Muzikale Fruitmand, die luistert overal mee. Ik krijg mooie berichtjes van Robert, die zegt: Joeri, wat een heerlijke openingsplaat. Ik wens jullie een gezegende uitzending toe. Willeke, die zegt: goedenavond Joeri, voor jou nog even deze Muzikale Fruitmand. En dan heb je 3 weken vakantie. Maar eerst dus nog deze uurtjes met de vaste presentator. Altijd fijn als je programma net van start is gegaan. Dan hebben wij de avond nog voor ons liggen. Genieten van alle mooie liederen, samen met de vele anderen die naar de Muzikale Fruitmand luisteren. Ik wens iedereen heel veel luisterplezier en jou een goede uitzending. Dankjewel, Willeke. Ja, en als je zelf iets wil aanvragen, dan mag dat natuurlijk. Hè. Zie het als een bestelling die je doorgeeft. Jij zegt wat je wil horen en ik probeer het vanavond nog voor je te serveren voor 11 uur vanavond. Want dan sluit ik de Muzikale Fruitmand voor dit weekend af. 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. Nou, zo komt het volgende verzoek uit Den Haag van de Stichting Protestant.

Waarom wachten tot morgen? Verrast vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Michael James en Slow Down. Hij zingt over een vader die elke avond overwerkt, die steeds vroeger de deur uitgaat en iedere keer de maaltijden met zijn kinderen mist. En dan ja, zingen die kinderen dus Slow Down, Daddy. We want you around. Papa, doe eens wat rustiger. We willen je er gewoon bij hebben. Doe me denken aan de allereerste bladzijde van de Bijbel, waar staat dat zelfs God na 6 dagen scheppen 1 dag rust nam. Dus ja, het is geen luxe. Het hoort bij het leven zoals het bedoeld is. En misschien heb je deze dag ook wel zo ingevuld als een rustdag waarop je tijd doorbrengt met je familie. Ja, dat rustig aandoen, dat breng ik dus zelf ook meteen in de praktijk. Na dit weekend, 3 weken vrij. In de tussentijd ben je wel in goede handen, want Hanno Jansen en Jeroen Snel die presenteren de komende weken de muzikale Fruitmand. Maar goed, voor vanavond vind ik het dus extra leuk om nog een verzoek voor je te draaien. Dus bellen mag gratis 0800 30555. Of stuur een bericht met de NPO Luisterapp. En ja, is je verzoek nou wel voor een van de komende weekenden, dan kun je een lied nu alvast reserveren via nporadio5.nl. /de muzikale Fruitmand. Ja, het volgende lied, dat begon ooit als een gedicht voor 1 persoon. Joseph Scriven. Hij woonde in Canada toen zijn moeder in Ierland ernstig ziek werd. En geld voor de overtocht, dat had hij niet. Dus stuurde hij haar het enige wat hij kon geven, namelijk woorden in een brief. Breng alles, al je verdriet, maar bij God in gebed. En die woorden, die gingen de hele wereld over. Ze kwamen ook in het Nederlands terecht. Vanavond horen ze gezongen worden door het christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden onder leiding van Martin Mans. Welk een vriend is onze Jezus? En Ellen uit IJsselstein die vraagt het vanavond aan. Ze laat erbij weten, wat een heerlijk begin van de uitzending. Ik zit helemaal mee te zwingen thuis. En als ik dan toch een plaat aan mag vragen, dan deze.

0: Gelukkig wie op God vertrouwt. Gelukkig wie dat doet. Ik vind het een mooi zinnetje uit dit lied. Van het album Tussen Vrees en Veiligheid hoorde je Lef met Naast je lopen.
1: Soms is het leven zwaar. Dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp. Of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Goedenavond, Ria Borgels uit Goes.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Ria.
2: Je
0: wilt vanavond iemand herdenken die heel dierbaar voor je was, hè?
2: Ja, een hele lieve vriendin die helaas afgelopen vrijdag is overleden. Voor haar zelf is het echt een zegen, want vooral de laatste tijd had ze heel erg veel pijn en leed ze ook heel veel. En daar is ze gelukkig uit verlost. En ook wil ik het opdragen aan haar kinderen en kleinkinderen.
0: Ja, want het gaat om Geertruida. Wie was zij voor jou?
2: Ja, zij was echt een ik heb haar ruim zeven jaar geleden leren kennen op de zorgboerderij in Schoorden, de dagbesteding. En vanaf die tijd zijn we eigenlijk altijd dikke vriendinnen geweest. En de laatste vijf en een half jaar heeft ze in een verzorgingshuis gezeten hier in Goes. En voor die tijd kwam ik uiteraard ook bij haar. Buiten dat ik er op de zorgboerderij zag. Maar ik ging ook elke week samen met mijn hondenkind ging ik bij haar op bezoek. En daar was ze ook heel blij mee als ze mijn hondje zag. Mm. Dat is dan ineens afgelopen.
0: Ja, wat maakte die bezoekjes zo waardevol voor je?
2: Ja, gewoon het feit dat je gezellig zat te kletsen, bessen. En ja, vooral het hondje van mij was helemaal gek op was. Dat was het eerste als ik binnenkwam, is waar is die jongen?
0: Ja.
2: Het was het eerste wat ze aan me vroeg. Waar is die jongen?
0: Ja.
2: En hoe is het met die jongen? Hoe gaat het met die jongen?
0: Altijd geïnteresseerd.
2: Ja.
0: Nou.
2: Dat was altijd zo fijn, ja. En dat valt dan nu ineens allemaal weg.
0: Heel veel sterkte met het verlies, Ria.
2: Ja, dank je.
0: Je hebt een lied aangevraagd. Droomland, waarom past juist dit lied zo goed bij jullie? Vriendschap of bij dit afscheid?
2: Ja, omdat zij... Ja, Droomland is afscheid nemen van pijn en van leed en vrees... En dat ze bij de Hemelse Vader mag komen.
0: Nou, dankjewel Ria dat je vanavond aanvraagt voor Geertruida, je vriendin. En heel veel sterkte de komende tijd.
2: Ja, dankjewel.

0: aangevraagd door Ria Borgels uit Goes, Droomland. Het christelijk mannenkoor Prins Alexander zong het. En dat allemaal ter nagedachtenis aan Geert Truida. Ja, wat een mooi verzoek, Ria, wat je indient. En ook Sandra luistert in de NPO Luisterapp. Ik ken die vrouw ook. Geert Truida, de schipper, wat een lief mens was zij. Bij deze ter nagedachtenis. Nou, dan gaan we nu naar een ander mooi lied luisteren, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Ja, ook niet wetende wat de toekomst gaat brengen, maar wel in volle overtuiging dat het goed komt, omdat God erbij is. Nou, voor dit lied kwamen maar liefst 2 aanvragen binnen. En allebei met een verjaardag als reden. Willy Hesslink uit Vlissingen, die feliciteert haar schoonzus. Dat is Nel Schra van der Bij in Staphorst. En er is een spookrijder, hoor ik ergens in mijn oortje. Nou, dan gaan we even wachten waar die spookrijder is. En we daarna de verjaardagskalender. Maar Willy Hesselink uit Vlissingen, die feliciteert haar schoonzus, Nel Schra van der Bij in Staphorst. Die is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Nel. En Niels Moot, die vraagt het aan voor zijn moeder, Joke Moot.
1: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen.
0: Nou, en dat allemaal tussen de felicitaties door. De spookrijder, let een beetje op alsjeblieft. Ja, Niels Moot, ik was ermee bezig. Hij vraagt het lied Wat de toekomst brengen mogen aan voor zijn moeder. Joke Moot, zij wordt morgen 78 jaar. Dat is voor haar niet vanzelfsprekend. Ze hoopt er enorm op die dag te mogen vieren. En dit is haar favoriete lied, schrijft Niels. En stiekem is het inmiddels ook zijn favoriet geworden. Dus, voor Nel in Staphorst en voor Joke, met de hoop op een mooie dag. Dit is Wat de toekomst brengen mogen.

juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

verhaal van de verloren zoon, gezongen door Twice. Nou, er komen weer mooie berichten binnen in de NPO Luister-app. Helene die schrijft: de muzikale fruitmand is voor mij altijd een rustmoment. Een soort bezinning op de zondagavond. Ze heeft deze week een nieuwe Bijbel voor zichzelf aangeschaft. En dat is niet omdat ze de Bijbel niet kent, schrijft ze, maar om weer tot zichzelf te komen. En ook te overdenken wat er nodig is in het leven. En stuurt een plaatje mee. De Bijbel voor beginners. Mooi Helene en dank voor je bericht. En ook Hendrina luistert vanavond vanuit het vakantiehuisje in Duitsland. Dus ook over de grens klinkt de fruitmand gewoon door. Nou, dan het volgende lied is aangevraagd door Tineke de Boer voor haar dierbare vriend Jan Johan. Ze studeerden samen theologie en Tineke die kijkt daar dankbaar op terug. Vruchtbare jaren noemt ze die tijd. En nu heeft Jan Johan het lastig met zijn gezondheid. En Tineke weet ook dat hij op dit moment aan het luisteren is. En ze weet ook wat dit lied voor hem betekent. Dus Jan Johan, dit lied is voor jou. Het Urkermannenkoor Halleluja zingt Ik voel de winden Gods vandaag.

Psalm 25, vers 2 en 6. De samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Ja, dit is de muzikale fruitmand van de EO op deze zondagavond 19 juli. Welk lied mag ik vanavond voor je draaien en voor wie? Je mag het doorgeven via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 30555. Het eerste verzoek zometeen na het nieuws van 9 uur komt. Of nee, is eigenlijk beter bestemd voor Boukje Slump uit Barneveld. Boukje, wie het lied voor je heeft aangevraagd en om welk lied het gaat, dat hoor je zometeen na het nieuws van 9 uur. Hier is nog een verzoek aan U behoort, O Heer der Heren. Prachtig lied vanavond, op verzoek ook.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd eerst zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. Dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli en Charles Leclerc werd tweede. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en dan koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Misschien wel het meest gezongen lied ter wereld. Er wordt geschat. Ja, dat is wel moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar dat het zeker 10 miljoen keer per jaar op een plek gezongen wordt. En dat wel het ooit heel klein begon, hè. Dominee John Newton, hij schreef het voor zijn nieuwjaarspreek van 1 januari 1773. Deed hij in simpele woorden, zodat zijn eigen gemeente het gewoon mee kon zingen. Nou, dat is dus aardig gelukt, zou je kunnen zeggen. Amazing Grace, het meest gezongen lied ter wereld. En vanavond dus ook in de muzikale fruitband. Een hele goede avond. Dit is de EO op zondag 19 juli op NPO Radio 5. En tot 11 uur vanavond hoor je psalmen, gezang en andere liederen allemaal op aanvraag. Dus kom maar door met jouw verzoek. 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. En als je dan een lied aanvraagt, vind ik het ook leuk om even te horen hoe je erbij zit vanavond. Misschien leg je wel een puzzel van 1000 stukjes, dat die nu deels op tafel ligt. Misschien zit de kat spinnend bij je op schoot en durf je niet meer op te staan. Zit je aan de bank en de radio gekluisterd. Of kom bij jou vanavond de shoelbak tevoorschijn. Het zou zomaar kunnen en vliegen de stenen zometeen door de kamer. Hoe je er ook bij zit, van harte welkom en heet jezelf dus welkom in de NPO Luister-app of bel 0800 3000555. Het volgende verzoek komt van Henk en Ankie Buit. Ze vragen een lied aan voor Boukje Slump uit Barneveld, de zus van Ankie. Boukje hoopt namelijk aanstaande dinsdag 21 juli 65 jaar te worden. En Ankie die schrijft, ze is voor mij een voorbeeld in geloof en ik hou heel veel van haar. Henk en Ankie die wensen Boukje nog veel goede en gezonde jaren toe, samen met haar man Theo, de kinderen en de kleinkinderen, onder Gods onmisbare zegen. En daarom klinkt nu voor Boukje, Jezus alleen, ik bouw op hem.

opwekking bent en Jezus alleen. Zometeen leg ik je weer twee psalmen voor en dan mag jij bepalen welke psalm de psalm van de week wordt. Maar eerst hoor je alvast een hele bekende en dat is namelijk op aanvraag. Willem de Graaf die vraagt samen met zijn vrouw Jannie een lied aan voor mevrouw Van Vliet uit Ede. Zij werd 85 jaar en Willem en Jannie die schrijven van harte gefeliciteerd met uw 85ste verjaardag. We hopen dat u nog vaak mag ervaren dat de Heere uw herder is en u iedere dag de kracht geeft die nodig is. We wensen u een gezegende verjaardag en Gods nabijheid toe. Dus mevrouw Van Vliet, voor u zingt het christelijk mannenkoor Rehoboth, psalm 23, de Heer is mijn herder.

om met humor. Zijn laatste maanden waren lichamelijk zwaar en toch was het fijn om juist toen dicht bij elkaar te zijn. Voor Corine en iedereen die Jan Leen mist, zingt Cela vanavond. Een toekomst vol van hoop.

mannenkoor Rehobot Geldermalsen onder leiding van Wim van Galen. Psalm 23 en de Heer is mijn herder. Jan Leen den Dikke die wist precies welk lied er op zijn begrafenis gezongen moest worden. Hij koos het zelf in de maanden dat hij wist dat hij niet lang meer te leven had. Zijn zus Corine van der Brink die vraagt dat lied nu aan ter nagedachtenis aan hem. Aanstaande donderdag op 23 juli is het 2 jaar geleden dat Jan Leen overleed op 51-jarige leeftijd. En Corine die ons schrijft hem als een lieve, gezellige broer voor.

0: Speciaal op aanvraag van Corina Cela met een toekomst vol van hoop. Het is goed ontvangen, zie ik Corina in de NPO Luister-app. Ik zie ook een berichtje van Gisela. Die zegt, ik ben vanavond gezellig Yatzee aan het spelen. En uiteraard aan het luisteren naar de mooie muziek. En dan nog een berichtje van, even kijken, de Pronkies. Die zitten ook weer te genieten van de muziek. En Tineke die zegt, ik zit ook heerlijk te genieten. En ik kijk zo nu dan toch een klein beetje voetbal. Maar ik luister het liefste naar de muziek die vanavond op NPO Radio 5 te klinken is. Hier in de muzikale fruitmand. Elke zondagavond leg ik ook twee psalmen aan je voor. En dat wordt dan de psalm van de week. In ieder geval de psalm met de meeste stemmen.
1: De psalm van de week.
0: Het is eigenlijk een soort kleine krachtmeting. Want elke zondag twee psalmen tegenover elkaar. Jij stemt. En de psalm met de meeste stemmen wordt dan de psalm van de week, die je zometeen om 9:45 van begin tot eind hoort. Vanavond is de keuze tussen psalm 81 en psalm 134. Psalm 81, vers 1, 10 en 12 zingt nu blij te moe. Oh, sorry, deze.

Psalm 81, vers 1, 10 en 12. Zingt nu blij te moe in de uitvoering van de hervormd gemengde zangvereniging Volksjubilans. En daartegenover staat Psalm 134. Looft, loof nu aller heren heer. In de uitvoering van het Kampermannenkoor door Eendracht verbonden. Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Welke psalm moet volgens jou de psalm van de week worden? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app Psalm 81 of Psalm 134. En dan, ja, een verzoek zonder een hele speciale reden. Geen verjaardag, geen jubileum, gewoon... Ik hou van jullie, dat is wat Sabrina vanavond tegen haar ouders wil zeggen. Ze houdt heel veel van hen, schrijft ze, en ze kunnen allebei wel een bemoediging gebruiken. En daarom koos ze een lied dat ze zelf ook prachtig vindt. Voor de vader en moeder van Sabrina is dit het mannenkoor Eiland Turk met de avondzang. MUZIEK

Het christelijk mannenkoor Eiland Urk en de avondzang. Ja, dan een felicitatie van Numansdorp naar Hendrik Ido Ambacht. Rob en Jeannette van Est die feliciteren hun vriend Cor van der Kruid, die gisteren 70 jaar is geworden. Dus met een hartelijke groet aan Cor en Corrie is dit de Opwekking Band. En ik bouw op u.

uit de bundel van Opwekking, Ik bouw op u. Aangevraagd voor Cor van der Kruid uit Hendrik Ido Ambacht en ook Corrie. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. De Opwekking Band hier in de muzikale fruitmand. Heel veel appjes in de NPO Luister voor de psalm van de week. Stemmen kan nog heel even. Zometeen om 9:45 hoor je de uitslag voor de psalm 134 of psalm 81. Stemmen kan nog heel even via de NPO Luister-app. Ik krijg ook een mooi bericht van mevrouw Van Vliet uit Oud-Beijerland. Zij vraagt dit lied aan voor iedereen die op vakantie gaat. Dus de koffers ingepakt, de paspoorten bovenop. Ja, en dan is één vraag belangrijk. Is uw paspoort getekend?

De Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Marinus Brandsen. Is uw paspoort getekend? Een vraag voor iedereen die op reis gaat. En net zo goed voor iedereen die thuis blijft. Het gaat niet over de reis naar Frankrijk of Duitsland, maar ja, over de grootste reis die een mens maakt. Die naar de eeuwigheid. En het paspoort dat je daarvoor nodig hebt. Ja, dat wordt niet getekend aan een balie, maar door Jezus zelf, zoals in de Bijbel te lezen valt. De muzikale vrijband hier van de EO met nu, ja, mooi verzoek. Wiek, die vraagt de lied aan voor haar schoonzusje Annie Kuiper-Bergsma. Ze woont in Sint-Nicolaasga en ja, Wiek die schrijft erbij graag voor 22:30. Want dan gaat Annie slapen. Nou Annie, kijk maar even op de klok. Het is ruimschoots gelukt. Je schoonzusje die denkt aan je en geeft je een lied mee. Als een goede wens voor het slapen gaan en voor alle dagen daarna. Ga niet alleen door het leven. Het is een prachtige uitvoering waar we naar gaan luisteren. De samenzang van Nederland zingt.

Ga niet alleen door het leven. De samenzang van Nederland zingt. Het is zondag, misschien een dag die voor jou in het teken stond van de kerk. Corrie Posma uit Sneek, die is in ieder geval gegaan. En naar aanleiding van de preek die ze vanmorgen heeft gehoord, wou ze graag een lied aanvragen. Een lied dat in de muzikale fruitband ook vaak wordt aangevraagd. De kracht van uw liefde, die begint met die ene zin. Heer, ik kom tot u. En Corrie Posma biedt dit lied aan alle luisteraars. Met zometeen ook de uitslag van de psalm van de week. Psalm 81 of 134. U wordt het zometeen na de kracht van uw liefde. Dit is de Opwekking Met.

0: Dankjewel Corrie en fijn om te weten dat de Fruitmand ook in Sneek wordt beluisterd. Je vroeg de kracht van uw liefde aan van de opwekking bent.
1: De psalm van de week.
0: De strijd is gestreden. Elke zondagavond barst hij namelijk los in de NPO Luister er wanneer ik twee psalmen tegenover elkaar zit en jij mag bepalen welke psalm er helemaal gedraaid moet, schuine streep, mag worden. Vanavond ging de keuze tussen psalm 81, zingt nu blij te moe. In de uitvoering van de hervormd gemengd zangvereniging Vox Jubilans. En daartegenover psalm 134, looft, loof nu aller heren heer. In de uitvoering van het Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden. En er is weer volop gestemd in de NPO Luister-app, onder meer door Tieneke, die zegt ik stem op psalm 81, maar 134 is ook prachtig. Maar een hele goede herinnering heb ik aan 81, dus daar stem ik op. Berry die zegt wij zijn vanavond aan het sjoelen, de stenen die vliegen hier door de kamer en wij stemmen op psalm 134. Johannes die zegt, beste jullie en collega's, psalm 134 is mijn keuze. Mooie uitzending, Johannes Bolt uit Velserbroek. Emmy zit ook te genieten van de mooie muziek en stemt op de psalm van de week voor psalm 81. Dankjewel, Emmy Otte. Ellie die zegt, goedenavond jullie en de medewerkers, fijne muziek weer. Ik stem op psalm 81. Antoinette, dag jullie. Ik stem op psalm 134. Het mannenkoor, het is zo'n prachtig gehoor, al die stemmen samen. En Rita die zegt, wij zitten hier ook heerlijk te luisteren en stemmen op psalm 134. En Johannes die zegt, beste jury en collega's, psalm 134 is mijn keuze. Ja, en dan nu de uitslag. De psalm met de meeste stemmen is geworden psalm 134. Er worden de versen 1, 2 en 3 door het christelijk mannenkoor, het christelijk kampermannenkoor, door Eendracht Verbonden. En onder leiding van Klaas-Jan Mulder wordt nu psalm 134 ten gehore gebracht.

0: Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Johannes die zegt nou dat het de uitvoering is van Door Eendracht Verbonden uit Kampen. Heeft zeker geholpen bij mijn keuze. Wat is dat toch een prachtig mannenkoord. Heeft me ook nu weer ontroerd. Dankjewel Johannes voor het laten weten.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras hem met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Ada, een hele goede avond.
2: Goedenavond, jullie.
0: Ik vind het leuk dat ik je even aan de telefoon heb. Want je luistert vaker naar de muzikale fruitman, begreep ik.
2: Ja, hele trouwe luisteraar. Iedere zondagavond, ja. Een dag van rust. En zo'n mooie afsluiting altijd.
0: En hoe lang luister je al naar dit programma?
2: Ja. Wel heel lang, hoor.
0: Ja. Oké. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Ook dat je er nog steeds bij bent aangehaakt. En, Ada, dat vind ik al helemaal leuk. Dus ik wil je eigenlijk bellen om even te bedanken dat je ook andere luisteraar maakt. Hè? In dit geval Ditske.
2: Ja, ja. Nou ja, je hebt er wel iets met vrienden over. En ja, in deze onrustige wereld is het fijn als je dan eens praat over de dingen. En dat je dan, zeggen zo'n avond geeft rust en mooie liederen. En dat gun je een ander ook. Dus ze zeggen, ik ga het ook eens luisteren. En nou, ze heeft nu een paar keer geluisterd. En ik zeg, wil ik een praatje voor je aanvragen?
0: Ja, en, nou, ontzettend lief, Ara. Ik vind het echt ontzettend mooi om te horen. En het gaat om het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Wat zou je als Ditske dit nu hoort tegen haar willen zeggen?
2: Ja, ik wil haar daar ook wel mee bemoedigen. En ja, zo worden we door het leven heen gedragen. En kunnen we elkaar ook tot steun zijn. En ja, ook wel weer fijn dat er weer een nieuwe luisteraar bij is.
0: Nou, dat is zeker fijn. Ara, ga ervan genieten samen met je vriendin Ditske. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ik heb de uitvoering van Petrus in het Land. Mooie zondagavond nog even.
2: Dankjewel en ik wens jou een fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel, dat zit er ook aan te komen.

0: Mooiere reclame kan ik me niet wensen. Dank Ada en Ditske voor het luisteren naar de muzikale fruitmand. Ga met God en Hij zal met je zijn, is bij jullie. Of eigenlijk namens jullie in de fruitmand gelegd van vanavond. Zometeen na het nieuws van 10 uur klinkt jouw verzoek Anja Peters uit Dordrecht. En ook jouw verzoek kan er wellicht nog bij via de NPO Luisterapp of bel naar de studio.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 anderen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer dan nog, in het noorden bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig, maar er zijn ook stapelwolken en er kan een klein buitje vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Peterson, After All These Years. Hij schreef het rond zijn 40ste verjaardag. Het werd de titelsong van een album waarbij hij terugkijkt op al die jaren van muziek maken. En ja, waar kom je dan op uit? In zijn geval bij de trouw van God. Door alle jaren heen. You Never Let Go, After All These Years. Hele goedenavond. Dit is het laatste uur van de Muzikale Vrijmond voor dit weekend. Want tot 11 uur vanavond mag je bellen en appen met je verzoek. Het is 10 uur geweest en ik vind het echt genieten vanavond weer in de Vrijmond. Er komen al zoveel mooie verzoeken voorbij. Corine bijvoorbeeld, die een lied aanvroeg ter nagedachtenis aan haar broer Jan Leen. Klonk nog een dubbele verjaardagsfelicitatie bij wat de toekomst brengen mogen. Sabrina die haar ouders laat weten hoeveel ze van hen houdt. En Annie in Sint-Nicolaasga die kreeg net nog voor het slapen gaan een lied mee. Ja, zomaar een paar verzoeken die vanavond zijn binnengekomen. En ik zit er gewoon zelf ook van te genieten. Dat mag ook wel eens gezegd worden van alle verhalen achter de verzoeken van alle muziek die er voorbij komt. En Ara die ik net bijvoorbeeld nog aan de telefoon had en die laat weten, ja, ik word er zo rustig van de muziek die in de Vrijmond klinkt. En dat het zo fijn is om het weekend daarmee af te sluiten. Heet jezelf ook welkom. In dit uur is er zeker nog ruimte voor een lied om iemand te gedenken. Bijvoorbeeld in het geval van Anja Peters. Anja Peters uit Dordrecht vraagt een lied aan voor haar man. Aanstaande dinsdag 21 juli zou hij 75 jaar zijn geworden. In november is het 8 jaar geleden dat hij overleed. En daarom kiest Anja een lied dat ze prachtig vindt. En ja, dat ze aan hem doet denken. Het lied Panis Angelicus vanavond in de uitvoering van Mirusia.

Panis Angelicus Merusia. Ja, Willeke, die luistert vanavond naar de muzikale Fruitmand, was vandaag in Deventer, nam haar oortjes mee voor in de trein om onderweg niets te hoeven missen. Zoveel haalt ze ook van de muzikale Fruitmand. En zo ben ik ook blij met jou, Willeke, dat je meeluistert. En dat enthousiasme, dat werd toch wel aanstekelijk. Want ze vertelde erover aan een vriendin. En die luistert nu ook naar de Fruitmand. En voor die vriendin vraagt Willeke nu een lied aan. Ze maakt momenteel moeilijke tijd door met haar gezondheid. En juist voor haar koos Willeke een lied over de plek waar geen pijn en geen tranen meer zijn. Een lied dat haar vriendin zelf ook erg mooi vindt. De lichtstad met uw paarlenpoorten. Dit is het Urkermannenkoor. Halleluja.

De Listap met uw Paarlepoort, het Urkermannenkoor, halleluja. Onder leiding van Willem Hendrik Zwart. Het is 10:15 op de zondagavond. En buren, die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En in de Vriezenhof in Vriezenveen wonen Bert Bosman en Anneke Schoenmaker aan weerszijden van hetzelfde huis. Anneke die lag 2 weken in het ziekenhuis en nu is ze weer terug. En dat wordt gevierd van...

De Listap met uw Paarlepoort, het Urkermannenkoor, halleluja. Onder leiding van Willem Hendrik Zwart. Het is 9:45 op de zondagavond. En buren, die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En in de Vriezenhof in Vriezenveen wonen Bert Bosman en Anneke Schoenmaker aan weerszijden van hetzelfde huis. Anneke die lag 2 weken in het ziekenhuis en nu is ze weer terug. En dat wordt gevierd, want Bert die vraagt speciaal voor haar een lied aan. Een psalm wel te verstaan, psalm 23. Hij wenst haar heel veel sterkte en gezondheid toe. En Bert die zegt erbij, voor Anneke mag je er vanavond, de Heer is jouw herder, van maken. Nou Anneke, je bof maar met zo'n buurman. Dit is het jonge gemeentekoor Immanuel uit Urk en de Heer is mijn herder.

Lydia Zimmer, wat voor een liefde is dit toch? Ja, eerder vanavond klonk dit lied ook al wat de toekomst brengen mogen voor twee verjaardagen. En nu klinkt het nog een keer met een heel andere lading. Want Henk van Oosterhout die vraagt het nu aan voor zijn vrouw Wilma. Morgen dan krijgt zij de uitslag van een onderzoek en dat maakt dit een spannende avond. Ze hopen uiteraard samen op goed nieuws. En Henk die wil haar bemoedigen met de woorden die nu gaan klinken. Mij geleid des Heren hand. Wilma, dit is voor jou wat de toekomst brengen mogen. Het zijn de Cathedral Singers uit Maarn die het voor je zingen.

Gelukkig bestaat het lied in vele uitvoeringen en klonk die vanavond in meerdere keren. De Opwekkingband, die zong hem en zojuist de Cathedral Singers uit Maarn. Wat de toekomst brengen mogen. Ik vind het zo leuk dat er ook berichten binnenkomen van mensen die mij dan weer een hele fijne vakantie wensen. Onder meer Emmy, dank je wel. Je schrijft, hallo Joeri, ik wens je een fijne vakantie toe. Geniet ervan. Ik hoop je over 3 weken weer te horen, je vertrouwde stem Deo Volente. Binnenkort ben je ook nog eens jarig, dus een fijne dag voor jou, Emmy. Ontzettend scherp. Dank je wel ervoor. Jeannette die zegt, ik wens je ook een fijne vakantie toe. Zo zag ik nog meer berichtjes. Onder meer ook van Corrie. Die zit vanavond ook mee te pennen. Alle liederen die voorbij komen, die schrijft ze in een schriftje. Onze door de week nog eens op te zoeken. En Jaap die laat weten dat hij ook weer lekker mee aan het luisteren is. En Kobi Rovers uit Schiedam, die vraagt de Lita niet voor een ander, maar voor mij. Ze wenst me een fijne vakantie. Schrijft erbij, kom ook veilig weer terug. Ik ben het wel van plan, Kobi. Dat is hartverwarmend, dankjewel. Ik neem je goede wensen mee. En het lied dat je vanavond aanvraagt, ga ik ook laten horen. Blijf bij mij, Heer, wil je graag op aanvraag horen van het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanes uit Putten. En die klinkt dan ook bij deze.

Blijf mij nabij en blijf bij mij, Heer. Het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. The Holy City is al een heel oud lied. Het komt uit 1892 en in drie coupletten hoor je een droom over Jeruzalem. Eerst zingen de kinderen voor Jezus als hij de stad binnenkomt. Dan valt het stil bij een kruis op een eenzame heuvel. En het eindigt met een visioen van het nieuwe Jeruzalem. Daar waar geen pijn meer is. Vera Lynn die zong het in de oorlogsjaren als troost voor soldaten ver van huis en voor de mensen die thuis op hen wachten. En vanavond doet ze dat hier in de muzikale fruitmand. The Holy City.

Abba Vader, u alleen. Remco Hackert, het is aangevraagd door Marie Zanten. En ja, fijn dat je luistert, Marie. En zelf ook een lied in deze fruitmand wil leggen. Ja, het volgende verzoek is afkomstig van Nat Beverlanden uit Ter Heide. Ze vraagt het lied aan voor zichzelf. Dit lied geeft kracht en schoon en steun, schrijft Nat, om dingen in het leven los te laten en aan God over te laten. Ja, het is het lied Neem Mijn Leven, Laat Het Hier. En vanavond gezongen door Cantate Deo uit Amersfoort.

Lisa met een mooie boodschap. Hij kent mijn naam. Dat is toch altijd bijzonder als iemand je naam nog weet. Doet toch vaak wel iets met je. Als het bijvoorbeeld alleen al de bakker is die goedemorgen zegt en ook je naam nog weet, dan voel je toch een beetje gezien. Dit lied, dat maakt het nog een slagje groter. Want God, die zegt het zelf in de Bijbel. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Bij hem ben je geen nummer. Hij kent je naam. En dat werd zojuist hier gezongen in deze muzikale vrijmond op de zondag. Ja, die toch langzaam ten einde loopt deze avond. Betekent dat we ook moeten nadenken over het laatste lied van vanavond. Het lied waarmee dit weekend wordt afgesloten en we de nieuwe week mee worden ingestuurd. Nou, heb je daar nog een goede suggestie voor? Heet jezelf dan welkom mee in de NPO Luisterapp. Of bel nog even naar 0800 3000 555. Het laatste lied van deze muzikale fruitmand. Maar eerst nog een verzoek van Gea die een lied aanvraagt voor Arina, Robert en zichzelf. Zo schrijft ze. Gewoon jezelf even meenemen in de aanvraag. Dat mag best hoor, Gea. En met de bestemming van dit lied zit het over goed. Want waar kun je op de late zonnige avond beter aanmeren? Nou, in de haven van rust.

Jigdo, Yahweh en God alleen. Ja, Gea, je wordt bedankt in de positieve zin van het woord. Onder meer door Robert, die bedankt je voor het lied Jezus is mijn haven van rust. En ja, er komen nog heel veel andere mooie berichten binnen. Ja, zal ik even een paar doen. Margreet, die zegt op het einde van deze avond wens ik je een hele fijne vakantie. Juri, en denk ik aan jou en je team voor weer een tweetal mooie avonden. Willeke, zo zijn de 3 uren van deze zondagavond alweer bijna voorbij. Als je ergens van geniet, dan vliegt de tijd. Wat veel moois kwam er weer voorbij. Blijft een mooie afsluiting van de zondag. En met een gevoel van liefde in mijn hart leg ik zometeen mijn hoofd te rusten. Voordat deze uitzending er voorbij is, wil ik je ook 3 fijne weken toewensen, Juri. Ik begreep ook dat je spoedig jarig bent, inderdaad. Begin augustus, de 3e, voor de liefhebber. Alvast van harte gefeliciteerd en God zegen in je nieuwe levensjaar. Nou, ik ga er niet al te veel voor lezen, hoor, want ik word er bijna gewoon... ik vind het gewoon mooi. Geniet van de 3 weken, welverdiende rust. Bedankt voor deze fijne en waardevolle uren. Antoinette, Juri, heel erg bedankt voor de muzikale fruitmand. Ik wens jou een goede vakantie en een fijne tijd. De muzikale fruitmand gaat door een collega vervangen worden. Inderdaad, volgende week, dus volgend weekend, dan is het Hanno Jansen. De 2 weekenden daarna is het Jeroen Snel. Dus dat is ook allemaal in mooie handen. Nou, en ik ga gewoon nog even een lied draaien. Heer, nu de avond nadert. Het christelijk gemeentekoor Viva Vox Elspeet onder leiding van Marcel van de Ketterij.

avond nadert. Het christelijk gemeentekoor Viva Vox Elspeet. En daarmee komt het einde van deze avond in zicht. Dank dat je erbij was vanavond en dit hele weekend. Het was weer een hele mooie avond, vol met psalmen, gezangen, andere verzoeken. Komende drie weekenden ben ik er dus even niet. Je bent al wel in goede handen bij Hanno en bij Jeroen. En over een maand hoop ik er weer te zijn. Verzoeken kun je nu alvast insturen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitman. Zou ik leuk vinden als je daar een verzoek instuurt. Dus nporadio5.nl/de muzikale fruitman. En het laatste verzoek is de zegenbede van Nederland zingt. Robert vraagt hem aan ter voorbereiding op de nieuwe week. Dus dankjewel Robert voor je verzoek.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van een bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. Dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e en George Russell werd 3e nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer dan nog. Lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal kan een buitje vallen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

het droom gehad.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 20 juli. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal, en dat kan volgens de autoriteit hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man leek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden in Italië. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

please, Bojangles. Dance again.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een gele kaart, een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Jonas Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens de gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. En dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht wordt het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding.